0: take your love to town. For God's sakes, turn around.
1: M non-stop voor thuis, op het werk en onderweg.

niet meer voor jou. Voorbij zijn alle jaren waarin ik heb geloofd dat wij gelukkig waren. En nu het leven weer van mij is.

0: OM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioomutrecht.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de trambaan, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het Amerikaanse leger zegt een tanker te hebben aangevallen die onder Curaçao's vlag onderweg was naar een haven in Iran. Volgens de VS probeerde het schip de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens in de straat van Hormuz te doorbreken en negeerde het meerdere waarschuwingen. Waarschijnlijk misbruikt de tanker de vlag van Curaçao om internationale sancties te ontwijken. De Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, is opgestapt. Oekraïense media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd, maar zelf zegt Fedorov daar op sociale media niets over. Hij was net een half jaar in functie en moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Zondag werd ook al de premier van Oekraïne weggestuurd. In de tropische bossen van de Democratische Republiek Congo hebben wetenschappers een nieuwe aap ontdekt. De zwarte aap met een opvallende roze-oranje huid rond de mond blijkt een nieuwe soort. Het dier werd in 2008 voor het eerst gefotografeerd, maar toen konden wetenschappers niet vaststellen om welke soort het ging. Pas na nieuw onderzoek is duidelijk geworden dat het om een tot nu toe onbekende franje-aap gaat. Wetenschappers willen het dier meteen een bedreigde status geven, onder meer door de ontbossing in Congo. Het weer, het is droog en vrij helder, 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: voor alles wat je bent. Sluit me in je armen, in je armen, ga niet weg.
1: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt een tanker in de straat van Hormuz te hebben aangevallen die onder Curaçao's vlag voer. Het schip, de Belma, zou onderweg zijn geweest naar een Iraanse haven. Volgens de VS probeerde het schip door de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens te komen en negeerde het meerdere waarschuwingen. De VS schoot vervolgens raketten af op de schoorsteen van de Belma, waardoor het niet verder kon varen. Waarschijnlijk misbruikt de tanker de vlag van Curaçao om internationale sancties te ontwijken. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de trambaan, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen waardoor ongeneeslijk zieken in Frankrijk onder strenge voorwaarden hulp bij zelfdoding kunnen krijgen. De wet was een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, maar de Franse regering maakte toen gebruik van een regel in de grondwet, waardoor de goedkeuring van de Senaat niet meer nodig is. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich er nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren, maar daar ging de rechtbank niet in mee. Het weer, het is droog en vrij helder bij 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Later in het noordoosten kans op een bui. Het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft voor de vijfde nacht op rij doelen in Iran aangevallen. Ook de hoofdstad Teheran is onder vuur genomen. In delen van de stad werd het luchtafweersysteem ingezet. Volgens het Amerikaanse leger zijn in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Iran heeft op zijn beurt Amerikaanse bases in Kuwait, Bahrein en Jordanië aangevallen. Daarbij zouden raketten en drones zijn ingezet. Over schade en slachtoffers is niets bekend. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn gisteravond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de trambaan, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. In de tropische bossen van de Democratische Republiek Congo hebben wetenschappers een nieuwe apensoort ontdekt. Het gaat om een zwarte aap met een opvallende roze-oranje huid rond de mond. Het dier werd in 2008 voor het eerst gefotografeerd, maar toen konden wetenschappers niet vaststellen om welke soort het ging. Pas na nieuw onderzoek is duidelijk geworden dat het om een tot nu toe onbekende franje-aap gaat. Wetenschappers willen het dier meteen een bedreigde status geven, onder meer door de ontbossing in Congo. Op het WK voetbal heeft titelverdediger Argentinië zich geplaatst voor de finale. Het won van Engeland met 2-1. Engeland kwam vroeg in de tweede helft op voorsprong, maar in de slotfase scoorde Argentinië 2 keer. Zondag is de finale tegen Spanje. Het weer, het is droog en vrij helder bij 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Later in het noordoosten kans op een bui. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft voor de vijfde nacht op rij doelen in Iran aangevallen. Ook de hoofdstad Teheran is onder vuur genomen. In delen van de stad werd het luchtafweersysteem ingezet. Volgens het Amerikaanse leger zijn er in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Iran heeft op zijn beurt Amerikaanse bases in Kuwait, Bahrein en Jordanië aangevallen. Daarbij zouden raketten en drones zijn ingezet. Over schade en slachtoffers is niets bekend. De toename van het aantal vrouwelijke wethouders stokt, blijkt uit een analyse van de NOS en de regionale omroepen. Bij de vorige vier gemeenteraadsverkiezingen kwamen er telkens wat meer vrouwelijke wethouders bij, maar nu blijft de teller steken op zo'n 29%. Dat is ongeveer net zoveel als 4 jaar geleden. In Amsterdam-Oost zijn 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. De politie hield na een achtervolging een auto staande met daarin het mogelijke slachtoffer en de 3 verdachten. Bij de aanhouding zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. Of er ook echt sprake is van een ontvoering, zoekt de Amsterdamse politie nog uit. Wetenschappers hebben in de tropische bossen van de Democratische Republiek Congo een nieuwe apensoort ontdekt. Het gaat om een tot nu toe onbekende franje-aap. Het is een zwarte aap met een opvallende roze-oranje gekleurde huid rond de mond. Het dier werd in 2008 al eens gefotografeerd, maar toen kon nog niet vastgesteld worden om welke soort het ging. Op het WK voetbal heeft titelverdediger Argentinië zich geplaatst voor de finale. Het won van Engeland met 2-1. Engeland kwam vroeg in de tweede helft op voorsprong, maar in de slotfase scoorde Argentinië 2 keer. Zondag is de finale tegen Spanje. Het weer, het is vrij zonnig vandaag, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Later op de dag kan in het noordoosten een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.

0: altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
1: Utrecht is wakker met Koop Geersing.
2: Radio 1.

0: I'm Paul and I play the bass.
1: I'm George and I play a guitar.
2: I'm John and I too play a guitar.
3: I'm Ringo and I play the drums.
4: Nou, die was even voor jou, Anne.
5: Nou,
4: dat jij nog even.
5: Hem.
4: Met jouw leeftijd ken je dit niet meer, denk ik. Hè?
5: Nou ja, ik ken de Beatles natuurlijk wel, maar het is, ik kan niet herkennen wie dit is. Nee.
4: Nee. Nou, dat maakt ook niet uit hoor. Goedemorgen allemaal. Het is net 6 uur geweest en ja, het is donderdag. De week begint al heel langzaam richting het weekend te lopen. Dat is fijn, hè? En buiten kleurt alvast de zomerochtend. Het wordt toch al later licht, hè?
5: Ja, dat merk je toch.
4: Op het
5: fietsje. Zie je het ook in de auto?
4: Ja. Nou ja, ik heb wel het idee van, zie je wel, er is inderdaad wel weer een tijdsinlevering.
5: Ja, ik vind het toch wel
4: minder
5: fijn,
4: licht.
5: Hoor.
4: Ja. Ja. Nou, hartstikke goed. We houden je wakker met muziek. Het weer met Margot Ribberink vandaag. Laatste nieuws van de weg. Het is nog heel erg rustig. En wat zal ik vertellen? We hebben een hele mooie Facebookvraag.
5: Ja? Zal ik eens even kijken? Oh ja. Ja, inderdaad, want in Groot-Brittannië gaan TikTok en Instagram straks 's nachts op zwart voor 16- en 17-jarigen. En Europa denkt ook na over een verbod voor kinderen onder de 13. Ja, wij zijn heel benieuwd. Wat spreek jij af met je kinderen of je kleinkinderen hierover? Ja. Laat het weten. Dan kun je met ons mee praten. Kan in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina van Radio

0: we zijn begonnen, hè?
1: Ja.
0: En wat een energieve morgen.
1: Lekker hoor.
0: Heerlijk. Neil Diamond, zometeen. Het is ook een hele leuke, hè? Covertje, Boys Town Gang. You're just too

0: 12 fans van Neil Diamond, Longfellow Serenade. Dat zijn er veel. Het is bijna 6:15. Ben je een fan van Neil Diamond? Vind je zijn muziek leuk? Lang geleden, jij was nog niet geboren, maar toch?
1: Ja, wel gezellig. Zo zou ik het omschrijven.
0: Ik hoor je.
1: Ja, er zijn toch andere artiesten waar ik wel iets meer heb. Die er nog aankomen trouwens.
0: Taylor Swift, zometeen, wat dacht je
1: daarvan? Bijvoorbeeld.
0: Ja hoor, echte Swift, die zit hier tegenover me in de studio.
1: Akka, dan ben ik ook leuk trouwens.
0: Ja.
1: Trok aan.
0: Hé, waar haal jij jouw muziekkeuze vandaan? Want er wordt in de wereld waarin we nu leven steeds minder radio geluisterd. Gelukkig wel naar ons, maar jonge mensen, daar reken ik jou ook toe, twintigers, die de radio niet aan hebben staan. Waar haal jij het vandaan?
1: Nou, streamingsplatforms. Ja, meerdere soorten. Ja, daar heb ik dan accounts en dan scan ik de DJ's die ik leuk vind of de artiesten. En soms zie je ook aanbevolen voor.
0: Ja.
1: Ja, dat vind ik geweldig. Want dat is een soort algoritme wat dan op basis van jouw muziekkeuze bepaalt wat je nog meer leuk zou vinden.
0: En die klopt ook wel?
1: Altijd.
0: Oh, ja. Dat is wel fijn inderdaad.
1: Ja, en
0: dus
1: soms
0: daar,
1: ook
0: haal
1: gewoon,
0: daar haal jij zeg maar je inspiratie uit muzikaal.
1: Ja, of ik haal wat genres naar boven. En ik denk, wat is er nog meer in dit genre? Nieuwe artiesten, oude artiesten. Ja, dan kom ik ook wel aardig aan mijn trek krijgen.
0: Hey, en de socials?
1: Ja.
0: Krijg jij via diverse sociale kanalen ook wel tips? Of hoor je daar liedjes voorbij komen waarvan je denkt, hey, dat vind ik leuk?
1: Zeker. Ja, Instagram is daar een hele goede voor.
0: Ja.
1: Ik plaats ook wel eens muziek in mijn story. Dat is een bolletje bij je profielfoto. Dat is een tijdelijke post, zeg maar.
0: Ja.
1: Ja, dat kun je dat even plaatsen. En hoop je dat andere mensen dat ook aanklikken. Want ik vond dat een leuk nummer.
0: Ja. Hoeveel uur per dag duik jij in de socials?
1: 2,5 uur per dag.
0: Oh, dat weet je precies.
1: Ja. Ongeveer 2.
0: Heb je het afgestemd? Of,
1: Ik heb een functie op mijn telefoon die aangeeft hoe lang ik op dat ding zit.
0: Ja.
1: En die geeft me ook een waarschuwing als het over de 2 uur gaat.
0: Ja.
1: Maar goed, dat gebeurt eigenlijk nooit.
0: Zou jij je kinderen, ik zie dat kinderen steeds vroeger een telefoon krijgen. Hè? Ja. Ouders zijn ook vaak wel even benieuwd waar hangt mijn zoon of dochter uit. Hè?
1: Ja.
0: Dat kun je met de telefoon natuurlijk mooi zien. Als ze in paniek zijn, kunnen ze ook even een geruststellend telefoontje plegen. Maar nu zijn er allerlei plannen om te kijken of we de socials een beetje bij de jonge garde weg kunnen houden.
1: Ja.
0: Zou jij je kinderen verbieden bijvoorbeeld op TikTok te kijken of andere socials?
1: Ik zou het wel heel moeilijk vinden als mijn kind dat wil als het jonger is dan 15, 16 jaar.
0: Toch wel?
1: Dat
0: is veel ouder dan dat de plannen zijn.
1: Ja, want ik vind het zo'n verslavend platform. Het is helemaal gemaakt, gebouwd om je zo lang mogelijk vast te houden.
0: Ja. Dat is
1: als kind ben je daar gewoon niet goed op bestand. En kijk, je kan wel werken met schermlimiet natuurlijk. Op de telefoons, maar ook afspraken met je kind maken. Dat is natuurlijk ook een goede zaak.
0: Ja.
1: Maar het is zo verslavend dat ik bijna denk, dat kunnen ze bijna niet. Dat kan ik niet van ze verwachten.
0: Nee. Ken jij in jouw familie of jouw omgeving ook mensen die daar heel bewust in zijn en keuzes in gemaakt hebben?
1: Ja, ik ken er wel een paar. Ja. En ook voor hunzelf. Dus niet alleen voor hun kinderen, maar ook voor hunzelf. Van nou, ik leg hem nu weg. Of ik zie ook wel dat mijn vriendinnen en ik vroeger veel meer moeite hadden met het wegleggen van onze telefoon als we met elkaar aan het chillen waren.
0: Ja.
1: En nu leggen we hem standaard in de tas. Waarom, dat is asociaal als je op je telefoon gaat zitten.
0: Oh.
1: Ja, vroeger was dat veel minder hoor, maar dan was je ook jonger. Dus daarom denk ik, of je het van kinderen kunt vragen.
0: Nou, onze dagvraag gaat daarover.
1: Ja. We willen graag weten, hoe doe jij het thuis? Wat spreek je af met je kinderen of je kleinkinderen over die schermtijd of het gebruik van social media specifiek?
0: En wat vind je ervan?
1: Ja, laat het weten aan ons. Dan praten we erover verder. Je in Utrecht is wakker. Kan via de app van RTV Utrecht.

0: hij was nog heel erg piepjong. Smeltje.
1: Nou, ik vind het toch schattig, die kleine Michael.
0: Er is een nieuwe documentaire over hem uit, hè, Michael Jackson.
1: Ja, ik heb hem gezien. Ja.
0: Wat vond je ervan?
1: Ja, aangrijpend wel, over het algemeen. Ja.
0: Gaat uitsluitend over hem, hè?
1: Mm. Ja. Ja, ook een beetje over... Nou, je ziet zijn broers wel veel terugkomen, de film. Maar
0: ja.
1: Ja. Er is ook wat kritiek op, natuurlijk.
0: Nou ja, de kritiek is dat niet het hele verhaal voorbij komt. Of dat de delen, zeg maar, achterwege gelaten zijn. Wat vind jij daarvan?
1: Ja, ik vind dat lastig. En wat ik wel jammer vond, is dat Janet Jackson niet in de film werd vertoond.
0: Waarom
1: ze was
0: niet?
1: Gewoon helemaal eruit.
0: Gecanceld.
1: Ja, dat wilde ze zelf, geloof ik.
0: Oké.
1: Ja, dat was dan toch jammer. Het is niet helemaal compleet hier.
0: Nee. Nou, we hebben even gehoord hoe het destijds was. Jackson 5 met I'll Be There. Het loopt tegen 6:30. En op de stoep lagen vanmorgen weer een stapel kranten. Nog koel van de nacht. En we bladeren er even s'avonds doorheen. Stel ik voor Anne het grote nieuws. De kleine berichten. Dat ene kopje dat je misschien niet verwacht op een donderdagochtend. Nou, even de Volkskrant. Die ligt er bovenop. Laten we daar maar eens even beginnen. Brussel zet zwaar in op elektriciteit als grootste energiebron. Kopt de Volkskrant. De Europese Commissie wil dat in 2040 al 46% van het energieverbruik uit elektriciteit komt, tegen nu zo'n 23%. En vrijdagmorgen dus presenteert Brussel het bijbehorende elektrificatie-actieplan.
1: Okay.
0: Daar moet nog wel wat gebeuren, denk ik. Want als je nu al ziet dat ons elektriciteitsnet aardig vol dreigt te raken en al die enorme datacenters zo ongelooflijk veel energie slurpen.
1: Mm-hmm.
0: Ik weet niet, redden we dat wel? 2040, dat is nog zo'n 14 jaar.
1: Ja, benieuwd wat er in dat plan staat.
0: Ja.
1: Ja, gaan we naar grote verschillen tussen gemeenten en extraatjes voor inwoners met een heel laag inkomen, meldt de Volkskrant. Ja, Diemen geeft die groep ruim 1000 euro per jaar. Amsterdam maar 85 euro. Dat is een fors verschil tussen twee buurgemeenten. De krant zoekt uit hoe dat zit.
0: Ook aandacht voor acteur Kees Geel, die op 61-jarige leeftijd overleed. Volgens de Volkskrant werd hij vaak gecast als ruwe bonk, terwijl hij zelf nooit zei dat hij daar last van had.
1: Is hij nou van Flikker Rotterdam? Of van Maastricht?
0: Flikker in ieder geval weet ik zeker. Ja. Okay. Hij heeft net, dacht ik, de laatste opnames gemaakt voordat hij overleed.
1: Ach jee. Ja, triest. Ja, van Brussel naar een krant met een heel andere invalshoek over wie eigenlijk mag beslissen dat iemand fraudeert.
0: Ja, trouw dus, hè, zie ik.
1: Ja. De privacywaakhond zegt: mens moet fraudemelding onderzoeken, niet AI. Dus de mens moet het onderzoeken, niet AI. Komt het trouw. Autoriteit Persoonsgegevens vindt dat gemeenten, het UWV en de Belastingdienst geen algoritmes meer mogen gebruiken om signalen van fraude te beoordelen, omdat dat tot discriminatie leidt.
0: Okay.
1: Dus er moet altijd een mens achter zitten, volgens de privacywaakhond. Ik ben benieuwd hoe dat dan een vereist is. Want AI kan juist wel heel goed helpen, denk ik.
0: Er is altijd nog een AI-angst, hè?
1: Mm.
0: En dat begrijp ik ook. Ja. Want het is ook nog eens een keertje zo dat wat AI opslurpt, dat zou bekend kunnen zijn aan de partij die AI levert.
1: Dat
0: zou het kunnen zijn. Trouw laat ook zien hoe een woonerf in Den Haag na jaren nog altijd hetzelfde dorpse straatje is. Verhipt, verjupt en toch niets veranderd. Komt de krant over een foto, verjupt, van een straatfeest met vlaggetjes en taart. Ja, ik vind het er wel leuk uitzien.
1: Ja, gezellig. Verder met trouw dat archeologen een 3000 jaar oude tombe hebben opgegraven. Een vondst die meer vertelt over hoe mensen toen leefden en werden begraven.
0: Mm-hmm. Oké, tijd om de blik even verder de wereld in te richten. Het NRC ligt open op ook archeologie. En dan bedoelen we een heel ander soort opgraving. Archeologie is politiek, kopt het NRC. Wordt het gebied met opgravingen op de westelijke Jordaanoever een nationalistisch themapark? Vraagt de krant zich af boven een foto van spelende kinderen tussen oude zuilen.
1: Ja. En dan een rechtszaak in het NRC, een pijnlijke rechtszaak. De patiënt kreeg euthanasie, de huisarts kreeg een strafblad.
0: Heb ik gelezen,
1: De krant die zet die uitkomst op de voorpagina als voorbeeld van hoe lastig de wet in de praktijk uitpakt.
0: Precies. Lichter nieuws staat er ook in. Een compleet skelet van T-Rex Gus is geveild voor een recordbedrag van 44 miljoen euro.
1: Ja, vind ik dat toch wel bizar.
0: Wetenschapspagina's. Jongen, jongen, jongen.
1: Hey, wie heeft die T-Rex gekocht?
0: Geen idee. Nee, weet ik niet. Nee.
1: Dat is niet duidelijk, hè?
0: Nee.
1: Ja. Nou, ga even naar een krant waar de boeren het hoogste woord voeren. De Telegraaf ligt als vierde op de tafel. Daar gaan we even heen. Teleurstelling voor boeren is de grote kop op de voorpagina. De Europese mestregels gaan niet op de schop. Terwijl boeren al jaren zwaar onder de strenge normen lijden, noemen ze hem. En steeds meer vruchtbare mest moeten afvoeren.
0: Ja, de krant meldt ook dat de politie een berucht internationaal fraudenetwerk heeft opgerold. Via nepadvertenties met bekende Nederlanders werden slachtoffers naar frauduleuze beleggingen gelokt. Met alleen al in Nederland zo'n 550 aangiftes.
1: Ja, hier trouwens ook na Telegraaf aandacht aan het overlijden van Kees Geron, die volgens de krant altijd optimistisch bleef.
0: Ja, en voor de laatste vandaag gaan we nog even terug naar eigen huis en haard. Het AD, ja, hier in de vorm van het Utrechts Nieuwsblad, die sluit de stapel af. Boa's dreigen hun wapens kwijt te raken, kopt het AD. Door een tekort aan examinatoren aan de politieacademie kunnen boa's met een wapenstok of pepperspray niet op tijd examen doen, terwijl hun taken juist toenemen, hoe ze dat mogelijk
1: hebben. Ach, nou sluiten we wel vrolijk af. Een uitgedroogd egeltje komt weer op kracht. Meldt het AD. Oh, die foto. Door de hitte en droogte hebben jonge vogels en egels het zwaar. Maar in de dierenopvang in Huizen krijgt dit stekelige patiëntje gelukkig water zonder prik.
0: Ah, oh, mooi. Ja, ja, ja, ja. Leuk. Goed, we sluiten ze af, hè, de krantjes van vandaag. Met een leuk, lief egeltje.
1: Nou, zeg maar een van mijn lievelingsdieren.
0: Ik, van mij is het vogelbekdier.
1: Echt waar?

0: Goedemorgen, Robert-Jan.
1: Morgen.
2: Hoi.
0: Ja, hij komt binnen, hè. Dan valt het hier stil, hoor.
2: Het is een cappuccino.
0: Ja, straks het weer live met Margot Ribbering. Ze heeft al even laten weten wat te wachten staat, zeg, wat ons te wachten staat. Vandaag zijn er weer flinke zonnige perioden. Er waait een zwakke noordoostenwind en het wordt zo'n 27 graden. En volgens mij zei jij net dat het hartstikke lekker is buiten, Robert-Jan.
1: Ja, het is lekker. 19 graden of zo, ja. Het is nog behoorlijk warm natuurlijk. Maar...
0: ja. Maar het bouwt op naar 27 vandaag. Oh. Vanavond blijft het lang warm. Oh. En vannacht koelt het weer af naar 15 graden.
1: Kijk.
2: Oh, dat horen we graag.
3: Utrecht is wakker.
0: Goedemorgen.
3: Hey, Anne.

0: Agda en dan ben ik hier op Radio M Utrecht. Robert-Jan Boy, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
2: Nou.
0: Jij meldt je meestal rond dit tijdstip met het onderwerp waar je vandaag aandacht aan gaat besteden. Hier in Utrecht is wakker. Dus dat, ik neem toch aan dat dat op dit moment ook zo is.
1: Dat is zeker het geval, inderdaad.
0: En ik heb alvast even je aantekeningen bekeken.
1: Ja.
0: Ga je nou het water op?
1: Nou, dat behoort tot de mogelijkheden. Dat gaat in ieder geval, ik hoorde wat klotsende geluiden.
0: Wat een slecht plan zeg, op deze warme dag.
1: Ja, nee, dat, we gaan het hebben over inderdaad watersport. We gaan naar jachthaven De Grift in Woerden. Dat zullen mensen niet iedere dag van gehoord hebben. Dat is een heel pittoresk jachthaventje. En we gaan eens even kijken hoe het nou zit met onder meer met de populariteit van de watersport. Het is niet helemaal representatief wellicht dit onderzoek, maar... Ik ga wel met de havenmeester spreken die al vanaf zijn 14e actief is in de watersport. Dus hij weet wel van de hoed en de rand. En natuurlijk hopen wij ook wat opvarenden te spreken.
0: Opvarenden? Het is net of er een groot ongeluk geweest is. En dan zijn er nog wat opvarenden.
1: Opvarenden, mensen die aangemonsterd hebben op hun eigen schip.
0: Ja, ja, ja.
1: CQ-sloep, bootje, noem alles maar op.
0: Maar het is denk ik voor de inhoud van jouw bijdrage wel belangrijk... dat je het water even opgaat om zelf te kunnen bepalen... of inderdaad die watersport zo'n belangrijk onderdeel van het leven van iemand kan zijn.
1: Ja, en wat het doet natuurlijk als je langs de rietkragen vaart... en een keertje hoort, zoals dit moment, het klotsen van het water...
0: Ja.
1: En wat er dan met je gebeurt. Ik moet zeggen, ik heb zelf jarenlang gezeild. En
0: Doe je dat niet meer?
1: Dat doe ik nu niet meer, nee. Want dat is het punt van zeilen zit veel en vast natuurlijk. Boot, onderhoud, et cetera.
0: Je kunt een zeilbootje huren, toch?
1: Huren, dat kan ook. Maar daar is de laatste jaren niet meer van gekomen, maar... Ik heb wel heel veel gezeild vroeger en dat was altijd heel leuk om te doen.
0: En waar deed je dat?
1: Vooral de Kagerplassen. In een vrijheid. Een schitterende open boot. Zo'n ruim 5 meter lang. Gaffeltuigje. Aangehangen roer. Schitterende vorm.
0: De nodige lijntjes.
1: Mooi, schitterende lijntjes. Ze varen, er zijn een beetje antieke scheepjes natuurlijk. Maar als ik zie varen, dan raak ik altijd een beetje geëmotioneerd.
2: Ja. Oh, leuk.
1: Bij wijze van spreken.
2: Hebben jullie wel eens gesupt?
0: Ja. Ja.
2: Sup.
0: Mijn kleinkinderen hebben een sup.
1: Nee.
0: En opa moet altijd even mee.
2: Oh, dat vind ik geweldig.
0: Ja, hartstikke leuk. Laat hun het werk doen en ik...
1: Wat is het leuke van suppen?
2: Nou, de balans bewaren en op het water zijn, maar niet per se in het water zijn.
1: Maar is dat dan anders dan een roeibootervaring?
2: Ja, zeker. Op een sup sta je.
1: Ja.
0: Het is een soort surfplank waar je op staat. En zo verplaats je je. En ik zie daar gewoon mensen gekleed en wel opstaan.
2: Ja,
0: zelfverzekerd, ik val niet om. En,
2: en dan kun je zo door de grachten suppen.
1: Gekleed en wel, je bedoelt dat ze niet alle kleren hebben uitgetrokken?
0: Nee, maar niet in een zwembroekje gaan.
1: Op die manier.
0: Ja. Ja.
1: Nee, ik,
0: Robert-Jan.
1: Je moet dus
0: gewoon zwempak aan. Ik hoor het alweer. Robert-Jan, we gaan naar jou luisteren straks. Van het water in Woerden.
3: De Grift.
0: De Grift nog wel. Nou, mooi. Abba!

0: Tim Finn hier op Radio M Utrecht. En het is bijna 7:10. En ik hoor je denken, zometeen het weer. Ja, zometeen het weer. Maar eerst nog eventjes naar onze Facebookpagina.
1: Ja, wat spreek je af met je kinderen of kleinkinderen over het gebruik van sociale media? En hoeveel zit je zelf eigenlijk op je telefoon? We hebben het erover dat Engeland een avondklok gaat inschelpen voor social media onder 7 à 16-jarigen. 16 à 17-jarigen bedoel ik dan. Laat het weten wat jij vindt. In de app of op Facebook Radio M Utrecht. Yesterday.

0: The Supremes, I Hear a Symphony. En wat hoor ik? Margot Ribberink, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Begrijp dat jij nog een beetje de slaap uit je ogen moet wrijven? Want jij zat helemaal in de wedstrijd gisteravond, hè?
1: Ja, nou, ik had die eerste held gezien en toen dacht ik, nou, ik kan mijn ogen wel dicht doen. Want dat gaat naar een verlenging en daar kan ik echt niet opbrengen. Maar ja, die tweede helft, jongen, wat
2: puntje
1: spannend
2: van je stoel.
1: En wat hard. Ja, puntje van mijn stoel. Dus, en toen werd het uiteindelijk natuurlijk Argentinië gewonnen. En toen had ik zoveel adrenaline dat het nog wel even duurde voordat ik eindelijk de slaap kon vatten.
0: Ja, dan moet je vandaag eventjes toch ergens een momentje zien te vinden waarop je even het moeie lijf te rusten legt, hè?
1: Ja, ik denk dat ik vanmiddag even een siestaatje ga doen. Want het wordt weer een warme dag, hè? Ook vandaag is het Nationaal Hitteplan van kracht tot 8 uur. Maar daarna kunnen we eindelijk weer eventjes doorluchten.
0: Kijk eens aan. Nou ja, laten we maar eens even met cijfers op de proppen komen. Wat vind je?
1: Nou, de laagste temperatuur maar eens eventjes doornemen. 16,8 in Cabauw en ook in De Bilt. Daarbij, als we nu naar buiten kijken, is het niet helemaal onbewolkt, hè? We zien af en toe hele mooie, meest hoge wolkensluiers voorbij trekken. Maar de zon die komt er ook prima door. De dikste bewolking die hangt over het noorden, noordoosten van Nederland. Een zwakke storing in de bovenlucht zorgt daar soms voor een spatje regen en vanmiddag misschien ook kans op die enkele broodnodige regen- of onweersbui. Maar bij ons blijft de zon goede zaken doen en blijft het ook droog. De kans op een bui is ook vandaag niet heel erg groot in onze provincie. Windje is wel een beetje bijgedraaid. Zoekt langzaam op de Noordhoek. En op dit moment een zwakke wind, vanmiddag matig. En die temperaturen die gaan nog wel omhoog. Maar het wordt weer een gaatje minder warm dan gisteren. Komen we uit op een hele mooie 26 tot 27 graden.
0: Maar daar kan ik het mee doen, hoor.
1: Ik ook wel, hoor.
0: Ja, dat is best te doen. Ik zie trouwens over het zonnetje gesproken. Hij prikt hier door de bladeren van de bomen op de Hengeveldstraat. Ja, hoor, de zon is te zien. Ik zie die bewolking nog niet, maar ik kan niet helemaal omhoog kijken.
1: Dat en een beetje naar links en naar rechts. Ja, precies.
0: Ja. Nee, het is één groot bladerdak hier. Wat voor soort nacht volgt op zo'n mooie dag?
1: Ja, een droge nacht is dat in ieder geval. Met vanavond nog lang die hoge temperaturen. Want we zitten nog in de warme lucht. Morgen is de overgangsdag. Uiteindelijk zal die temperatuur aan het einde van de nacht zakken naar 15 graden. En morgen begint dan operatie afkoeling. Met een naar noordwest draaiende wind. En die zal vooral 's middags flink opspelen. Dat je echt denkt van wow, gaat het lekker waaien. De ochtend gaat de temperatuur nog ver omhoog naar 25 graden zien we een mooie afwisseling van wolkenvelden en zon. En de vraag is, gaat er morgen een bui vallen? Want modellen berekenen de meeste buien voor het noordoosten en oosten van Nederland. Dus wellicht ontspringen wij weer de dans. Precies. Ja. Maar wel die afkoeling, die staat wel op het menu voor onze provincie. En dat merken we vooral in het weekend met zaterdag temperaturen van 22 graden en zondag 20.
0: Er zijn mensen die daar naar uitkijken. Dat is ook heel begrijpelijk. Ja, wat jammer dat we dan toch dat vocht missen, hè?
1: Ja. Dat is echt wel heel erg zorgelijk, hè? Want dat hebben we echt nodig. De natuur heeft het nodig, maar er komt weinig aan.
0: Helemaal niet?
1: Nou, op korte termijn niet. Maar zover kan ik er natuurlijk ook niet vooruitkijken. Dus we gaan duimen dat er toch nog eens een keer een situatie komt dat het allemaal weer goed komt.
0: Nou, dat mag ik hopen. Want dat is echt nodig voor alles om je heen. Nou, het is een mooi overzicht. Een prachtige zonnige dag vandaag. Gaatje minder dan gisteren, begrijp ik. Nou, ja. Helemaal goed. Maar goed, dankjewel. Als jij eens even wil speuren naar een mooie spreuk, dan hoor ik je graag over een uurtje weer.
1: Tot zo. Gaan we doen. Dag.

0: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
1: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
2: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst, in alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
3: Dit was een uittip.
4: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor de vijfde nacht op rij heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger zijn er in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Iran heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in de regio. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. Het Amerikaanse leger zegt ook een tanker te hebben aangevallen die onder Curaçao's vlag voer. Waarschijnlijk misbruikt de tanker de vlag om internationale sancties te ontwijken. De Oekraïense defensieminister Fedorov is opgestapt. Volgens Oekraïense media is hij door president Zelensky weggestuurd. Fedorov was net een half jaar in functie. Er zouden spanningen zijn tussen de minister en de hoogste generaal, vertelt correspondent Christian Pauwen.
6: Sirski, die komt nog uit de oude garde en die zou niet door één deur kunnen met deze toch tech-bro Fedorov, die de hele krijgsmacht wilde moderniseren.
5: Het is inmiddels de vijfde keer sinds het begin van de Russische invasie dat Zelensky de bezem door het kabinet haalt. Vorige week ontsloeg Zelensky ook al zijn premier, Sviridchenko. Nederlanders hebben vorig jaar 8,1 miljard kilo huishoudelijk afval weggegooid. En dat is minder dan een jaar eerder. Per Nederlander was er 449 kilo afval, een afname van 6 kilo. Volgens het CBS is er vooral minder GFT-afval ingezameld. Vorig jaar verliep erg droog, waardoor er minder groen groeit en er minder snoeiwerk nodig was. Het is Argentinië op het WK weer gelukt om in de slotfase de wedstrijd naar zich toe te trekken. Engeland kwam in de halve finale nog op voorsprong, maar in de 85e minuut kwamen de Argentijnen gelijk en in de 92e minuut kwam er nog eentje bij.
7: Messi buitenom aan de rechterkant zet met rechts.
8: Ja!
7: Daar is Lautaro Martinez. Oh. Aangeven van Messi. En ze gaan het flikken in de reguliere tijd. 2 minuten extra zitten erop. Er zijn er nog 7, maar het is 2-1 voor Argentinië. En het komt ze nog toe ook.
5: Zondag speelt Argentinië de finale tegen Spanje. Het weer vrij zonnig met in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
9: Dank je wel, 7:02. Ja, een gaatje of 26 begreep ik net van Margot vandaag. Dat is een mooie temperatuur. Goedemorgen, Marjolein.
10: Goedemorgen.
9: Je bent er weer aangeschoven. Je hebt alweer helemaal in de kranten gedoken in al het regionale nieuws. En dat ga je om 7:30 presenteren. Even een tipje van de sluier.
10: De bewoners van Zevenhuizen in Nieuwegein die hebben na de grote brand van gisteren ergens anders moeten slapen vannacht. Er was natuurlijk grote brand ontstaan in een woning aan de Matkopsingel. En dat is overgeslagen naar andere huizen. De delen van 3 woningen zijn ingestort en die huizen zijn ook langer onbewoonbaar. Dus daar gaat het over. Het gaat om houtskeletbouw. Dus het ging daar helaas heel snel.
9: Ja.
10: Het Openbaar Ministerie heeft 6 jaar cel geëist tegen een man uit Huizen voor het misbruiken en verslaafd maken van 2 kwetsbare jongens. Een 18-jarig slachtoffer woonde enige tijd bij hem in en het andere slachtoffer bij een medeverdachte uit Amersfoort. En die man kreeg eerder al een forse straf. Met de zomervakantie in aantocht, morgen, hè, dan gaan de scholen voorlopig even sluiten.
9: Is het
10: dan is het ook weer opletten op inbraken. Inbrekers die gaan niet altijd op vakantie. En zo om 19:30 de cijfers over het afgelopen half jaar.
9: Oké, dankjewel. Ik spreek je over een klein half uurtje. Kijk ik even op de weg. Daar beginnen de eerste files zich op te dringen. De A2 Den Bosch richting Utrecht. Er staat er een tussen Waardenburg en Beest. Ruim 5 minuten vertraging en 10 minuten vertraging op de A12 Arnhem richting Utrecht tussen Veenendaal-West en Maren. Hele goede reis.
1: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
3: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
8: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
11: De brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra ERA-voordeel tot €6.000... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
12: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
13: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar €1,90. Prijsfavorieten.

0: Yes.
1: Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Utrecht is wakker met Koop Geersing.
3: Anne.
4: Hallo.
3: Het is 7:00 geweest, 7:05 om precies te zijn. 2 uur van Utrecht is wakker. De ochtend komt lekker op stoom. En we houden je bij met muziek, het weer van Margot Ribberink. De files die nu echt beginnen te gaan oplopen. Ja, we gaan wel zien hoe dat gaat lopen. En Robert Jan, die is inmiddels onderweg naar Woerden. Naar jachthaven De Greft, waar het deze vakantieweken drukker wordt op het water dan je zou denken. Tenminste, toch, Robert Jan?
5: Nou ja, dat gaan we eens eventjes onderzoeken, Koop. Inderdaad, jachthaven De Greft in Woerden, kleine jachthaven. Ja, waar ze dan gaan varen, Oud-Rijn, richting Nieuwkoop. We gaan het allemaal vragen. Hopelijk kunnen wij enige opvarende, ik zei het eerder eventjes, spreken. Ja, hoe zit het met de populariteit van de watersport? Ze zijn zeer ervaren daar. Dus wij hopen het een en ander te horen. En wie weet... gaan we ook toch aan boord en kiezen wij het ruime sop.
3: Ach jongen, toch. Iemand moet het doen, hè. Dat is niet anders. En Robert Jan die heeft zich vrijwillig gemeld. Nou ja, doe dan ook maar. Het is er weer voor, denk ik. Vind ik. Anne, wat vind je?
4: Nou, vooruit.
3: Goedemorgen.

0: didn't.
1: Shanice, I love your smile. 13 minuten over 7. Dank voor de koffie trouwens.
2: Ja, geen dank.
1: Even roepen toch, denk ik. Eens even kijken. Ja. Dinsdag is het zover. Dan gaat het beginnen voor heel veel wandelfanaten.
2: Mm-hmm. De Nijmeegse Vierdaagse. Internationaal bekend als The Walk of the World. Het is de grootste meerdaagse wandeltocht ter wereld. Wist ik helemaal niet trouwens.
1: Ja, is het.
2: Is wel zo. Tienduizenden mensen uit tientallen landen lopen mee. Waaronder onze eigen Lisbeth de Boer. Mijn collega-presentator hier bij Radio M Utrecht. We bellen haar even wakker. Is ze al wakker? Goedemorgen.
3: Ja, lekker hoor. Zo vroeg.
2: Kijk. Oh, jij bent vroeg. Wat fijn dat je al wakker bent en bij ons bent. Ga je wandelen nog vandaag?
3: Nou, ik moet aan het werk. Er moet ook nog wat gedaan worden. Maar ik probeer het tussendoor steeds blokjes te doen. Nog gisteravond nog. Maar dit afgelopen weekend heb ik nog het laatst echt flinke kilometers gemaakt. Laat ik het zo zeggen.
1: Ja, ik ben wel heel benieuwd hoe je zoiets nou voorbereidt. Jij bent heel erg ervaren. Want je bent wel vaker bij ons op de radio geweest met jouw wandeltocht. Hoe lang van tevoren begin je, Lisbeth?
3: Nou, ik heb in 2019 heb ik de 40 gelopen. En toen zijn we echt in januari begonnen met, laten we zeggen, 10 kilometer. En dat voel je dan op, hè, naar op een gegeven moment 35 kilometer. En nog meer. Maar dat wordt het nu niet. Ik ga nu iets minder lopen dan toen. Dus geen 40, maar 30. En ben wat later begonnen. En ergens gaandeweg heb ik ook nog een blessure gehad. Dus ik lig iets achter op schema. Maar ik heb het nu weer opgepakt. En we gaan nu gewoon, we gaan het zien. Maar ja, zoveel mogelijk 20 kilometer, 25 kilometer. Ja, tot je denkt van ik kan die 30 wel aan. En de warmte heeft ook nog wel een klein beetje een rol gespeeld hoor. Want toen het zo heel heet was.
2: Oh ja, dat geloof ik.
3: Toen hebben wij met vrienden onder elkaar ook wel even gezegd van nu heel even niet. Want het was echt te gek.
2: Ja, dat is heet hè. Nee, dat snap ik wel.
3: Dat weekend van 2 weken geleden of zo hè. Toen was het zo echt zo heel warm.
2: Ja, ik kan me voorstellen. Hey Lisbeth, waarom doe je dit?
3: Waarom doe ik dit? Nou, ik ben deels opgegroeid in Nijmegen. Dat speelt heel erg mee. Vroeger was het alleen maar feest, hè? Dat begrijp je. Vroeger gingen we de lopers uitzwaaien.
2: Oh ja, de Vierdaagse feesten.
3: Kwamen we uit de kroeg en dan gingen we zwaaien van nou veel succes ermee, ik doe niet mee. Maar ik heb een vriendengroep van een middelbare school. Daar ga ik nu mee lopen en dat is wel heel leuk, want er komen een aantal uit het buitenland. Mm-hmm. En we hebben een appgroep opgericht, we hebben sowieso een appgroep, maar nu een aparte Vierdaagse appgroep. En er werd gezegd, ja, we gaan toch maar weer, we gaan het gewoon doen, we gaan het proberen. Ja, de 30 vind je eigenlijk dat je denkt, ja, je moet eigenlijk de 40 lopen. Maar dat vond ik toch te pittig dit keer.
2: Ja.
3: En ja, het is wel heel gezellig, want we gaan nu samen. En 2 van ons lopen wel 40. En wij lopen nu de 30. Dus dat is iets meer, ja, ik moet het ervaren, hè.
2: Ja.
3: Ik weet nog niet hoe het gaat worden exact, maar ja,
2: precies.
3: Gaan zien.
2: Is er iets waar jij tegenop kijkt?
3: Nou, dag 2 is eigenlijk altijd wel heel pittig. Dat is de dag dat je naar Wiegen loopt. Uh-huh. Dat is een iets saaiere wandeling. En die is best lang. Van de 40 althans. Uh-huh. En die vond ik wel pittig. Waar ik heel blij om ben, is dat het dus niet zo warm gaat worden. Hè? Tenminste. Ja,
1: temperaturen zijn beter.
3: Veel beter. Dat was wel een ding hoor. Dat hebben we ook wel gezegd. Als het zo heel warm blijft. Ja, dan.
1: En hoe vroeg vertrek jij dan, 's morgens? Want er zijn mensen die gaan om 4 uur al lopen. Hè?
3: Ja, degene die 50 lopen, die vertrekken om 4 uur. Dat is onder andere de vriendin van mijn zoon. Die gaat dat doen. Die gaat echt 50 lopen. Oh. Ja, de 40 is om 5 uur of 6 uur. Dat is een beetje flexibel. En de 30 is nu tussen 7 en 8. Dat is nog best laat. En dat gaan wij doen. We gaan nu 7:15 gaan weg.
1: Ja, je hebt het steeds over wij. Loop je in een clubje?
3: Ja, dat groepje vrienden dus van de middelbare school. En daarvan komen er 3 helemaal ver uit het buitenland. Waarvan 1 zelfs uit Australië. Die komt er speciaal voor over.
2: Wauw.
3: Om dit te gaan doen. En die heeft heel veel moeite gedaan om nog een ticket te bemachtigen. Want dat was ook nog niet zo makkelijk. Maar het is uiteindelijk gelukt via de Gelderlander. En ook omdat mensen hun ticket kunnen teruggeven, hè, voor het eerst.
2: Okay.
3: Dus vroeger, als je dus niet mee kon doen, hè, door een blessure of wat dan ook, wat bij mij bijna het geval was, mm-hmm. dan is je ticket gewoon weg. Maar nu kan je dus zeggen, tot een bepaald moment, als ik niet mee kan doen, geef ik mijn ticket gewoon terug. Waardoor nog een heleboel mensen toch alsnog mee konden doen.
2: Oh, dat
3: dus,
2: is goed.
3: Nou, dat gaan we dus doen met een groepje. Ja, en dat is wel de stimulans hoor. Dat de rest meedoet, denk je, ja, joh, ik moet ook gaan. Ik ga gewoon.
1: Nou, kijk eens.
2: Gaan jullie nog een beetje

0: liedjes zingen met elkaar. Om elkaar een beetje op te zwepen, potje nou, met vet en zo.
1: Dat is vooral als je achter de militairen loopt, de Engelse militairen ja. met name, dan ga je mee zingen. Ja. Ik moet eerlijk zeggen, toen ik de vorige keer meeliep, was dat wel minder geworden dan vroeger, als ik langs de kant stond. En toen deden ook heel veel militairen mee, hè? Ja. Zeg maar jaren 70, leuk. 80. Ja, echt leuk. Ja, dat vonden wij toen ook allemaal
0: ja,
1: leuk. Maar
2: hoeven ook maar mannen in uniform langs te lopen of de dames staan helemaal stijf van de adrenaline.
1: Ja, dat was ook altijd wel het ding. Ja. Dat is nu een klein beetje anders. Nu lopen echt ontzettend veel mensen mee. We gaan natuurlijk een beetje zingen, uiteraard.
2: Ja, jij gaat ons op de hoogte houden, want wij halen jou natuurlijk vaker in de show. En dan horen we even hoe het is met de blaren en met alle andere ellende. En natuurlijk met al het plezier wat je ongetwijfeld gaat hebben, Liesbeth.
1: Zeker. Ja, en nog even, het is Yves Berendsen natuurlijk en John de Bever. Noem maar op, dat gaan we allemaal mee zingen.
0: Dus, oh, echt waar? Kijk eens.
2: Oké. Okay. En je weet het, hè? Je loopt nooit.

0: Nou, ik hoop niet meer dat je nog aan het dromen bent.
1: Oh.
0: Niet nodig, wat mij betreft. Even de slaap uit je ogen wrijven. Het is bijna 7:30. Je luistert naar Radio M Utrecht. Sweet Sensation was dat. En er komt nog veel meer. Zo dadelijk schuift aan Marjolein Heijen met het regionieuws. En daarin gaat het over de nasleep van de grote brand in Nieuwegein. En hoe zit het met de inbraakcijfers in onze provincie? Ook dat hoor je zo.

0: iets anders.
1: Geniet van je weekend met muziekplezier.
0: Vrijdag tot met zondag vanaf 12 uur.
1: Bij ons Radio M Utrecht.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Dit zit echt fantastisch, Tineke.
9: Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof.
8: Verwen jij je maar.
9: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
8: Waarmee?
9: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
8: Ja, ik voel hem.
10: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
11: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
12: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
13: Half 8 geweest, Radio M Utrecht staat aan. Tijd voor het regionieuws. Ja, ik kijk even in mijn draaiboek. Marjolein, goedemorgen weer.
14: Goedemorgen.
13: Ah, ik wist het wel, maar ik speel het een beetje. Hè. We beginnen met de gevolgen van de grote brand in Nieuwegein.
14: Ja, nog niet iedereen kan terug naar huis. De bewoners van 7 huizen hebben na de grote brand van gisteren ergens anders moeten slapen vannacht. 3 huizen aan de Matkopsingel zijn voorlopig onbewoonbaar omdat delen van de gevel, het dak of plafonds zijn ingestort. Het gaat om houtskeletbouw en de brand verspreidde zich snel. Aan het begin van de avond was die brand onder controle, maar het is dus nog afwachten wanneer iedereen weer terug naar huis kan. De oorzaak, die is nog onduidelijk, daar wordt onderzoek naar gedaan. Het Openbaar Ministerie eist 6 jaar cel tegen een man uit Huizen voor het misbruiken en verslaafd maken van 2 kwetsbare jongens. Een 18-jarig slachtoffer woonde enige tijd bij hem, de ander bij een medeverdachte uit Amersfoort. Die man kreeg eerder al celstraf en TBS opgelegd. De mannen gaven de jongens drugs en van het misbruik maakten ze beelden en die werden verspreid. Na de zomer dan doet de rechtbank uitspraak. De aanhoudende droogte is reden voor de waterschappen om het systeem dat zoet water aanvoert op volle toeren te laten draaien. Het gaat om de stuwen, gemalen en watergangen die helemaal worden ingezet. Door de droogte en de lage waterstanden in de rivieren proberen de waterschappen verzilting te voorkomen. Zoutwater dat vanuit zee het land intrekt. Stichtse Rijnlanden, dat waterschap, zette eerder bij Utrecht het gemaal al aan om vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal het zoete water aan te laten voeren. Voor veel mensen begint morgen de zomervakantie. De scholen gaan dicht, de caravans en de koffers worden ingepakt. Het is helaas ook een periode dat er meer inbraken voorkomen. De cijfers van het afgelopen half jaar die laten landelijk een stijging zien van het aantal inbraken. In de provincie Utrecht was juist een lichte daling, al zijn er wel grote verschillen per gemeente. In de stad Utrecht 234 dit jaar tegenover bijna 300 in dezelfde periode vorig jaar. Een toename was er in Eemnes. Inbrekers sloegen dit jaar 15 keer toe. En vorig jaar was dat slechts 2 keer. Nou, wil je weten hoe het in je eigen gemeente zit? Ga dan naar de app en de website.
13: Ja. Nare cijfers zijn het.
14: Ja, nooit leuk om te horen.
13: Nee.
14: Het weer doe ik nog even. Opnieuw wordt het een zonnige dag. Staat een zwakke wind. En vanmiddag is het een graad of 6, 27.
13: Ja, ja, ja, dat
14: zullen we dus van maken. Ja.
13: Dankjewel Marjolein. Tot over een half uurtje weer. Even kijken hoe het op de weg is. Nou, dat valt eigenlijk reuze mee, als ik heel eerlijk ben. Ik heb er twee voor je, die ga ik even met je delen. De A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen afrit Geldermalsen, knooppunt Evedingen. Dat is een vast dingetje. 10 minuten vertraging geldt ook voor de A12 Arnhem richting Utrecht. Tussen Veenendaal en Maarsbergen. Goeie reis, doe voorzichtig en laat hem om Radio M Utrecht staan.
15: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
16: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
17: Hoi Judith.
18: Dag lieverd. Was het leuk op school?
17: Nee, we moesten stomme dingen doen.
18: Nou, dan gaan wij toch wat leuks doen. Felicia's moeder heeft haar man verloren en staat er nu alleen voor. Buurtgezinnen heeft ons bij elkaar gebracht. En nu haal ik Felicia 1 dag in de week op van school en krijgt zij de volle aandacht. Er is niet veel voor nodig om een buurtgezin te zijn en je krijgt er veel voor terug. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
19: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
20: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.
21: Utrecht is wakker met Koop Geersing.
22: Going back in time on the sounds of the nation, it's a Flashback.

0: Radio M Utrecht, weet je trouwens dat op het eiland Man een standbeeld staat van die drie
1: een man.
0: Mannen? Van het eiland Man, nee, van de Bee Gees. Die komen daar vandaan.
1: Ja, oh, dat is
0: grappig, hè? Ja. Daarna zijn ze naar Australië geëmigreerd en toen weer terug geëmigreerd naar Engeland. En toen kwamen de grote hits.
1: Heerlijk. Een feitje.
0: Ja, zeker.
1: Ja, het is nog altijd een manier van ontspannen die tot de verbeelding spreekt. Varen in een bootje met klotsend water. Als inspirerende achtergrondmuziek. Maar hoe populair is die watersport eigenlijk anno 2026? Ja, onze verslaggever Robert-Jan Boy. Waar sta jij nu?
2: Uit het water rijden, op de rails.
3: Ja, goedemorgen Anne. Ik sta hier uiteraard de jachthaven De Gref. En havenmeester Jacobs legt juist even uit dat hier een boot onder handen wordt genomen. We kijken even door een raam.
2: Ja.
3: Ik zie daar een boot op het drogen, een motorboot.
2: Dat klopt.
3: Onderkant, kettingje aan de voorkant.
2: Ja, die wordt hier in de helling getrokken. En op een overkapte werkplaats, zeg maar. En dan kun je het onderwaterschip schoonmaken, je kunt hem verven. Je kunt alles doen wat aan onderhoud nodig is.
3: Is dit een belangrijke plek van jachthaven De Gref?
2: Het is een heel belangrijke plek, want de leden worden zo in staat gesteld om zelf werkzaamheid te zijn.
3: Ja, maar ik kan me voorstellen dat de schipper of schipperin, schippersvrouw, hoe noem je het? Ja. Dat die misschien wel het ruim eens op wil kiezen. Want de boot ligt nou in de loods.
2: Ja, maar het is één keer per jaar of één keer in de zoveel jaar, een week. Ja, en dan moet je heel intensief hier natuurlijk al je werk doen.
3: Ja.
2: Hè, want dan moet het allemaal gebeuren in die ene week. Ja, en dat moeten ze er maar voor lief nemen, want anders dan kan je niet varen.
3: Nee, en Frans Jacobs weet van de hoed en de rand, want al jaren actief in de watersport, hè?
2: Ja.
3: Wanneer
2: ja.
3: is het begonnen?
2: Ja, op mijn 14e, denk ik. Ja, zo'n beetje.
3: Wacht even, we horen wat. Ik hoor klotsend water. Ja, ik hoor het snuiten van de neus. Hier staat iemand te douchen.
2: Die staat onder de douche.
3: Dit is het douchegedeelte ook.
2: Ja.
3: Goedemorgen, bonjour.
4: Morgen.
3: Morgen. Is het water lekker?
4: Ja, dat is wel een beetje op school. Dat is een beetje goed. Dat voelen wel lekker.
3: Oké. Ik kan er niks van verstaan. Ik kan er helemaal niks van verstaan, zegt die meneer nou.
2: Ja, dat het heel lekker is, maar dat hij even lekker moet afspoelen.
3: Oké, nou, we zullen hem verder niet storen. Misschien treffen we hem later wel.
2: Ja.
3: Want ja, ik zie daar trouwens de jachthaven, Steigers.
2: Ja.
3: En het is een pittoreske, rustgevende omgeving. Hier aan de rand van Woerden, je kijkt rechtuit zo over de weilanden. Hier een vaart, Steigers,
2: ja.
3: Boten eraan. Het is een beetje windstil. We horen wat gekelgeluiden op de achtergrond. Wat grote bomen. Het is hier een paradijsje.
2: Je bent hier echt buiten. En je zit toch vlak bij de stad, bij Woerden. Maar je zit in de polder. En met wijds uitzicht. Met alle genoegens die de polder heeft. Dat
3: wijde uitzicht.
2: Ja, en dat maakt het voor heel veel watersporters die hier dan de jachthaven aandoen in de zomer. Hè, voor een lichtplaatsje.
3: Ja.
2: Ook zo ook aantrekkelijk.
3: Maar wat valt er dan eigenlijk te varen? Want misschien denken mensen ook wel van ja, Woerden. Hoe kun je daar nou je maritieme gedachten botvieren?
2: Ja, het hele hart van Holland, de middenkant, wordt doorkruist door de Oude Rijn.
3: Ja.
2: En hier aan de Greft, dat oude riviertje, daar vaar je van de Oude Rijn richting Woerdense Verlaat. En bij Woerdense Verlaat kan je de Nieuwkoopse plassen op.
3: Ja.
2: Maar je kunt ook doorvaren naar Uithoorn. En dan kan je uiteindelijk richting Amsterdam, de Amstel, het Aarkanaal.
3: Ah, je kunt alle kanten op, zeg. Ja, we lopen nu langs de boten. Ik zie daar, zijn wat kleinere boten. Kleinere kajuit, jachten, motorboten vooral. Ja, daar een antiek sleepbootje.
2: Oude boten liggen hier ook, ja.
3: Ja.
2: Ja.
3: Enkele zeilboot.
2: Ja, die zijn hier, ja, daar kun je hier niet zoveel mee. Maar dan moet je hem echt weer even richting het IJsselmeer of naar Zeeland. Hè?
3: Zeg, hoe zit het met de drukte?
2: Op dit moment is het eigenlijk idioot rustig.
3: Idioot rustig?
2: Ja, ik vind het heel apart. Dat, als je het vergelijkt met de jaren hiervoor, dan ook nu al, want dan is eigenlijk het seizoen echt begonnen.
3: Ja.
2: En de schoolvakanties zijn er nog niet allemaal.
3: We gaan bijna beginnen, et cetera.
2: Ja, maar normaal gesproken hebben we hier toch wel twee keer zoveel boten als nu.
3: Maar is de watersport minder populair dan? Is heel indruk?
2: Ja, als je het moet afwegen aan wat er op het water vaart, dan is het minder populair. Ja.
3: Ja, je ziet minder boten.
2: Ja, er varen echt veel minder boten. Ja.
3: Hoe komt dat?
2: Ja, als ik dat wist, dan had ik toch de hoofdprijs. Maar ja, misschien dat toch de hele dieselprijzen en de ontwikkelingen in de wereld en alles daar toch ook...
3: Kosten?
2: En, ja, dus de kosten en misschien ook wel een beetje de temperatuur, hoor. Maar aan de andere kant vind ik, juist op het water, als het warm is, dan is het eigenlijk het lekkerst. Dus ja, ik kan me niet goed voorstellen dat dat een argument is.
3: De havenmeester heeft zelf ook een bootje.
2: Helemaal.
3: Misschien kunnen wij gedurende deze uitzending het Ruimenschop kiezen.
2: Dat kan,
3: om
2: ja,
3: de belevenissen echt op het water mee te maken.
2: Een stukje varen in
3: stukje
2: de rondte.
3: Varen.
2: Ja.
3: Hij ligt daar misschien in de verte, we zien het wel eventjes.
2: Ja.
3: En dan gaan we aan boord. En we kijken ook nog even of er passanten zijn.

0: Anna, dat weet je toch?
1: Ja, dat weten we.
0: Liefde gaat zoals liefde gaat. René Vroeger en Waylon. Dit zou best een liedje kunnen zijn dat luidkeels wordt meegezongen door
1: Lisbeth en Moor.
0: Ja, want die gaat volgende week dinsdag beginnen met de Vierdaagse. Nou, we wensen haar natuurlijk heel veel succes. En jij zijn ook een beetje trots. Ja, dat is wel uit ons nest,
1: niet niks,
0: hè, toch?
1: Hoor. Ja, 30 kilometer. Nou, ik doe het er niet na, hoor.
0: En ze komt in Utrecht is wakker volgende week.
1: Ja.
0: Elke dag eventjes hoe het gaat. En even een blarentest doen. En of de plezier er nog in zit.
1: Of
0: en
1: nog in de buurt waren.
0: Ja, en ook dag 2 is dus een zware dag. Hè. Dus woensdag dan zul je haar misschien wel met de tong op de schoenen horen.
1: Mm.
0: Maar ja, we moeten haar toch ook een klein beetje inspireren om het helemaal te halen. En dat mooie, die medaille, dat speltje, dat dingetje.
1: En de gladiolen.
0: Ja, dat is de laatste dag.
1: Gladiolen.
0: Ja, leuk hoor. Ze was bij ons in de uitzending een half uurtje geleden. Even naar Facebook, wat vind je?
1: Ja, wat spreek je af met jouw kinderen?
0: Kleinkinderen. Met je kleinkinderen, ja. Oh, dat is een leuke afkorting. Klinderen.
1: Klinderen, dat kun jij gebruiken misschien. Over het gebruik van sociale media. En hoeveel zit je zelf op je telefoon? Dat willen we weten. Omdat in Engeland op social media een avondklok komt voor 16 à 17-jarigen. En de Europese Commissie wil voor jonge kinderen een beperking instellen voor social media. Ja, dat zijn toch wel wat maatregelen. En wij vroegen ons af of jij afspraken hebt met je kinderen of je kleinkinderen dus. Nou, er zijn al mensen die hebben gereageerd. En die noemen ook vooral, ik heb dat probleem niet. Want ik heb geen kinderen of geen kleinkinderen.
0: Oh ja.
1: Ja, dan houdt het
0: ook
1: op.
0: Dat is waar,
1: maar we zijn ook benieuwd wat je voor jezelf bepaalt.
0: Ja, maar ik zou ook wel mij kunnen bedenken van, als je erover zou gaan en als je wel kleinkinderen zou hebben, wat zou je dan met ze afspreken? Of als je nu in de situatie zou zijn dat jouw kind op een telefoon voortdurend op TikTok zit of
1: ik zou toch
0: al die andere
1: niet instellen, hoor.
0: Ja, hoe verstandig is dat? En wil je daarmee bemoeien of juist niet? Ik zou ook denken van, ja, wacht even, dat gebeurt ook zoveel slechts. Dan wil ik ze tegen beschermen. Aan de andere kant, je moet ze ook sterk maken om de maatschappij in te kunnen
1: doen. Ja, al dan niet het verslavende element, hè, van die platforms. Dat is toch
0: wel
1: schadelijk.
0: En bemoeizuchtig, bijvoorbeeld, hè, dat een ander daarover zou moeten gaan. Ja, ja, dat zijn allemaal dingen, daar kun je over nadenken. Zo.
1: Ja, nou ja, goed, praat met ons mee hier in Utrecht is wakker. Dat kan via de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina Radio M Utrecht.
0: En zometeen Margot Ribberink met het laatste weer.

0: Santa Esmeralda. Een leuke cover.
1: Ja, leuk.
0: Animals, don't let me be misunderstood. Begrijp me niet verkeerd. Ja! Margot Ribberink, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: 9 minuten voor 8, mee zitten swingen. Heb jij breaking news?
1: Zeker.
0: Heb jij breaking news?
1: Ja, ik heb breaking news, want het afgelopen uur is er boven Duitsland, tot mijn verbazing en ook de modellen, die hadden dat niet, een geregengebiedje ontstaan. En dat drijft op dit moment de provincie Drenthe en Overijssel binnen.
0: Oh.
1: En er komen allemaal mailtjes nu binnen, alsof het sneeuwt, van wij zien druppels, wij zien een beetje regen. Misschien hebben ze wel een regendansje gedaan.
0: Ja.
1: Ik denk niet dat dit regengebiedje onze provincie gaat halen, maar ik wil het toch wel even vermelden dat er ergens in Nederland een beetje regen valt in deze kurkdroge periode.
0: Dat is natuurlijk ook vooral het nieuws. Hè? Het is zo droog en zo lang zo droog en dus er dan toch iets valt. Maar goed, dat is dus heel plotseling opgekomen.
1: Dat is heel plotseling opgekomen en dat verbaast mij ook een beetje, want in Duitsland is het ook kurkdroog. En ja, met deze droge lucht denk je, nou, er kan eigenlijk niks ontstaan. En toch is er best een gebiedje ontstaan net ten oosten van de provincie Overijssel. En dat draait als het ware nu die provincie binnen. Dus daar zullen ze een paar druppels opvangen. Wat dat betreft is het ook zo dat het in de loop van de ochtend ook weer stopt en verdampt. Dus heel veel hebben we er niet. En het bereikt dus onze provincie niet. In onze provincie schijnt de zon volop. We zien een paar onschuldige wolkensluiers. De temperaturen op dit moment liggen rond een graadje of 18, 19. En waar gaan we vanmiddag naartoe? Naar zo'n 26 tot 27 graden.
0: Heerlijk.
1: Met een zwakke vanmiddag matige noordelijke wind.
0: Ja, maar het neemt af, hè, die temperatuur de komende dagen.
1: Ja, morgen is de overgangsdag. We krijgen eerst nog een warme avond met temperaturen tot een uurtje of 8 boven de 25 graden. Daarna koelt het af naar 15 graden morgenochtend. En dan morgen is sowieso een dag met wat meer bewolking en meer wind uit de noordwesthoek. Die gaat vooral 's middags flink toenemen. Dan voel je echt dat de koelte binnen gaat komen. In de ochtend probeert die temperatuur nog even lekker op te lopen naar 25 graden, een zomerse waarde. En dan is het ook bij ons de vraag, komt er eindelijk een bui? Nou, de modellen geven nu aan dat die bui wellicht onze neus weer voorbij gaat. Dat die vooral in het noordoosten en oosten weer terecht gaat komen. Maar we houden natuurlijk de modellen en de lucht goed in de gaten. Of het ook niet bij ons morgen gebeurt.
0: Ja.
1: En daarna, in het weekend, stevige noordwestelijke winden. Even lekker doorwaai weer. Vooral op zaterdag als de wind flink uithaalt. En even wennen aan die temperaturen. 22 graden op zaterdag en 20 graden op zondag. En het weer daarbij, duidelijk meer bewolking dan wat we nu hebben. Maar zeker ook wat zon. Een beetje Hollands zomerweer is het. Met soms misschien een heel klein spatterbuitje op de zondag. Maar dat zet nauwelijks zoden aan de dijk.
0: Nee.
1: Dus zo hobbelen we een beetje juli door.
0: Nou, het gaat op en neer. En van de grote warmte naar wat we eigenlijk gewend zouden moeten zijn. En vrij droog, hè?
1: Ja.
0: Het is goed om te weten. Zullen wij dit bulletin even afsluiten met een mooie wijsheid?
1: Ja, inderdaad. Hè, want juli is tot nu toe behoorlijk heet. En natuurlijk record droog. En daar gaat de weerspreuk over. Is juli heet en droog, dan houdt de winter kwaad betoog.

0: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Mam, waar is mijn zwemband?
5: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
6: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
7: Geeft ruimte.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
8: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
9: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
10: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
11: Radio M Utrecht. Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De toename van het aantal vrouwelijke wethouders stokt, blijkt uit een analyse van de NOS en de regionale omroepen. Bij de vorige vier gemeenteraadsverkiezingen kwamen er telkens wat meer vrouwelijke wethouders bij. En nu blijft de teller staan op 29%. Redacteur Bas de Vries noemt de stagnatie opvallend.
12: Want de afgelopen 6 jaar kwamen er iedere keer na gemeenteraadsverkiezingen steeds meer vrouwelijke bestuurders in gemeenten. En die trend is nu dus gestopt.
11: De verharding van het politieke klimaat, de hoge werkdruk van het wethouderschap en worden genoemd als oorzaak voor door de wethoudersvereniging. Het is weer onrustig in de straat van Hormuz. De Verenigde Staten hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran, waardoor op het eiland Groot Tump, dat in de zeestraat ligt, ondernemers die afhankelijk zijn van de scheepvaart in dat gebied gaan op zoek naar alternatieven. Economieverslaggever Aida Brandt zet die op een rijtje.
13: Bijvoorbeeld alternatieve havens en ook over land en in de lucht. Maar ja, je raadt het al wel, dat is een stuk duurder. Dus over zee betaal je nu echt met gemak 2 tot 3 keer meer dan voor de oorlog. En via de lucht betaal je zo 1,5 keer meer dan voor de oorlog. Dus dat is wel echt forse kostenstijging.
11: Er zijn ook bedrijven die stoppen met hun activiteiten in het Midden-Oosten. Voor de kust van Myanmar zijn deze maand waarschijnlijk 2 boten met 100 vluchtelingen gezonken. Er zijn 500 mensen vermist, denkt de VN. Waarschijnlijk kwamen de vluchtelingen uit kampen in Bangladesh. De route voor de kust van Myanmar is gevaarlijk vanwege een burgeroorlog in het land. Nederlanders hebben het afgelopen jaar minder GFT-afval ingezameld. Dat komt vooral doordat er door droogte minder te snoeien viel. In totaal gooiden we per Nederlander 449 kilo GFT, papier, plastic en restafval weg. Dat is 6 kilo minder dan het jaar ervoor. Het weer vrij zonnig, in het noorden 23 graden en een beetje bewolkt. In het zuiden 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dank je wel. 8:02. Marjolein, opnieuw een goedemorgen.
15: Goedemorgen.
14: Jij hebt even een overzicht van het regionieuws van straks.
15: Ik heb het over de nasleep van de grote brand in Nieuwegein. Hierdoor zijn 3 huizen voorlopig onbewoonbaar. Woningen ernaast hebben lichtere schade. En nog niet iedereen kon vannacht dus thuis slapen. De politie is druk met het onderzoek naar de oorzaak. In Duitsland is het onderzoek opgestart naar de dood van een man uit Maarsen. Hij werd al een paar dagen vermist nadat hij voor een trektocht naar Limburg was vertrokken. En net over de grens in Duitsland werd hij gevonden. Er zijn nog veel vragen over.
14: Bertel.
15: Ook bij ons gaat het over de vrouwelijke wethouders. Dat aantal is gelijk gebleven dit keer na de verkiezingen. Sinds 2010 kwamen er Er steeds veel vrouwelijke wethouders bij in de colleges. En we horen zo van een van de wethouders in wijkbeduursteden waarom dat jammer is en waarom het juist zo leuk is om de gemeentepolitiek in te gaan.
14: Nou, dat lijkt me ook heel erg leuk. Ja, dat en meer.
15: Zeker om 8:30.
14: Dankjewel, tot zo. Even kijken op de weg. Nou, het neemt af hoor. Maar ik heb één file die toch de moeite waard is. Tenminste, daar zul je maar in staan. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Daar staat hij tussen Waardenburg en de afrit Everdingen. Ja, dan moet je toch een kwartiertje extra voor rekenen.
16: Festival Klaterklanken presenteert muzikale toptalenten op de mooiste plekken in de natuur. Ga 18 en 19 juli naar buitenplaats Elswoud bij Haarlem of 25 en 26 juli naar Fort bij Rijnauwen bij Bunnik. Festival Klaterklanken. Klassieke muziek om in rond te dwalen. Kijk voor info en tickets op klaterklanken.nl.
17: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
18: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
19: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
20: Zomer vier je bij ons.
14: Hoppa.
10: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
21: Utrecht is wakker met Koop Geersing.
22: Hallo. Radio M
14: Utrecht. 8:00 geweest. Het laatste uur van Utrecht is wakker. Hierna om 9:00 kun je luisteren naar Edwin Meerman. En de ochtendspits die staat op zijn hoogtepunt met één file. Nou, dat valt reuze mee. Het is donderdag. Ja, morgen heeft iedereen vrij. Hè? Tenminste, morgen begint naar het laatste stukje.
22: De zomervakantie.
14: Nou en of. Ja, en dan dat nieuws inderdaad over Berto. Die raakt vandaag veel mensen. Een zoektocht die eindigde met verdrietig nieuws. Was een van de twee vermiste Utrechters. Voor wie honderden vrijwilligers dag in dag uit doorzoeken. Doorgezocht hebben ook. En dat heb je net van Marjolein gehoord. Meer daarover op rtvutrecht.nl staat een heel verhaal. Ja. En verder natuurlijk muziek. Het weer van Mango. De laatste stand op de weg. Robert Jan die houdt voet aan wal in Woerden bij de jachthaven waar de watersport opbloeit. Nu de vakantie losbarst.
23: Het noodweer een paar weken geleden in het
24: weekend. Ja, Koop, ik ben even aan boord gegaan. Een half uurtje geleden spraken we meneer onder de douche. Dat we zeggen, we konden het moeilijk verstaan. Wat er tussen het kletterende water door te horen was.
25: Nee, maar alles is schoon.
24: U had de aanvrij opgelopen, begrijp ik van die wat we hadden gehad.
25: Ja, we zouden eigenlijk richting Friesland gevaren. En bij Muiden waren de golven veel te groot. Ja. Dus we zijn omgekeerd en zijn via de Vecht teruggevaren. Ja. En dan over Wilnis, Vinkeveen Wilnis. Ja. Uit Horen, Meidrecht, zo hier deze kant tegen.
24: Maar ik bedoelde eigenlijk, wat is er onder de douche gebeurd?
25: Nou ja,
24: Je denkt van nou, ik draai eromheen,
25: nee,
24: maar dat lukt
25: nee,
24: niet.
25: Nee, ik probeer het wel, maar ik heb een flinke snee. Het leek wel een varken die aangeslacht was, zou ik moeten zeggen.
24: Mevrouw staat er, dit ligt helemaal in de deuk. Ja, gebeurt dat vaker, mevrouw?
26: Ja, dat gebeurt regelmatig. Ja, dat wel, ja. Maar ja, goed, hij ziet er nou weer goed uit, toch?
24: Ja, het ziet er prima uit.
27: En ze zijn hier aan het ontbijten hier in de kuip van de boot, te midden van de rust van deze jachthaven, de Greft. Uitzicht over de weilanden. We zien daar het riviertje gaan, richting de Nieuwkoopse Plassen, de Oude Rijn. Ik weet het al. Allemaal niet. Dit is watersport. Wat is daar het leuke van? Wij gaan het zo meteen allemaal horen. Jawel, mevrouw.
26: Oké. Ja.

0: oud liedje, hè?
1: Klinkt wel zo, ja.
0: Nou, is het ook, hoor. Gene Pitney. It hurts to be in love. En straks gaan we weer terug naar Robert-Jan Boy. Ja, die zit natuurlijk lekker op een bootje, hè, op dit moment.
1: Ja.
0: Oh, man, kijk eens buiten. Hengeweldstraat, lichtend in de zon. Heerlijk, 26 graden vandaag, mooi. Maar het gaat veranderen de komende dagen. Over een ruim een half uur, Margot Ribberink nog een keertje met de laatste stand van zaken. Over hitte gesproken.
1: Ja, zwetend op de bank, slapeloze nachten en dan toch maar naar de camping. Voor steeds meer mensen is dat realiteit tijdens deze warme zomers. De provincie Utrecht onderzoekt daarom of het provinciehuis tijdens hittegolven als koelteplek kan dienen. Ook in de Utrechtse Cartesius driehoek klonken eerder al klachten over bloedhete nieuwbouwwoningen. En nu vraagt Pro Houten aandacht voor huurwoningen die in de zomer extreem warm worden. Ja, met risico's voor kwetsbare bewoners. Ja, dat is toch wel een heel verhaal, ik hoop.
0: Ja.
1: Die bloedhete huis. Nou, wordt het bij mij thuis ook snel warm. Maar als je hiermee te maken hebt, zit je in een soort oven, zeggen bewoners nu tegen ons RTV Utrecht. Wil je dat hele verhaal lezen? Dat kan. Kijk dan op rtvutrecht.nl.
0: Nou, het is de moeite waard, want wie weet waar de oplossing ligt.
1: Mm-hmm.
0: Even naar Facebook. Want we hebben de dagvraag gesteld waar we ons echt zelf ook suf over piekeren. Wat zou je nu tegen je kinderen zeggen als je ze een klein beetje wil begeleiden bij dat hele social media verhaal?
1: Ja.
0: Laat je ze dat zelf ontdekken? Vind jij dat, dat daar een slot op moet? Er is een aanleiding.
1: Ja, want in Engeland komt een social media avondklok. Voor 16- en 17-jarigen heel specifiek. En de Europese Commissie wil voor jonge kinderen een beperking instellen voor social media. En die avondklok is trouwens dan van 12 s'nachts tot 6 ochtends. Dus echt alleen de nacht, om het zo maar te zeggen.
0: Ja.
1: Heel specifiek. Ik zou het eigenlijk wel goede zaak vinden als dat in Nederland ook zo zou zijn. Eerlijk gezegd, als ik het zelf zou mogen bepalen.
0: Ja.
1: En ik heb kinderen later. Ja, dan ga ik ook een limiet instellen.
0: Niet urenlang achter elkaar van TikTok naar Facebook en van Facebook naar YouTube.
1: Ik heb er al moeite mee. Laat staan mijn kinderen die minderjarig zijn.
0: Ja.
1: Dat is echt. Ik ben bijna
0: zou je ook bang zijn voor bijvoorbeeld verkeerde invloeden?
1: Ja, ook.
0: Want alleen al de afleiding en het steeds maar op en neer gaan met je vinger over dat scherm. Maar het is ook misschien wel dat je bang kan zijn voor een eventuele influencer die jouw dingen inprent waar jij geen grip op hebt en zo.
1: Ja, je hebt nu de onzinfluencers. Ja, tenminste die beweging. Ik volg een wetenschapsjournalist die onzinfluencers analyseert. Die verspreiden fake news. Want het is gewoon verleidelijk om iets te verpakken als influencer, wat je moet verkopen voor je eigen bedrijf, om de waarheid een beetje te verdraaien. Of toch niet helemaal belezen te zijn op de feiten die erbij komen kijken.
0: Ja,
1: dat is gewoon schadelijk voor jongeren die dat zien en lezen en denken, oh ja, oké, ik hoef geen zonnebrand te smeren, want ik krijg kanker van zonnebrand bijvoorbeeld.
0: Ja, dat lees ik.
1: Van die onwaarheden.
0: Dat zie ik net voorbij komen, dus die zal wel gelijk hebben. Ja, dat is wel waar. Dus
1: dat zijn wel inderdaad wat je zegt, dingen die ook daarbij komen kijken. Hè, dat er weinig controle is op de waarheid.
0: Wat zeggen onze volgers?
1: Ja, onze volgers die even kijken hoor. Er zijn al een beetje wat reacties binnengekomen. Sommigen die zeggen, goed idee, maar zou dit voor überhaupt niet schermen moeten gelden? Dus een tv of een tablet of dat soort dingen.
0: Ja, dat staat al uren schermtijd.
1: Ja, dus niet alleen die social media, maar ook alle schermen die je gebruikt op zo'n dag als kind zijn er dan. Hè? Ja, een schermlimiet, scherm kijken. Het is ook aangetoond dat je daar slechtere ogen van krijgt. Steeds meer mensen hebben een bril. Maar ja, goed, dat is natuurlijk een heel ander verhaal. Want we hebben het nu over social media. Waar overigens ook gewoon een verslavend element bij komt kijken. Hè? Weet je, dat snelle scrollen. En het is gewoon helemaal gebouwd om je het zo lang mogelijk te laten hangen. In het swipen en scrollen en kijken en zo.
0: Ja.
1: Ja, we hebben Henny die zegt, ik kijk ook graag op mijn telefoon. Zeker als de voetbal is.
0: Ja,
1: dat is wel handig
0: wel
1: als je hem in je broekzak hebt. Hè? Met ergens anders.
0: Ja,
1: het heeft ook veel voordelen.
0: Dat begrijp
1: natuurlijk.
0: Ik ook. Ja, natuurlijk.

0: Lennart Dijkshoorn die heeft geappt en die ga ik even bellen. Een luisteraar die een verhaal erop zet.
1: Oh.
0: Ik heb hem gevraagd of het goed is. Ja, Lennart, goedemorgen met Koop van Radio M Utrecht en Anne.
1: Hi.
2: Hey, hallo. Ik denk ik je nummer even. Je spreekt met Chris.
0: Ja, oh, oké. Okay. Ja, Lennart heb ik gebeld, dacht ik. Klopt dat?
2: Ik ben gisteren gebeld
0: door
2: jullie.
0: Ja, oh. Ja. Nou, ik heb Lennart net een mailtje, een appje gestuurd of ik hem even kon bellen. Het gaat over het gebruik van social media door kinderen. En de vraag van ons zou zijn, zou jij je kinderen ook daarin, zeg maar, beperken? Wil je daar zelf iets over zeggen misschien?
2: Even kijken. Ja, dat vind ik lastig. Ik heb oudere kinderen. Die zijn, maar het is, ja, het loopt wel de spuigaten uit, vind ik. Als je dat ziet hoe kinderen met social media omgaan.
0: Ja, wat, waarom vind je dat?
2: Ja, kijk, ze letten. Ze gaan er helemaal in mee wat ik om me heen zie en hoor, zeg maar.
0: Ja, ja. En jij zegt, ik heb oudere kinderen, maar. Stel dat jij die tijd over zou doen, zou je ze dan ook daarin beperken of willen beperken?
2: Sowieso wel proberen de hand erin te houden, zeg maar. Want het is, als ik om me heen zie hoeveel mijn kinderen toen hadden, die zijn nu 24 en 28. En hoeveel schermtijd die toen hadden. En als ik alleen maar hoor, dan zie je dat het alleen maar meer geworden is.
1: Ja.
2: Laatst zo was, misschien een beetje met jou geweest, laatst gewoon lekker buiten gespeeld of zo, balletje trappen. Ja, dat deed jij vroeger, denk ik, hè? Ja, dat deed ik vroeger, ja. Mijn vriendin heeft een kleinzoon van 10, of die is 11, is die, dan doe ik eens een balletje met je daarbij, dus die doet leuk dat die zit.
0: Ja, dat is leuker dan achter een schermpje zitten, wil je zeggen.
2: Ja, het hoort er wel bij. En ze doen natuurlijk ook met vriendjes gamen en spelletjes doen. Kijk, dat is de tegenwoordige tijd. Je moet niet zeggen dat alles vroeger beter was. Hallo. Ik zou wel proberen de andere een beetje in te houden.
0: Ja.
2: Dus, thuis ook wat gezelliger van, denk ik.
0: Ja, dan gaat het over schermtijd. En wat vind jij van de invloed van bijvoorbeeld influencers op, zeg maar, kinderen?
2: Dat loopt misschien een beetje ouder. Dat vind ik gewoon verontrustend. Want die gaan ze eraan, dat is in sommige gevallen. Gaan ze daar blindelings in mee? Ja, dat kan niet de bedoeling zijn, natuurlijk.
0: Nee.
2: Dat is gewoon zo.
0: Nou, dank dat je in ieder geval even meegepraat hebt vandaag. Waar ben je op weg naartoe?
2: Ik ben op weg richting Frankfurt.
0: Nou, ik wens je een goede reis.
2: Ja, dat gaat lukken.
0: En dank dat je de telefoon even opgenomen hebt, hè?
2: Ja, oké, graag
0: gedaan.
2: Jullie
0: gaan
2: zo door met
0: z'n allen. Ja, dankjewel. Nou, hartstikke leuk.
1: Dankjewel, Chris.
0: Heb je nog meer reacties?
1: Ja, dit was het wel voor nu.
0: Ja?
1: Ja.
0: Okay,
1: ja.
0: Nou, dan stel ik mij voor dat wij weer verder gaan met de muziek.
1: Met een leuk lied.
0: Hier op Radio M Utrecht. Amy McDonald, vind je leuk?
1: Ja.
0: Oké, goed zo.
1: Noemen we dat.
0: Mr. Rock'n'Roll.

5:30, Radio M Utrecht. Zo dadelijk Marjolein met het regionieuws. En daarin het volgende. De pompen en gemalen van de waterschappen draaien op volle toeren. En ook de nasleep van de grote brand in Nieuwegein, die hoor je in het regionieuws.

0: hoteldeals, steek 1 en actie, boom!
1: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
2: Oké.
1: Socialdeal, deals die je niet mag missen.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
5: Als je Vodafone mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel €20 korting.
6: Elke maand weer.
5: En hoe meer data en snelheid,
6: hoe groter die korting.
5: Dat is One. Van Vodafone.
6: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
9: alleen de prijs is anders.
10: Dit zit echt fantastisch, Tineke.
11: Maar ook wel, Joke, het is een Velderhof.
10: Verwen jij je maar.
11: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
10: Maar mee.
11: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
10: Ja, ik voel hem.
12: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
13: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
14: Het is 8:30, je luistert naar Radio M Utrecht. Marjolein, opnieuw een goeiemorgen.
15: Goeiemorgen.
14: Je bent hier aangeschoven met het regio nieuws. De pompen en de gemalen van de waterschappen draaien dus op volle toeren. Maar eerst een vraag. Hoe zit het met het aantal vrouwen in de gemeentepolitiek?
15: Nou, dat is gestagneerd op veel plekken. Na eerdere gemeenteraadsverkiezingen kwamen er juist steeds meer vrouwen in colleges. De teller blijft nu steken op gemiddeld bijna 30%. En dat is vergelijkbaar met 4 jaar geleden. Wethouder Wil Kosterman in Wijk bij Duurstede, die vindt dat jammer.
16: Vrouwen zeggen ook, die ik ken in mijn omgeving, is de mooiste baan die ik ooit gehad heb, het wethouderschap. En daar komen ook niet leuke dingen bij. De werkdruk, gedoe van buiten, soms gedoe in een college. Je ligt ook in het oog van de storm als het misgaat. Daar moet je tegen kunnen, maar je moet er ook een beetje uitdaging in zien. Volgens mij hebben heel veel vrouwen nog niet in de gaten hoe leuk dit werk is en wat zij daarin kunnen betekenen.
15: Utrecht springt er trouwens nog wel positief uit. Hier in de provincie is 35% van de wethouders vrouw. De bewoners van 7 huizen in Nieuwegein hebben na de grote brand van gisteren ergens anders moeten slapen. 3 huizen aan de Matkopsingel zijn voorlopig onbewoonbaar, omdat delen van de gevel, het dak of plafonds zijn ingestort. Het gaat om houtskeletbouw en de brand verspreidde zich snel. Aan het begin van de avond was de brand onder controle, maar het is dus nog afwachten wanneer iedereen weer naar huis kan. De oorzaak is nog onduidelijk, daar wordt onderzoek naar gedaan. De Duitse politie onderzoekt de dood van de 60-jarige Berto uit Maarsen. Hij werd vermist en is gevonden vlak over de grens bij Vaals. Hij was daar voor een trektocht. Er werd al dagen naar de vermiste man gezocht. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. De aanhoudende droogte is reden voor de waterschappen om het systeem dat zoet water aanvoert op volle toeren te laten draaien. Het gaat om de stuwen, de gemalen en watergangen die volledig worden ingezet. Door de droogte en de lage waterstanden in de rivieren proberen waterschappen verzilting te voorkomen. Zoutwater dat vanuit zee het land intrekt. De Stichtse Rijnlanden zetten eerder bij Utrecht het gemaal al aan om vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal zoet water aan te voeren. Het weer dan, het blijft nog droog en zonnig. Er staat een beetje wind en vanmiddag is het zo'n 27 graden.
14: Nou, hartstikke goed. Marjolein, dankjewel voor vanochtend. En over een uurtje horen we jou bij Edwin.
15: Ja, zeker. Tot dan.
14: Later. Even kijken nog naar het verkeer. Ja, A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Waardenburg en afrit Everdingen. Een file met een vertraging van 1 kwartier. Bijna 10 minuten op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen afrit Geldermals en Zaltbommel. En dan een lange A12 Utrecht richting Den Haag tussen Gouda en Blijswijk. Daar is een ongeluk gebeurd. Er zijn 2 rijstroken dicht. En je moet erop rekenen dat je 1 uur vertraging daar hebt. En ze verwachten wel een eindtijd, maar dat is nog zeker een half uurtje.
2: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
17: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
18: Hoi Judith.
19: Dag lieverd. Was het leuk op school?
18: Nee, we moesten stomme dingen doen.
19: Nou, dan gaan wij toch wat leuks doen. Felicia's moeder heeft haar man verloren en staat er nu alleen voor. Buurtgezinnen heeft ons bij elkaar gebracht. En nu haal ik Felicia 1 dag in de week op van school en krijgt zij de volle aandacht. Er is niet veel voor nodig om een buurtgezin te zijn en je krijgt er veel voor terug. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
20: De uitvaart was zo mooi, echt, ja, zoals Ma was.
21: Helemaal in haar levensstijl, met dank aan PCB Uitvaartzorg.
22: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
23: Utrecht is wakker met Koop Geersing.

0: dit kon je wel meezingen, hè?
1: Ja.
0: Doe maar even. Ik ben het enige publiek hier, maar ja. Aan de andere kant van de radio gaan we er maar vanuit.
1: Waarschijnlijk, een collega zei gisteren tegen mij al, ik vond het zo schattig dat je aan het meezingen was.
0: Schattig zelfs. Nou, dat was leuk. Ja, nee, hoef je niet voor te schamen. Ik kan mooi zingen. Goedemorgen trouwens, het is 8:08. Radio M Utrecht heb je aanstaan met Utrecht is wakker. Ja, we hebben de hele ochtend al watergeluiden van Robert-Jan Boy gehoord. Nog één keer gaan we namelijk naar Woerden, waar hij tussen de boten staat bij jachthaven De Greft, of misschien wel aan boord, ga ik zo vragen. Hij ontdekte daar een haven met een heel eigen charme, klein rustig, met uitzicht over de polder. Van kano tot kruiser ligt hier alles broederlijk naast elkaar. En wat maakt deze plek zo geliefd bij watersporters, juist nu de vakantie begint en het water lonkt? Robert-Jan, ben je al aan boord?
2: Ja, ik ben aan boord van het kleine bootje van de havenmeester Frans. Frans Jacobs. Het is een oud zeilbootje eigenlijk.
3: Ja.
2: Ik hoor een licht motorgeluidje op de achtergrond.
3: Ja, kleine buitenboordmotor, hè?
2: Klein buitenboordmotor.
3: Ja. In ieder geval 9 pk. Genoeg om te kunnen laten varen.
2: En de ambiance is fantastisch inderdaad. Met die houten stijgers, met die kleinere bootjes aan de stijger.
3: Ja.
2: Enkel zeilbootje, maar vooral motorboten.
3: Vooral motorboten.
2: Dat je natuurlijk De Greft hebt, dat riviertje hier aan de rand van het weiland met de rietkragen. En dat riviertje gaat richting,
3: richting Nieuwkoopse Plassen en richting Uithoren, de Amstel. Dus je kunt alle kanten op.
2: Kijk, en dit is de meneer die we een uur geleden onder de douche tegenkwamen. Zijn vrouw is nu aan het douchen, momenteel. Zometeen het ruime sop.
4: Ja, dan gaan we richting Alphen aan den Rijn. Hopen dat de sluizen werken voor ons, want die gaan maar 4 keer vandaag.
2: In verband met de droogte?
4: Met de droogte en daar willen ze proberen het water te behouden voor de rest van het gebied.
2: Zeg maar, wat is nou het leuke van varen, van watersport voor u?
4: De vrijheid. Je kan overal heen gaan en waar staan waar je zelf wil met de boot. Je kan hem overal aanmeren op plekken die daarvoor aangewezen zijn dan wel. Ja. En ook de mensen rondomheen te leren kennen. Een vertouwtje aanpakken, een gesprekje aangaan. Leuke avondjes afgaan, zoals hier zijn we vorig jaar ook geweest. Dat is ons best bevallen, dus daarom zijn we hier weer aanwezig.
2: Weet je dat klotsende water?
4: Ja, het golvende water.
2: Hè. We houden het niet meer. Zullen wij gaan?
3: We gaan even, ja.
2: Wens je vrouw behouden vaart.
4: Vanzelf,
2: en zelf ook, veel plezier nog.
4: Houd pad daarna droog, hè?
2: Ja, nee, we doen ons uiterste best. Kijk, zo'n roer. Even kijken wat er gebeurt. Een beetje naar achter. Geconcentreerde blik bij Schipper Jacobs. Daar een paar plombbladeren hier. Voor de rest, alles als een spiegel, als het ware. Het is een klein bootje met een... Hier een kajuitje, hier kun je net in liggen. Aan weerszijden wat kastjes. En dan ga je zo overal naartoe, eigenlijk. Hè?
3: Je kunt hier echt alle kanten op. Zeker als je een klein bootje hebt, dan is het hele achterland van Woerden, zowel noordelijk als zuidelijk, als oost en west, alles is bereikbaar via het water.
2: Ja, en als je dan steeds dezelfde route neemt, want dat komt voor natuurlijk als je de Greft verlaat, dan moet je toch weer steeds de Greft af.
3: Ja, maar je kan... Ook als je de Greft richting Nieuwkoop gaat, dan kan je de plassen over. En dan kom je bij uiteindelijk weer op de... kan je richting Ronde varen naar Bodegraven.
2: Ja.
3: En dan heb je dus een rondje wat je in een dag makkelijk kan doen.
2: En dan maak je echt zo'n rondje?
3: Die wordt regelmatig gedaan, ja.
2: En dan hoor je zo dat water?
3: Ja.
2: Nou, we horen het nou niet echt, moet ik zeggen. Maar als er een golfje staat wel...
3: Dan moet je wat harder gaan, hè. Maar...
2: Nou ja. Maar dat maakt het leven zo herrie. Je moet een beetje de rust hebben natuurlijk.
3: Daarom...
2: Dat je het kwinkelieren van de waterhoedjes kunt horen en zo.
3: Het komt dat het ook... Het is redelijk windstil op het ogenblik. Dus je hebt het kabbelende water hoor je praktisch niet.
2: Of het water hoeft wat harder stromen, hè? Door die droogte. Dat gebeurt wel.
3: Ja, maar daar heb je hier geen last van.
2: Nee.
3: Want alhoewel, het is 2 weken terug, meen ik, of zo... was er ook heel veel water wat gespuit werd via de Grecht. En dan zag je het echt naar de brug, naar de Oude Rijn... Daar stond een enorme stroming.
2: Ja, tegengaan van verzilting hebben we gisteren gehoord in de uitzending.
3: Ja, er wordt van alles gedaan in ieder geval om de verzilting tegen te gaan. En dat is wel heel belangrijk.
2: En dat merk je dan als watersporter. Ja, ik zeg bewust even niks om dit geluidje. Ja, en dat al jarenlang. Toch wordt het minder met de watersport, een uur geleden.
3: Ik denk dat het ook te maken heeft gehad met de coronatijd. Toen is er een enorme hoos geweest. Hè, dat iedereen die wilde een bootje, want je moest wat te doen hebben. Ja. En dat toch een grote categorie mensen erachter is gekomen dat het niet alleen een bootje is, maar je moet er ook enerzijds mee varen, maar het vraagt ook onderhoud, allerlei zaken.
2: Lichtplaats.
3: En je moet een lichtplaats hebben. En dat is nu de wereld weer een beetje normaal is zonder corona, is dat denk ik voor een heleboel mensen, ja, die hebben dan die boot niet. Die vinden ze niet leuk meer.
2: Niet leuk meer. Maar dat geldt niet voor Frans Jacobs.
3: Nee, zeker niet.
2: Vanaf zijn 14e doet hij het al.
3: Oh, ik vaar, nou ja, zolang ik me kan heugen, zeg bijna. Dus dat, en ik vind water gewoon heerlijk. Zwemmen, roeien, alles.
2: Schaatsen.
3: Schaatsen ook, ja, nog steeds. Ja.
2: Even kijken, komen we hier bij een splitsing. Gaan we stuurboord of bakboord uit?
3: We gaan stuurboord uit. Ja. Richting Woerdense Verlaat, de Greftop.
2: Woerdense Verlaat, de Greftop?
3: Woerdense Verlaat is aan het eind van de Greft hier. En dan, dat is een goede 10 kilometer. En dan kan je daar vandaan kan je gelijk naar bakboord uit naar de Nieuwkoopse Plassen.
2: En zo gaan we verder hier in het bootje. Even kijken of we hier nog wat mooie geluidjes kunnen laten horen. We laten zeggen even gewoon helemaal niks. En dan laten we de rust tot ons komen. We houden vaart.
3: Oké, dankjewel.
2: En, ja. Heel veel mooie tochten gewenst.
5: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
6: Senna en Sven Versteeg met vuur.

0: Vuurwerk, Senna en Sven Verstegen. Wat een gezelligheid hier allemaal op Radio M Utrecht. Een hele goede morgen. Het is 9:15 geweest.
1: Ja, we komen nog even terug op de vraag die we je vandaag stellen aan alle luisteraars hier van Radio M Utrecht. En Utrecht is wakker. We hebben het over social media en kinderen, kleinkinderen. Want in Engeland komt te zijner tijd een soort avondklok. Het is een soort beperking voor kinderen van 16 à 17 jaar. Zodat ze niet op social media kunnen zitten. Ja, en wij vragen aan jou, hoe heb jij dat afgesproken met je kinderen of met je kleinkinderen? Ben je streng? Heb je regels voor social media gebruik? Of laat je het los? Ja, wat werkt nou echt? We hebben het erover vandaag. En we halen zometeen, nu, Lennart in de uitzending. Die we ook even reageren op onze dagvraag. Goedemorgen, Lennart.
2: Goedemorgen.
1: Ja, hoe denk jij over social media gebruik en kinderen?
2: Nou, ten eerste, je moet er discreet mee omgaan. Ik heb geen kinderen, maar ik heb praat uit eigen ervaring.
1: Ja.
2: Onder gezelschap met social media omgaan wil je eigenlijk niet. Want je wil van het gezelschap genieten, maar je wordt getriggerd het wel te doen.
1: Ja.
2: Dat geeft een heel onaangenaam gevoel.
1: Ja, dat als je een appje binnenkrijgt bijvoorbeeld.
2: Ja,
1: of zo.
2: Is bodem voor de eenzaamheid. En als je natuurlijk alles wat rot en rijp op social media langskomt bekijkt, kun je daar precies trauma's aan overhouden die je zo kunt krijgen van het ene op het andere moment. Maar het kan jaren duren voordat je er vanaf komt.
1: Ja, precies. Spreek je uit ervaring? Vind je het zelf ook lastig om social media los te laten?
2: Nee, helemaal niet. Ik ben zeer slechtziend. Ik ben 64.
1: Ja.
2: Dus ik gebruik, mijn ding is WhatsApp. Daar kun je niet zoveel aan blauw vallen.
1: Ja.
2: Ik heb wel Facebook, maar niet om zoals veel jongelui doen, eindeloze Facebook, maar meer om
1: verjaardagen te onthouden bijvoorbeeld.
2: Dat je makkelijker je berichten naar een heleboel mensen tegelijk kunt sturen. Want met WhatsApp moet je per 5 sturen.
1: Ja, precies. Ja, dat kan me voorstellen.
2: Dus vandaar.
1: Maak jij je ook zorgen over dat jongeren veel van social media gebruik maken?
2: Nou, zorgen dat niet. Dat klinkt heel egoïstisch, maar ik bedoel, ik heb zoiets van, ze zijn er zelf bij.
1: Mm-hmm.
2: Maar wat ik wel zorgelijk vind is dat we als we lange wachtrij hebben voor de GGZ van een half jaar. En die wachtrij wordt alleen langer.
1: Ja.
2: Ik bedoel, er zijn ook mensen, zoals ik heb een autisme. Ik ben naast mijn slechtziende, ik heb een autismespectrumstoornis.
1: Ja.
2: Dat mag Nederland gerust weten.
1: Mm-hmm.
2: Heb er ook een boek over geschreven.
1: Oké, ja. Nee, en, jij denkt het maakt de situatie niet beter voor de jongeren, zeg maar.
2: Ik wil er wel reclame voor maken, maar het mag niet zomaar.
1: Nee, dat kunnen we niet doen, Lennart. Maar wel heel mooi dat je daar een boek over hebt geschreven.
2: Ik geef er wel een hint over dat ik het heb geschreven. Verder zeg ik er niks over. En ik wil zeggen dat jullie het heel leuk doen. Ik zal het zeggen over jou, maar ook je mannelijke collega.
1: Oh, dus dankjewel.
2: Iets voor 6:30, hartstikke goed dat jullie dat doen.
1: Nou, dankjewel.
0: Dat hartstikke leuk. Fijn dat je gereageerd hebt. En tot een volgende reactie. Ja, dan moeten we toch even gaan schakelen met Margot Ribberink. Margot, jij bent ons social media kanaal qua weer.
3: Gewoon op de radio, hoor.
0: Ja, gewoon op de radio, maar dat is ook. Jij brengt het ons allemaal en het komt bij veel mensen tegelijkertijd terecht.
3: Dat is ook zo. En dat is natuurlijk ook heel fijn. Dat ik de mogelijkheid heb om via de radio. Want ik heb zelf gebruik ik geen Facebook en Instagram. Ik ben er een beetje allergisch voor, moet ik zeggen. Kan ik toch via de radio mijn berichten met jullie allemaal delen. En het is prachtig weer vandaag in onze provincie. Het is voorlopig de laatste warme dag. Met op dit moment temperaturen in onze provincie rond 20, 21 graden. We gaan vanmiddag naar waarden van een graadje of 26, 27. Met veel zon, ook wel wat wolken. En boven het oosten van Nederland, daar zit een regengebiedje. Daar hebben ze waarschijnlijk een mooie regendans gedaan afgelopen nacht. Want in Overijssel en ook in Groningen en Drenthe valt af en toe wat regen. Maar dat is ook maar van tijdelijke aard. Dus daar wordt het strakjes ook weer droog. Dan zal 's middags die temperatuur gaan oplopen. klappen en zeer lokaal een onweersbui ontstaan. Maar dat is vooral weer weggelegd voor het oosten en noordoosten van Nederland. Dus ik hou het erop dat het bij ons gewoon droog blijft. Met dus vandaag nog vrij hoge temperaturen. Het Nationaal Hitteplan is nog steeds van kracht tot 8 uur vanavond.
0: Ja, nou ja, je kunt je laten verrassen, hè? Want in Duitsland gebeurde het ook heel kort.
3: Ja, inderdaad, ja. Ja, eigenlijk hou ik niet zo van verrassingen. Want ik probeer natuurlijk met modellen het weer te verwachten. Ja. Maar soms houdt het weer zich niet aan die modellen. Dus wat dat betreft, ik was er echt totaal door verrast, hoor, ja, wat er gebeurde.
0: Ja. Maar goed, het komt niet in onze regio terecht. Kun je even een inschatting maken van hoe dat de komende week eruit gaat zien?
3: Ja, morgen is dus die overgangsdag. We krijgen een avond en nacht die droog verlopen. Vanavond is het nog warm. Vannacht koelt het af naar een graadje of 15. Morgen wordt het 25 graden met een mooie afwisseling van wolken en zon. Maar wel een noordwestenwind. Dus die wind die komt vanaf morgen vanaf de Noordzee. En daar hebben we dan een abonnementje op, moet ik zeggen. Dus de komende dagen vanaf morgen een noordwestenwind vanaf de Noordzee. Dat is een hele andere luchtsoort. Ja, het is de vraag of er morgen een bui gaat vallen. Wat dat betreft zijn de modellen het er niet over eens of dat bij ons gebeurt. Wederom de noordoosthoek van Nederland, daar de grootste kans. En dan een meer fris weekeinde opkomst. 22 graden op de zaterdag, 20 op de zondag. Met wolkenvelden vanaf de Noordzee. Zeker ook wat zon, misschien een spatterbuitje. En dus die stevige noordwestelijke wind, vooral op zaterdag. En ja, volgende week, de Vierdaagse begint volgende week.
1: Ja,
3: Lisbeth loopt mee. Ja. En wat ik nu zie is dat het echt perfect wandelweer wordt.
0: Dat is wel voor de week. Ja.
3: Ja.
0: Ja, fijn hoor.
3: Dus niet te warm, niet te koud. 'S Morgens vroeg temperaturen rond een graadje of 12, 13. Want ze starten natuurlijk allemaal vroeg. Daarna 's middags temperaturen zo rond de 21 tot 22. Later in de week 23 graden. Met wolkenvelden, een beetje zon, dus wel lekker smeren. En de kans op een bui is heel klein. En als die valt, zal dat waarschijnlijk geen hele zware onweersbui zijn. Dus ja, dit jaar, alle seinen staan op groen voor de lopers. En er zijn er heel veel uit de provincie Utrecht, dat weet ik. Die gaan allemaal lopen en die hebben goed weer.
0: Nou, dat is hartstikke fijn om te weten. Zie jij nog een enorm warmtefront weer onze kant op komen daarna?
3: Nee, voorlopig nog niet. We hebben echt een abonnement op die noordwestelijke wind vanaf morgen. En dat duurt zeker tot eind volgende week. Ik zie wel dat vanaf zaterdag 25 juli, dus na afloop van de Vierdaagse, dat dan die wind weer probeert te gaan draaien. En wellicht dat er dan weer wat warmere lucht naar ons toe gaat komen. Maar volgende week is het gewoon redelijk normaal, moet ik zeggen. 22 graden.
0: En zo hoort het te zijn in juli. Ja, als we naar de afgelopen jaren kijken. Maar goed, dankjewel dat je erbij was. En wij horen jou straks weer bij Connie.
3: Zeker, dag.
0: Tot een latere. En Anne, ik zou zeggen, ik wens jou ook een hele fijne dag.
1: Dankjewel, ook werk voor jou.
0: Morgen heb jij een redactiedagje. Morgen horen we jouw stem helaas niet.
1: Nee.
0: Maar dan maandag weer wel, toch?
1: Ja, vanaf maandag wel in andere vorm.
0: Ja.
1: Maar alsnog in het programma.
0: Heel goed. Tot
1: maandag
0: dan
1: meer daarover.
0: Dankjewel. Veel plezier met Edwin zometeen met Hits uit Holland.
1: Tot dan.

0: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
3: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
5: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
8: Radio M Utrecht. Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De toename van het aantal vrouwelijke wethouders stokt, blijkt uit een analyse van de NOS en de regionale omroepen. Bij de vorige 4 gemeenteraadsverkiezingen kwamen er telkens wat meer vrouwelijke wethouders bij. En nu blijft de teller staan op 29%. Redacteur Bas de Vries noemt de stagnatie opvallend.
9: Want de afgelopen 16 jaar kwamen er iedere keer na gemeenteraadsverkiezingen steeds meer vrouwelijke bestuurders in gemeenten. En die trend is nu dus gestopt.
8: De verharding van het politieke klimaat, de hoge werkdruk van het wethouderschap worden genoemd als oorzaak door de wethoudersvereniging. Het is weer onrustig in de straat van Hormuz. De Verenigde Staten hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran, waardoor op het eiland Groot Tump, dat in de zeestraat ligt, ondernemers die afhankelijk zijn van de scheepvaart in dat gebied gaan op zoek naar alternatieven. Economieverslaggever Aida Brandt zet die op een rijtje.
10: Bijvoorbeeld alternatieve havens en ook over land en in de lucht. Maar ja, je raadt het al wel, dat is een stuk duurder. Dus over zee betaal je nu echt met gemak 2 tot 3 keer meer dan voor de oorlog. En via de lucht betaal je zo 1,5 keer meer dan voor de oorlog. Dus dat is wel echt forse kostenstijging.
8: Er zijn ook bedrijven die stoppen met hun activiteiten in het Midden-Oosten. Voor de kust van Myanmar zijn deze maand waarschijnlijk 2 boten met 100 vluchtelingen gezonken. Er zijn 500 mensen vermist, denkt de VN. Waarschijnlijk kwamen de vluchtelingen uit kampen in Bangladesh. De route voor de kust van Myanmar is gevaarlijk vanwege een burgeroorlog in het land. Nederlanders hebben het afgelopen jaar minder GFT-afval ingezameld. Dat komt vooral doordat er door droogte minder te snoeien viel. In totaal gooiden we per Nederlander 449 kilo GFT, papier, plastic en restafval weg. Dat is 6 kilo minder dan het jaar ervoor. Het weer vrij zonnig, in het noorden 23 graden en een beetje bewolkt, in het zuiden 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Het aantal files neemt af, meldt de ANWB. De meeste vertraging nog op de volgende wegen. De A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Bijl en de afrit Everdingen ruim 10 minuten. Ja, en de langste meteen nu op de A12 van Utrecht naar Den Haag tussen Reewijk en Blijswijk. Daar is namelijk een ongeluk gebeurd. De weg is wel weer vrij, maar de vertraging is nog meer dan 1 uur. En dan ook op de A28 van Amersfoort naar Utrecht tussen Davrit Den Dolder en Utrecht heb je ongeveer 1 kwartier vertraging. En ook deze N201 nog even, de provinciale weg Hilversum naar Uithoren tussen Davrit Nederostenberg en Loenersloot. Bijna 20 minuten. Komen we zo terecht in Utrecht met Herman van Veen.
12: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
13: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
14: Dit was een uittip. Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
15: De Brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra ERA-voordeel tot 6.000 euro... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
16: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
17: De zomer

0: En deze cursus toveren duurt inmiddels al bijna 40 jaar. En vandaag dus gestart op Utrechtse bodem, Herman van Veen. En de kinderen zijn al helemaal in hun sas, dat kun je horen. Want over één nachtje begint de grote vakantie hier in Midden-Nederland. En dromen van een betere wereld is van alle tijden. En wij beperken ons nu weer eventjes tot de mooie muziek vanuit dit hele kleine stukje aarde. En een mooie gesluierde lucht ook onderweg naar de studio met best wel veel blauwe plekken om nog even met Herman van Veen te spreken. Een mooie dag dus. En ook nog net geen vakantie voor de kids van Paul de Leeuw. Luister maar.
1: Mijn kinderen gaan naar school. Ik smeer wat brood, ik doe een gymbroek in een tas. En loop met ze mee, zoals elke morgen. De schoolbel is gegaan. Ik zie ze allemaal zo vrolijk binnengaan.

0: Dat is de BB-band met zanger Alfred Martens over de held. Stille Willy, ja.
1: In zee met...
0: Nou, vandaag ook weer een prima stranddag. Het water is ook al aardig opgewarmd. En terwijl het pas half juli is, 20 graden. Dus een duik is niet onaangenaam. En de echte bikkels die zijn er altijd vroeg bij. Zo ook vandaag weer. En de vraag is, wie hoor je in onze geluidsgolven voorbij komen? Dit is ook aan zee, hè? In het Ziltenat. Een zoute hit vandaag dus. En ze zijn met z'n tweetjes, dus nou, als je ze allebei weet te noemen... dan maak je nog net iets meer kans op een van onze leuke prijzen. De sokken hebben we in de winkel deze week. De koeltas, het puzzelboekje, de shopper, de notitieboekjes. Nou, succes. Laat het maar even horen in de app of mail het naar studio@rtvutrecht.nl.

Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meesterlijk en aardig.

0: Joost Nuissel, die we graag nog even uit de vergetelheid ophalen. Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben en we dromen nog even door.
1: De hele nacht liggen dromen.
0: Ook Wolter Kroes is net wakker. En hij vertelt over zijn belevenissen.

0: Walter Kroes en binnenkort zelfs een kijkje in zijn leven en een hele serie op televisie die gaat verschijnen, maar niet in zijn slaapkamer, lees ik in het persbericht. Al zingend is dat dus een minder groot probleem, zo te horen. We gaan zo weer verder met onze hits uit Holland. We horen zo van Suzanne en Freek en Drukwerk en ons zeespelletje vandaag. Ik ga het fragment nog een keer laten horen na het regionieuws van 9:30 met Marjolein. En nu de zomervakantie dichterbij komt voor veel mensen, waarschuwen gemeenten en de politie voor inbraken. En ook zijn de woninginbraakcijfers inmiddels bekendgemaakt.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
4: Odido. Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we al.
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
0: Nieuws van 9:30 met Marjolein Heijen. Goedemorgen.
8: Goedemorgen.
0: Je begint even met de nasleep van de brand Nieuwgein.
8: Ja, het onderzoek naar de oorzaak wordt opgestart. De bewoners van 7 huizen aan de Matkopsingel konden vannacht nog niet naar huis. 3 huizen zijn onbewoonbaar omdat delen van de gevel, het dak of plafonds zijn ingestort. Het gaat om houtskeletbouw. Die brand verspreidde zich snel. Aan het begin van de avond was het onder controle. Het Openbaar Ministerie eist 6 jaar cel tegen een man uit Huizen voor het misbruiken en verslaafd maken van 2 kwetsbare jongens. Een 18-jarig slachtoffer woonde enige tijd bij hem, de ander bij een medeverdachte uit Amersfoort. Die man kreeg eerder al een celstraf en TBS opgelegd. De mannen gaven de jongens drugs en van het misbruik maakten ze beelden en die werden ook verspreid. De Duitse politie onderzoekt de dood van de 60-jarige Berto uit Maarsen. Hij werd vermist en is gevonden vlak over de grens bij Vaals. Hij was daarvoor een trektocht. Er werd al dagen naar de vermiste man gezocht. Over de doodsoorzaak is niets bekend. Voor veel mensen begint morgen de zomervakantie. De scholen gaan dicht en de caravans en koffers worden ingepakt. Het is helaas ook een periode dat er meer inbraken voorkomen. De cijfers van het afgelopen half jaar laten landelijk een stijging zien van het aantal inbraken. In de provincie Utrecht was juist een lichte daling, al zijn er wel grote verschillen per gemeente. In de stad Utrecht 234 dit jaar, tegenover bijna 300 in dezelfde periode vorig jaar. Maar er was ook een toename in De Bilt, Houten en Eemnes. En wil je weten hoe het in jouw gemeente zit? Ga dan naar onze website of app. Het weer zonnig en droog, er staat een beetje wind en het wordt vanmiddag zo'n 27 graden.
0: Dankjewel Marjolein. Ik heb nog even wat verkeersinformatie. Nog een paar files zijn er over uit de ochtendspits die toch wel weer druk was. Zoals nu op de A27, daardoor die werkzaamheden nog altijd vertraging. Van Breda naar Utrecht tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen zo'n 10 minuten op dit moment. En de N201 van Hilversum naar Uithoorn tussen de afrit Nederoostenberg en Loenersloot. Ook daar 10 minuutjes.
9: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
10: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer, en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
5: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
6: Hits uit Holland met Edwin Meerman.

0: plan.
1: Die andere Harry uit de jaren 80 ging eerder over Harry Jekkers. Dit is Harry Slinger. Nou, zo'n rode mutsje heeft hij niet echt nodig vandaag, want het wordt toch weer bijna 30 graden. Drukwerk en je loog tegen mij was dat. Gaan we weer terug naar het zilte nat. Wie hebben we vandaag in het wassende water met z'n tweetjes? Toch net even iets gezelliger en ook zeker veiliger, hè? Die dame is overigens niet Isabella. Die heeft ook zo'n stemgeluid. Je kan nog even meedoen en het juiste antwoord doorgeven in onze app of mailen naar studio@rtvutrecht.nl.
2: Af en toe slaap je hier

0: Hier is echt papa André Hazes.
1: Een zee met...
0: Ik heb vader Jacob aan de telefoon. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Erwin.
0: Ja, Edwin, met een D. Ja, morgen is Erwin er weer. Morgenmiddag, met een R.
2: Ja.
0: Jij zit in Hilversum?
2: Ik woon in Hilversum.
0: Ja.
2: In een bosrijke omgeving.
0: Twee dochters, want ik zei net vader Jacob, je hebt zelf twee dochters, hè?
2: Ja, klopt. Ja,
0: dit ging over een kleine jongen. Het is mooi als je zo over je kinderen kan zingen, toch?
2: Ja.
0: Heb jij wel eens een poging gedaan?
2: Ja, in de badkuip.
0: In de badkuip, oké. Okay.
2: Klinkt het tenminste nog.
0: Ja, dan heb je de galm krijg je dan gratis, hè? Dit weer ook in de studio natuurlijk. Maar in de badkamer is hij nog net even iets authentieker. Ja. Even kijken, want je zei de bosrijke omgeving. Dat lijkt me dan een mooi gebied om lekker veel in te zijn zo.
2: Heerlijk.
0: Lekker cool.
2: Normaal gesproken wandel ik elke week 60.000 tot 70.000 stappen in Den Bosch.
0: Ja, want dat kun je mooi bijhouden allemaal tegenwoordig, hè?
2: Heerlijk, ja. Dat is wel leuk, ja.
0: Ja, ik heb gehoord dat 8.000 ongeveer al genoeg is per dag. Maar als je eroverheen komt, dan doe je het niet slecht, hè? Om goed in beweging te blijven.
2: Nee, voor iemand die 82 is, dan is het wel heel goed precies. Om dat te blijven doen. Want ook als je ouder, of juist als je ouder wordt, bewegen, bewegen, bewegen.
0: Ja, ik vraag me wel eens af, hoe doen jullie dat toch? Ik had van de week een meneer van 91 aan de lijn, misschien heb je dat gehoord.
2: Ja, dat hoorde ik.
0: Die klonk ook al zo jong en dat vind ik bij jou eigenlijk ook wel, Jacob.
2: Ja, nou dat heeft misschien met bewegen te maken.
0: Inderdaad, het zou zomaar kunnen dat het daar inderdaad toch mee te maken heeft. Nou, leuk dat je meedoet met ons spelletje. De hersengymnastiek is dat altijd wat we hier hebben, hè? Wie hoor je zo tussen de golven door? We luisteren nog een keer.
3: En dan zitten we hier in het oude strand.
0: Hoor je hem nog een stukje beter? Nou, de meesten hadden het wel gedaan, hoor.
2: Ja.
0: Zeg het maar.
2: Zoute Landen van Bluff met Gijke Arnaert.
0: Gijke Arnaert, inderdaad. Die deed ook make-up. Ook Pascal Jacobsen werd genoemd. Dat wordt ook goed gerekend, uiteraard. Dus, mooi. Dat betekent dat ik jou de sokken ga sturen, want die wil je graag hebben.
2: Ja, dat vind ik heel leuk.
0: Dus veel plezier daarmee. Ik wens je vandaag een fijne dag. En doe vooral even de groet ook aan je dochters dan, hè?
2: En een fijne dag nog.
0: Oké. Dag Jacob.
2: Doeg.

Hits uit Holland. Morgen weer extra lang tussen 9 en 12. Met niet alleen het Nederlandstalige lied. En de vergeten plaatjes erbij. Frank Boeien. En de L van Linda zit overigens niet in Woordbouwer zometeen. Welke letters wel, hoor je zo dadelijk bij Pieter. De komende 2 uur lekker Woordbouwer spelen. En daarna Connie aan tafel. En zij ontvangt deze meneer. Justin de Wild.

0: voor elkaar. Met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: En of, samen met Marilia en Gerard ga ik graag voor je aan de gang. Zet je je graag in voor een goed doel en kan je wel wat hulp gebruiken? Is koken je hobby en verzamel je oude kookboeken? Of heb je een leuke uittip voor het weekend die je graag met ons deelt? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
5: alleen de prijs is anders.
6: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
7: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
1: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M Utrecht.
10: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. 2 mensen zijn in Frankrijk aangeklaagd omdat ze vermoedelijk de grote bosbrand bij Fontainebleau hebben aangestoken. Een van hen is een man van 18 die werkt bij de vrijwillige brandweer. Volgens Franse media zou hij eerder hebben gezegd dat hij wat takjes in brand had gestoken. De tweede verdachte is ook 18 jaar en zou een sigaret hebben weggegooid in het gebied. Hoewel het vuur onder controle is, zullen vandaag opnieuw veel brandweerlieden bezig zijn met blussen. Vanochtend brengt president Macron een bezoek aan Fontainebleau. Argentinië kan mogelijk sancties verwachten van de FIFA. Na de gewonnen halve finale tegen Engeland toonden de spelers op het veld een vlag met daarop de tekst: de Malvinas-eilanden zijn Argentijns. Malvinas is de Argentijnse benaming voor de Falkland-eilanden. Daarmee verwijzen de Argentijnen naar de Falklandoorlog uit 1982, die werd gewonnen door Engeland. Beide landen hebben nog altijd oneenigheid over de eilandengroep voor de Argentijnse kust. Zo erkent Argentinië niet dat de eilanden Brits zijn. Rond de wedstrijd waren verwijzingen naar de Falklandoorlog verboden. Nederlanders hebben het afgelopen jaar minder GFT-afval ingezameld. Dat komt vooral doordat er door droogte minder te snoeien viel. In totaal gooiden we per Nederlander 449 kilo GFT, papier, plastic en restafval weg. Dat is 6 kilo minder dan het jaar daarvoor. De familie van de overleden acteur Sam Neill zegt dat de Nieuw-Zeelander is overleden aan een longontsteking. De nabestaanden kwamen met meer informatie over de doodsoorzaak omdat er spookverhalen ontstonden. De acteur uit Jurassic Park en The Piano overleed maandag. Hij was 78 jaar. Neill wordt binnenkort in besloten kring begraven. Dan het weer. In het noorden en oosten zijn er soms wolkenvelden en kan het regenen. Op andere plaatsen is het zonnig. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
11: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf 389 euro per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
12: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
13: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
14: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AHA Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AHA Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten.

live vanuit de Hengeveldstraat in Utrecht. Dit is Radio M Utrecht. En Paul Simon op bezoek. En zo vier je de zomer bij ons. Het uitzicht is hier ook fantastisch. Tegenover mij zie ik in de straat een heel klein autootje. Het is echt waar, een heel klein autootje. Met een enorme kano die ongeveer 2 keer zo groot is als het autootje zelf. En dat is een mooi plaatje, een mooi zomers plaatje. Nou, ik hoop bij jou daar ook leuke zomerse plaatjes. Ook op de radio natuurlijk. We hebben zometeen de koffiekeuze. Heel leuk met Otto One en Frankie Valli. Je mag zelf kiezen. En dat doen we dan over een paar minuten. We gaan nu beginnen met het spelletje natuurlijk. Met de letters 10. We noemen het woordbouwer en dit zijn die 10 letters. De E van Eduard, de M van Marie, de R van Richard, de J van Joris, de I van Isaac, de C van Cornelis, de D van Dirk, de T van Tinus, een S van Simon en de H van Hendrik. Zet ze in de goede volgorde, laat me weten wat je hebt gevonden en stuur een appje naar de studio met de app van RTV Utrecht. Dankjewel alvast.

Noah Mitter. Heerlijk de morgen door met M bij de koffie. Beste muziek. En zoals beloofd mag je die muziek ook zelf uitkiezen. Natuurlijk de koffiekeuze over een paar minuten. 10:50. Dan is het zover. Ik ga de stemmen tellen. En dit is keuze 1.

dat is lastig. Ga je voor Ottoman, keuze 1, D-I-S-C-O... of Frankie Valli and the Four Seasons and Can't Take My Eyes Off of You? Laat het weten, stuur een appje naar de studio. Peter van Kooten, die van jou is al binnen. Nummer 1, daar ga jij voor. En je kunt stemmen met de app van RTV Utrecht.

staan in de Efteling. Hè? Daar werd de video opgenomen met Kate Bush bij het Spookkasteel. Dat waren mooie tijden. Nou, even terug in de tijd dus. Kate Bush hier bij Radio M Utrecht. Zometeen via Condios. We gaan naar de koffiekeuze. Wordt het Otto Wan, DISCO of Frankie Valli and the Four Seasons and Can't Take My Eyes Off You. Nou, stemmen kan via de app van RTV Utrecht. Gewoon even doorgeven. Wil je 1 horen, Otto Wan, of 2, Frankie Valli? Ik ben heel benieuwd wie er gaat winnen zo. Het laatste nieuws komt eraan met Marjolein. Montfoort heeft de spaarrekening geplunderd. En BOA's moeten veel te lang wachten voor ze examen kunnen doen. Hoe het precies zit, dat hoor je zo. En meer nieuws uit de buurt. Onderweg.

0: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
2: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
4: Ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
5: Oké.
4: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
6: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek. Op onlinebibliotheek.nl.
7: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
8: Het is 10:30. Marjolein, goedemorgen.
9: Goedemorgen.
8: Het laatste nieuws. We beginnen in Montfoort.
9: Ja, die gemeente heeft haar spaartegoeden moeten aanspreken. En daardoor heeft Montfoort vorig jaar een klein tekort opgelopen van zo'n 30.000 euro. Dat kwam volgens het bestuur door veranderingen vanuit het Rijk. En daarom moest de spaarrekening worden aangesproken. Voor komende jaren zijn de financiën onzeker, waarschuwt die gemeente. In Nieuwegein is het onderzoek naar de oorzaak van de grote brand van gisteren opgestart. Bewoners van 7 huizen aan de Matkopsingel konden vannacht nog niet terug naar huis. 3 huizen zijn langere tijd onbewoonbaar, omdat delen van de gevel, het dak of plafonds zijn ingestort. Het gaat om houtskeletbouw en de brand verspreidde zich snel. Het personeelstekort op politieacademies, waaronder die in Leusden, heeft mogelijk gevolgen voor BOA's. Die moeten daar elk jaar een examen doen om een wapenstok of pepperspray te mogen gebruiken. Om die reden huren gemeenten nu vaker commerciële bureaus in, maar die hanteren volgens de BOA-vakbond allemaal andere prijzen. Het past volgens de bond in een breder probleem dat handhavers er taken bij krijgen, maar dat de erkenning en de middelen achterblijven. Het aantal vrouwelijke wethouders is over het algemeen gelijk gebleven. Na eerdere gemeenteraadsverkiezingen kwamen er steeds meer vrouwen in colleges. Nu blijft de teller steken op gemiddeld bijna 30%, vergeleken met 4 jaar geleden. Deze hoogleraar vindt dat het aantal verder omhoog moet.
10: We weten dat diversiteit in het algemeen leidt tot betere besluitvorming. Dus verschillende mensen brengen heel simpelweg verschillende perspectieven met zich mee. Ja, wat zegt het dat we nog steeds in een patriarchaat leven? Dat is 0 vrouwen in een college. Ja, dat is eigenlijk onacceptabel in deze tijd.
9: Utrecht springt er nog wel positief uit. Hier in de provincie is 35% van de wethouders een vrouw. En hoe het in je eigen gemeente zit, dat staat op onze app en website. Dan het weer, zon, maar ook wat bewolking vandaag. En het wordt vanmiddag zo'n 27 graden.
8: Dankjewel.
11: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.
12: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
13: Festival Klaterklanken presenteert muzikale toptalenten op de mooiste plekken in de natuur. Ga 18 en 19 juli naar buitenplaats Elswoud bij Haarlem of 25 en 26 juli naar Fort bij Rijnauwen bij Bunnik. Festival Klaterklanken. Klassieke muziek om in rond te dwalen. Kijk voor info en tickets op klaterklanken.nl.
14: Hoi Judith.
15: Dag lieverd. Was het leuk op school?
14: Nee, we moesten stomme dingen doen.
15: Nou, dan gaan wij toch wat leuks doen. Felicia's moeder heeft haar man verloren en staat er nu alleen voor. Buurtgezinnen heeft ons bij elkaar gebracht. En nu haal ik Felicia één dag in de week op van school en krijgt zij de volle aandacht. Er is niet veel voor nodig om een buurtgezin te zijn en je krijgt er veel voor terug. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
5: En bij de koffie met Pieter Voorage.

0: Ja.
1: Zeg het maar hoor, ik heb van alles. Ja, een beetje melk. Okay. Radio M Utrecht, de zomer vier je bij ons. En we gaan lekker aan de koffie. Ah, die superhit van Vaya con Dios. Is het tijd voor of Otto One of Frankie Valli and the Four Seasons? Nou, ik ga eens even kijken naar de stemmen. Die zijn weer binnengekomen en niet zo'n beetje ook. Dank, ik vind het altijd zo leuk dat er zo enthousiast wordt gereageerd. Het is vaak ook heel spannend, want meestal gaat het in het begin gelijk op. En dan op het laatst, ja, dan komen er toch wat meer stemmen voor de een of de ander. En hoe het verlopen is, nou, zullen we eens even gaan kijken. Ik zeg in ieder geval dankjewel tegen Linda, Ricardo, Joyce, Ineke, Anneke, Leonie, Sander, Erik, Frans en Ellen. Jenneke, ook jij dankjewel weer. Evalien, als ik het goed zeg, volgens mij is het geen spelfout, want je mailadres, daar staat ook Evalien. Wat mooi, dat hoor je niet zo vaak. Peter, dankjewel. En Winnie, ook bedankt voor het reageren. Zit je er klaar voor? Oké, goed. Daar gaan we. De meeste stemmen voor een prachtnummer uit 1967. Waar hoor je hem nog? Ja, bij ons natuurlijk. Radio M Utrecht. En dankzij jou. Dankjewel voor het stemmen. Dit is de koffiekeuze voor vandaag. Frankie Valli. You're just

0: Luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten, app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek,
2: een blik op de weg
0: en het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker.

0: Radio in Utrecht. Donderdagmorgen. En dan is het... dan is het nu tijd voor een woordpower natuurlijk. En ik heb Annette aan de telefoon. Annette, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Pieter.
0: Annette de Vreeze uit Houten, maar nu ergens onderweg.
1: Ja, bijna in Friesland. Of eigenlijk, ik zit al in Friesland.
0: Oké, en is dat dan voor een klein uitstapje daar?
1: Vakantie? Nee, een neef van mij is jarig. En dan gaan we en passant even bij de bakker een aantal suikerbroden halen. Want dat hoort er dan wel bij, hè?
0: Ja, die zijn lekker daar, hè?
1: Oh, heerlijk.
0: Oh, hou op. En doe je ook met roomboter erop dan?
1: Ja, absoluut.
0: Het liefst een beetje koude roomboter, heerlijk, ja.
1: Ja, ik kan me er al helemaal op verheugen.
0: Dat geloof ik, heerlijk bij de koffie. Ja. Oh, wat leuk. En hoe is het weer daar?
1: Nou, heel erg bewolkt eigenlijk. Het is niet koud, maar wel behoorlijk bewolkt.
0: Ja, ik las vanmorgen ook het weer door eventjes. En zag dat het met name in het noorden van het land bewolkt is vandaag. Dus het is wat het is, hè?
1: Ja, nou ja, weet je, ik ben er wel blij omdat het is even wat minder wordt. Ja. Ik hou heel erg van zon, maar het was op een gegeven moment wel een beetje te dol, hoor.
0: Oké, dus je hebt het helemaal naar je zin daar.
1: Zeker.
0: Oké, leuk dat je ons meeneemt in de auto onderweg. En je hebt ook even meegedaan met de puzzel. Helemaal veilig, hè, heb ik begrepen.
1: Ja, absoluut. Want ik zit gewoon als passagier in de auto.
0: Kijk, zo horen we dat graag. Moeten niet aan denken dat mensen met een bloknootje op het stuur gaan puzzelen. En dan met de knie proberen tussen de lijntjes te houden.
1: Nee.
0: Laten we dat niet
1: hoor.
0: Doen, hè? Nee.
1: Nee, zeker niet.
0: Oké, wat heb je gevonden, Annette?
1: Schermtijd.
0: De schermtijd. Ja, we hebben het er ook over op onze Facebookpagina. Het is ook onze dagvraag. Hè. Hoeveel tijd besteed je aan de mobiel of je tablet? En hoe zit dat met de kinderen en de kleinkinderen? Weet jij het van jezelf? Hoeveel tijd je met je mobieltje bezig bent?
1: Eerlijk gezegd niets. Ik betrap me erop dat ik tegenwoordig soms wel er meer op zit. Maar niet echt overdreven. Ik kan ook rustig mijn telefoon een halve dag wegleggen als ik een boek lees of wat dan ook.
0: Oh ja.
1: Maar het is. De ene dag meer is de andere dag.
0: Ja, en leg je hem ook wel eens heel bewust weg? Van nu wil ik het gewoon even niet zien.
1: Nee, eigenlijk niet. Want ik heb hem wel altijd bij me. Want ja, ik wil op de een of andere manier altijd bereikbaar zijn. Ja, belachelijk. Ik denk altijd, als ze me niet weten te vinden, dan bellen ze nog wel een keer. Maar dat zit er nou zo ingebakken.
0: Ja.
1: Door allerlei omstandigheden. Je wil gewoon bereikbaar zijn. Dus ik heb die telefoon wel altijd heel dicht bij me.
0: Ja, oké. Maar goed, je kan hem ook wel weer makkelijk loslaten, gelukkig.
1: Zeker.
0: Ja, bij de jeugd is dat wel anders, hè, tegenwoordig.
1: Ja, ik zie het bij mijn zoon ook wel, dat ik denk van, nou, leg hem nou eens even neer.
0: En waarom...
1: Ja, dat gaat heel lastig zijn soms.
0: Ik weet dat het heel vervelend en moeilijk kan zijn.
1: Ja.
0: Ja, je kan ze het ook eigenlijk niet kwalijk nemen, hè, die kinderen, want het is zo verleidelijk en zo verslavend ook wel, hè?
1: Ja, absoluut. Ja.
0: Goed, ja, de schermtijd. We hebben het erover vandaag. En ik zeg even tegen iedereen, als je zit te luisteren en denkt, ik heb ook al wel een ervaring. Je kan het kwijt, bijvoorbeeld via de app van RTV Utrecht. Of even een reactie achterlaten op onze Facebookpagina. En Annette, ja, jij bent de winnaar vandaag.
1: Leuk.
0: Ik ga wat opsturen naar Houten. Dus als je terugkomt, dan ligt er een leuke verrassing voor je klaar.
1: Oké.
0: Die mag je zelf kiezen zelfs. Dus wat zou je willen hebben? Een notitieboek, een puzzelboek, een shopper, een koeltas of onze Radio M Utrecht. Sokken.
1: Ik wil graag de shopper hebben, want ik gebruik die andere altijd en die begint te slijten. Dus ik ben weer dringend aan een nieuwe toe.
0: Ik ga hem heel snel naar je toe sturen. Komt helemaal goed.
1: Fantastisch. Hartstikke fijn. Dankjewel.
0: Jij ook. Dankjewel. Leuke tijd daar en een goede reis nog.
1: Ga ik doen. Oké, prima.

Try Hard. Radio M Utrecht. Luister je naar op donderdag 16 juli. Zeg, wat vind je van de Bellamy Brothers? Son Mieux, Elvis, de Dolly Dots, Helene Fischer, Jimmy Cliff. Nee, niet alles, niet alles verklapt. Nou ja, deze namen die hoor je onder andere voorbij komen. Als je lekker blijft luisteren. En zo natuurlijk de tweede ronde woordbouwer. Doe mee en win iets leuks uit onze prijzenkast. De sokken bijvoorbeeld van Radio M Utrecht. Of de koeltas. Letters in de app. Ga naar de app van RTV Utrecht. Klik op radio en dan boven in het scherm zie je woordbouwer in het menu. Dankjewel voor het meedoen en tot zo.

0: Verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Totaal vermoeid belde ze. Elke nacht hoorde ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
4: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M
7: Utrecht. 11 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Twee mensen zijn in Frankrijk aangeklaagd omdat ze vermoedelijk de grote bosbrand bij Fontainebleau hebben aangestoken. Een van hen is een man van 18 die werkt bij de vrijwillige brandweer. Volgens Franse media zou hij eerder hebben gezegd dat hij wat takjes in brand had gestoken. De tweede verdachte is ook 18 jaar. Hij zou een sigaret hebben weggegooid in het gebied. Hoewel het vuur onder controle is, zullen vandaag opnieuw veel brandweerlieden bezig zijn met blussen. Vanochtend brengt president Macron een bezoek aan Fontainebleau. In Algerije zijn vannacht 11 kinderen omgekomen bij een brand in een weeshuis. Ook raakten zeker 18 kinderen gewond. De leeftijd van de slachtoffers is niet bekendgemaakt. Het vuur ontstond rond 3:30 in het pand in de hoofdstad Algiers. De oorzaak is nog onduidelijk. De brand woedt nog steeds. Andere kinderen uit het weeshuis werden geëvacueerd. In Algerije is al een paar dagen lang een hittegolf. In een week tijd waren er zeker 1000 branden. Een jaar na de grote brand op het hoofdpodium van het Belgische festival Tomorrowland heeft de organisatie maatregelen genomen. Zo wordt op het festival dat morgen begint geen vuurwerk meer opgeslagen bij het hoofdpodium. Ook wordt een ander type buskruid gebruikt. Vorig jaar brandde bij een test met vuurschalen het podium voor een groot deel af. Daardoor moest op het laatste moment een ander podium worden opgebouwd. Het festival duurt 2 weekenden. Het staat bekend om het gigantische hoofdpodium dat ieder jaar een heel nieuw thema heeft. Acteur Sam Neill is overleden aan een longontsteking. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt omdat er volgens de familie veel spookverhalen rondgingen. De Nieuw-Zeelandse acteur overleed maandag en hij was 78 jaar. Dan het weer. In het noorden en oosten veel bewolking en af en toe regen. Op andere plaatsen droog met zon en wolken. Later vandaag wordt het bijna overal droog. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
8: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
9: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
10: De Brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra ERA-voordeel tot €6.000... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Lefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
11: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon. Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
12: De zomer vier je bij ons.
6: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
13: En bij de koffie met Pieter Voorhaasje.

Billy Preston en Syreeta, It Will Come In Time. Ja, af en toe een beetje geduld, daar is niks mis mee, toch? Ja. Wat betreft dat spelletje hebben we geen geduld. We gaan beginnen, Woordbouwer, de tweede ronde. Ik zou het heel leuk vinden als je meedoet, als trouwe puzzelaar of als nieuwkomer. Allemaal van harte welkom. 10 letters, je vindt ze in de app van RTV Utrecht. De R van Richard, de A van Anton, de N van Nico, een S van Simon, de H van Hendrik en de P van Pieter. De E van Eduard, de M van Marie, een O van Otto en de T van Tinus. Ja, die letters, zet ze in de goede volgorde. Laat maar weten wat je hebt gevonden. Stuur een appje naar de studio en dankjewel voor het meedoen.

0: dat we nog jaren van ze mogen genieten. Sommieu, en dit was Morning. Ja, ook leuke muziek van nu hoor je hier bij ons, Radio M Utrecht. Volgende week natuurlijk ook luisteren, want volgende week hebben we wat bijzonders. En ja, dat betekent dat je elke dag kans maakt op een plek op de safari, op het safari-schip, moet ik zeggen, de Blauwe Bever. Voor een safari-vaart over de wateren van onze prachtige provincie. Voor twee personen. Hoe werkt het? Nou, gewoon elke dag meedoen met onze spelletjes. Alle spelletjes die we spelen, dus ook Woordbouwer, 3 voor 4, noem maar op. Als je meedoet met die spelletjes en je bent de winnaar, dan ga je ook nog in de hoed voor de hoofdprijs per dag dus. 2 kaartjes voor een safarivaart met het Blauwe Beverschip over de wateren van onze provincie. Dat doen we dus vanaf maandag volgende week. Genoteerd?
1: Nou, ladies and gentlemen.
0: Fluister ik je even in zo. Kijken op de klok. Ja, nou, nog een seconde of 10, maar we nemen het niet zo nauw hoor. Het is 11:15, zeg ik dan. En vandaag, heerlijk, 1977.

0: Radio M Utrecht viert het weekend. Van vrijdag tot en met zondag.
1: Met fijne programma's zoals Vroeg Op en Voor Elkaar, Muziekplezier en Pluk de Middag. Chris, Liesbeth, Koop, Joost en Erwin zorgen voor dat heerlijke weekendgevoel.
0: 3 dagen gezelligheid met de beste muziek, leuke gesprekken, spelletjes, het weer en meer.
1: Dus geniet ook tijdens het wassen van de auto, het klussen of onderweg naar je familie van een extra lang weekend.
0: Samen met ons, Radio M Utrecht.

0: meezingen, dat gaat vanzelf. Heb jij dat dan?
1: Ja.
0: Leuk. Gelukkig staat de microfoon uit hier. Het is bijna 11:30. Dit is Radio M Utrecht. En zometeen natuurlijk het nieuws met Marjolein. We houden je op de hoogte. Ja, hoe houd je het huis, in het huis het hoofd koel met deze warmte? Daar zijn wel zorgen over in de gemeente Houten. Hoe het precies zit, dat horen we zometeen. En meer nieuws uit de buurt natuurlijk. Blijf je op de hoogte als je blijft luisteren. En dan mis je ook alle mooie muziek niet. Bijvoorbeeld van Jon Cicada. Just another day.

0: tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
1: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel, Joke, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
3: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
1: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
4: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
4: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op Toyota.nl.
5: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Het is 11:30. Marjolein hier in de studio. Goedemorgen.
7: Goedemorgen.
6: Natuurlijk met het nieuws. Ja, er zijn zorgen bij de vakbond voor BOA's.
7: En dat komt door personeelstekort op de politieacademies. Het tekort aan mensen bij die academies, in onder meer Leusden, heeft namelijk gevolgen voor BOA's. Die moeten daar elk jaar een examen afleggen om een wapenstok of pepperspray te mogen gebruiken. Om die reden huren gemeenten nu vaker commerciële bureaus in, maar die hanteren volgens de BOA-vakbond allemaal andere prijzen. Het past volgens de bond in een breder probleem, dat handhavers er taken bij krijgen, maar dat de erkenning en de middelen achterblijven. Het aantal vrouwelijke wethouders in ons land is gelijk gebleven. Na eerdere gemeenteraadsverkiezingen kwamen er wel meer vrouwen in colleges, maar dat is nu tot stilstand gekomen. De teller blijft steken op bijna 30%. Utrecht is een positieve uitzondering. Hier in de provincie is 35% van de gemeentebestuurders een vrouw. Zeeland heeft de minste vrouwen in colleges. Montfoort heeft vorig jaar een klein tekort opgelopen. Daardoor heeft die gemeente het gaat om ruim €30.000. En dat kwam volgens het bestuur door veranderingen vanuit het Rijk. En daarom moest de spaarrekening worden aangesproken. Voor komende jaren zijn de financiën onzeker, waarschuwt die gemeente. En de politiek in Houten maakt zich zorgen over huurwoningen die in de zomer extreem warm worden. Pro wil weten of kwetsbare huurders gezondheidsrisico's lopen als hun woningen niet afkoelen. En het is niet alleen in Houten een probleem. Eerder trokken bewoners van de Cartesius driehoek in Utrecht al aan de bel. Volgens onderzoekers wonen naar schatting 10 miljoen Nederlanders in een huis dat in de zomer te warm kan worden. En onder wie zo'n 2 miljoen ouderen. Meer hierover kun je ook lezen op de app en op onze website. Dan het weer van nu, zon en wolken en zomers warm. Het wordt vanmiddag zo'n 27 graden.
8: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
9: Dit was een uittip.
10: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
11: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
12: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
9: Pieter van

0: En er is er weer iemand binnengelopen hier in de studio. Haar naam is Corny. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, het is hier ook zo lekker koel.
0: Ja, het is fijn hier. Hè?
1: Heerlijke temperatuur.
0: Ik moet zeggen, het begint wel een heel klein beetje te betrekken.
1: Ja, de zon is weg.
0: Ja, ik had net iemand aan de lijn. De eerste winnaar van Woordbouwer was onderweg naar Friesland.
1: Ja.
0: Daar was het al helemaal bewolkt.
1: Oh ja?
0: Ja, dus het komt deze kant uit.
1: Ja. Nou goed.
0: En dan zeggen wij lekker bij de radio blijven, toch?
1: Ja, zeker. Want wij hebben weer een hele leuke gast. Misschien heb je nog nooit van hem gehoord. Of misschien denk je van, hoera, hij is er. Justin de Wild.
0: Ja,
1: 22 lentesjong uit Veenendaal. Heeft een knoeper van een hit met het zomerse nummer Cheerio. Het lijkt altijd, Pieter, net of dat zo'n nummer er ineens is en dat zo'n jongen er ineens is. Hij is al heel lang bezig. Hij is al 12, toen had hij zijn eerste hitje te pakken en toen klonk hij nog heel jong.

0: Dat is ook wel weer heel leuk, hè?
1: Ik moet ook meteen een beetje aan Jan Smit denken. Jantje Smit, een beetje dat geluid. Hè? Ja, nog niet de baard in de keel en zo. Ja.
0: Nee, hoe ouder, hoe lager de stem. Nou, we zijn nu een aantal jaren verder en zijn stem is ook al lager. Maar het is wel een heel leuk verhaal, hoor, Pieter. Zijn gezin was eigenlijk helemaal niet zo heel muzikaal. In de tijd van dit plaatje, dat is mede gefinancierd door zijn broer. Want zijn broer die had al een baantje. Hmm. Dus dan konden ze dat nummer opnemen. Ja, en nu is die meer dan 1 miljoen keer gestreamd. Zo gaat dat. Echt een lied wat in kroegen overal veel wordt gedraaid. Dus wij vinden het heel erg leuk om hem hier zo meteen te mogen ontvangen. Daar gaan we over praten. En volgende week geven wij natuurlijk die safari weg, hè, van de Blauwe Wever.
1: Ja,
0: ik ga even praten met iemand die daar werkt. Van wat is dat nou eigenlijk voor schip? Ik heb begrepen dat dat schip, dat kan in ondiep water. Normaal gooi je een anker uit, maar dit schip heeft aan de voorkant en aan de achterkant een paar pinnen. Dus die gaan dan in de grond.
1: Oh ja.
0: Dan leggen ze een hele lange loopplank uit en dan kun je lopen.
1: Dan wordt het een soort platform met een stijger. Hè?
0: Eigenlijk wel. En dan kom je dus eigenlijk op plekken in de natuur waar je normaal met een normale boot niet kan komen. Het schijnt fantastisch te zijn. Dus daar gaan we ook over praten.
1: Leuk. En volgende week dus meedoen met al onze spelletjes. En dan maak je kans op 2 kaartjes elke dag.
0: Hè? Zo is het.
1: Hartstikke leuk. We zijn erbij, Corny. Tot zo, hè.
0: Tot zo.

0: Jimmy. Twee keer Radio M Utrecht. Marie, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hallo, hallo. In Montfoort.
1: Lekker in het zonnetje.
0: Heb jij nog zon daar?
1: Wij hebben nog zon, ja.
0: Nou, dan bof je, want het is hier inmiddels toch wel wat aan het betrekken aan de Hengeveldstraat in Utrecht. Een beetje grijzig. Echt? Maar bij jullie dus nog
1: bij
0: niet.
1: Bij ons schijnt de zon nog volop. Ja.
0: Nou, geniet er lekker van, toch?
1: Zeker doen.
0: Ja. Zit je dan in de tuin of op je balkon?
1: Nee hoor, ik zit nu nog even binnen. Ik heb al wel in de tuin gezeten, maar het wordt nu te warm in de tuin. We hebben een tuin op het zuiden.
0: Oh ja, ja.
1: Dus,
0: is er nog iets over van de tuin dan? Sinds de laatste
1: week? Ja, heel veel water geven.
0: Ja, ja,
1: ja.
0: En heb je ook een gazonnetje?
1: Nee, dat heb ik niet.
0: Okay.
1: Ik heb alleen maar planten en die doen het goed.
0: En wat voor planten heb je?
1: Ja, van alles. Vrouwenmantel, geraniums. Slijterliesjes.
0: Oké. Ziet er vast heel mooi uit.
1: Ja, heel mooi uit.
0: Ja. En ben je daar zelf heel erg druk mee? Of laat je dat doen?
1: Nee hoor, daar ben ik zelf druk mee.
0: Af en toe.
1: Vind ik leuk om te doen.
0: Precies, even zo'n rondje maken en wat kleine dingetjes doen. Ja, hartstikke leuk. En ook af en toe van genieten, hè? Dat is ook belangrijk, toch?
1: Zeker.
0: Dat je even gaat zitten en denkt van, heb ik toch een mooi tuintje.
1: Tuintje, daarom.
0: Ja. Marie, ik vind het leuk dat je naar ons luistert daar vandaag. En je hebt de oplossing voor me, als het goed is.
1: Klopt.
0: Zeg het maar.
1: En dat is smartphone.
0: Smartphone, hè? Ja, zeker. We hebben het vandaag over de schermtijd. En over de tablet en de mobiel. En onze kinderen en kleinkinderen die daar zo druk mee zijn. Ben jij er veel mee bezig?
1: Nou, niet echt veel. Ik vind het wel noodzakelijk dat ik ermee bezig ben. Maar nee, ik zit niet op al die...
0: Social media.
1: Social media. Nee, dat doe ik helemaal niet.
0: Nee, dus
1: ik mail en ik app en nou, dan vind ik het allemaal wel goed.
0: En je belt ook nog wel eens met je telefoon.
1: Ik bel ook, ja zeker.
0: Dat zouden we soms bijna vergeten.
1: Mijn kleinkinderen vinden dat heel wonderlijk, dat je belt. Ja,
0: gek is dat, hè? De jeugd doet het vooral via tekst. Hè? En het bellen is een beetje ouderwets geworden, ja. Maar wij gelukkig wel gewoon in gesprek, Marie. Dat vind ik hartstikke leuk. En je hebt de goede oplossing voor me gevonden. En je bent ook nog uit de hoed gekomen. Dus dat betekent dat ik de prijzenkast voor je open ga maken natuurlijk. Wat zou je dan willen hebben? Ik heb de koeltas, een notitieboek, een puzzelboek, de shopper natuurlijk. Of wil je onze sokken?
1: Ik vind de sokken wel leuk.
0: Ja, dat dacht ik al.
1: Ja. Ja.
0: Ze zitten er niet zo vaak tussen, maar nu wel.
1: Nee, daarom, ja.
0: En dan ga ik die naar je toesturen natuurlijk. Dan krijg je een mooi paar sokken van Radio M Utrecht. Niet te koop in de winkel, wel te winnen bij ons. En veel plezier ermee, zeg ik.
1: Wel, dan dank je wel.
0: Jij dank je wel voor het meedoen. Een mooie dag. Geniet ervan daar. Dat is heel belangrijk. En tot de volgende keer, Marie.
1: En jullie een fijne uitzending nog.
0: Dank je wel. Dag, dag.
1: Dag.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

was de groetjes uit Montfoort. Marie, de winnaar. Woordbouwer. De tweede ronde. Dankjewel voor het meedoen, voor het meepuzzelen en het reageren hier deze morgen. Die weer voorbij is gevlogen. Blijf lekker luisteren. Zometeen Corny aan tafel. En te gast vandaag Justin de Wild. Cheerio.

0: Nederlands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk. Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: 3-sterrenslot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app. Radio M Utrecht.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Algerije zijn vannacht 11 kinderen omgekomen bij een brand in een weeshuis. Ook raakten 19 kinderen gewond. De leeftijd van de slachtoffers is niet bekendgemaakt. Het vuur ontstond rond 3:30 in het pand in de hoofdstad Algiers. De oorzaak is nog onduidelijk. De brand woedt nog steeds. Andere kinderen uit het weeshuis werden geëvacueerd. In Algerije is al een paar dagen een hittegolf. In een week tijd waren er zeker 1000 branden. In Frankrijk zijn 2 mannen van 18 aangeklaagd voor het aansteken van de grote bosbrand bij Fontainebleau. Een van hen werkte bij de vrijwillige brandweer en zou hebben gezegd dat hij takjes in brand had gestoken. De ander zou een brandende sigaret hebben weggegooid. De bosbrand is wel onder controle, maar nog niet uit. Een jaar na de grote brand op het hoofdpodium van het Belgische festival Tomorrowland heeft de organisatie maatregelen genomen. Zo wordt op het festival, dat morgen begint, geen vuurwerk meer opgeslagen bij het podium. Ook wordt een ander type buskruid gebruikt. Vorig jaar brandde bij een test met vuurschade het podium voor een groot deel af. Daardoor moest op het laatste moment een ander podium worden opgebouwd. Het festival duurt 2 weekenden. Het staat bekend om het gigantische hoofdpodium dat ieder jaar een heel nieuw thema heeft. Bij de veiligheidscontrole op Schiphol is een vrouw aangehouden die een koningspython in haar BH had verstopt. De Canadezen zei tegen inspecteurs van de NVWA dat ze de slang had gevonden bij een hotel in Amsterdam, maar dat werd niet geloofd. Het dier is in beslag genomen omdat het verboden is om zomaar een beschermd dier mee te nemen op reis. Dan het weer. In het noorden en oosten bewolking en af en toe regen. Op andere plaatsen droog met zon en wolken. Later vandaag wordt het bijna overal droog. Het is 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
7: Goedemiddag, 12:02. Je luistert naar Radio M Utrecht. Marjolein is hier met de hoofdpunten uit het nieuws. Goedemiddag.
8: Goedemiddag. De strafzaak rond de dood van Mike Duif is na 30 jaar nog niet klaar. De man die vorige maand veroordeeld werd tot 15,5 jaar cel, die gaat in cassatie bij de Hoge Raad. Het slachtoffer werd in 1996 doodgeschoten in zijn woning in Amersfoort. In de Molenpolder in Tienhoven wordt gezocht naar een vermiste man uit Nieuwegein. En ook vrijwilligersorganisatie SAR zoekt mee. Die man werd 8 dagen geleden voor het laatst gezien in Nieuwegein. En tips wijzen nu naar de polder. Door een tekort aan personeel op politieacademies kunnen BOA's mogelijk geen wapenstok of pepperspray meer dragen. En de BOA-vakbond die baalt ervan dat examens van BOA's geen prioriteit hebben. Nou, ze vertellen daar zo meer over om 12:30.
7: Dankjewel.
9: De uitvaart was zo mooi, echt.
4: Ja.
9: Zoals ma was.
4: Helemaal in haar levensstijl. Met dank aan PCB Uitvaartzorg.
10: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
11: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
12: Hoi Judith.
13: Dag lieverd. Was het leuk op school?
12: Nee, we moesten stomme dingen doen.
13: Nou, dan gaan wij toch wat leuks doen. Felicia's moeder heeft haar man verloren en staat er nu alleen voor. Buurtgezinnen heeft ons bij elkaar gebracht. En nu haal ik Felicia één dag in de week op van school en krijgt zij de volle aandacht. Er is niet veel voor nodig om een buurtgezin te zijn en je krijgt er veel voor terug. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
14: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
15: De zomer vier je bij ons.
5: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
16: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: Ja, dat is geschiedenis. Napoleon. Maar dit is ook geschiedenis voor ABBA, hè, want daar begon het grote succes mee. En dan spreken we over het jaar 1974. Goedemiddag.
1: Aan tafel.
0: Wat fijn dat je luistert naar onze gezellige zender. Donderdag 16 juli. Vakantietijd breekt aan. Volgende week is het zover. Kijk even naar buiten. De zon is weg. Zometeen maar eens eventjes praten om 10 voor 1 met het uitgebreide weerbericht. Wat gaan wij vandaag doen? Ik ga praten met deze zanger. Alleen hier was hij nog wel vrij jong, hoor. Het was nog een broekie van 12 jaar. Ik heb het over Justin de Wild uit Veenendaal. Cheerio, dat is een nieuwe single, die doet het hartstikke goed. Dus zijn carrière zit in de lift. 1 miljoen streams alweer van Cheerio. Hij gaat van optreden naar optreden. En dan denken wij, ja, die jongen die is er ineens, heeft een hitje, maar hij is al heel lang bezig. Dus dat is het verhaal van hem, daar gaan we zo meteen uitgebreid over spreken. En ik ga zo eerst eens eventjes bellen met iemand van de Blauwe Bever. Als je denkt, de Blauwe Bever, wat is dat voor dier? Nee, het is een schip en dat vaart door de fantastisch mooie wateren in onze provincie. Volgende week win jij bij de spelletjes overdag, kun je kans maken ook op een safarivaart voor 2 personen met dit schip. En wat is dat nou precies voor schip? Dat hoor je zo meteen.

0: De zomer vier je bij ons. Nou, dan kan deze muziek natuurlijk niet ontbreken van de Beach Boys. Goedemiddag, het is 11:45. Vanaf volgende week, maandag, hebben we weer een leuke winactie hier op Radio M Utrecht. Want elke dag maak je dan kans op 2 kaarten voor een rondvaart met het schip De Blauwe Bever. Je zit heerlijk op bovendek, je vaart langs de mooiste natuurgebieden in onze regio. En halverwege leg je ergens aan en dan ga je met een gids van boord. En zo kom je dus op plekken waar je anders niet zo snel komt. Aan de lijn hebben Kees van Dodeweert, een van de maar liefst 90 vrijwilligers van deze tochten. Kees, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hi. De Blauwe Bever, het is een karakteristiek schip. Kun je hem eens omschrijven? Waarom is dit schip zo bijzonder?
1: Nou, in de eerste plaats omdat het natuurlijk een bovendek is waar mensen onder een overkapping zitten. Maar wel open met de natuur. Ze kunnen over de kaders heen kijken, de uiterwaarden in. En genieten van de natuur onder leiding van een gids. Verder kan het schip overal aanleggen bij allerlei natuurgebieden. Door sputpalen, die ze, ik noem het altijd maar steepprikkers, die voor en achter in het schip in de grond zakken. En dan kan er met een hele lange loopplank gaan de mensen dan aan

0: En de Ingerse Waarde, dat is ook net aan de overkant, omdat daar wat. En we zijn nu bezig met de Elster uit de Waarde. Dus dat is een heel nieuw gebied wat er nu aankomt. Hè?
1: En welke rivieren bevaar je dan? Zijn dat de Nederrijn en de Lek en zo?
0: In principe de Nederrijn en de Lek.
1: Ja, ja, ja.
0: Meestal is de Nederrijn, we starten heel vaak vanaf Rhenen of Wageningen, maar ook vaak heel vaak vanaf Rhenen. En dan trekken we of naar de andere kant op. Maar meestal gaan we dan inderdaad de kant op van Amerongen en richting Wijkbeduursteden, zeg maar.
1: Ja.
0: En we vertrekken ook vanaf Wijkbeduursteden. Hebben we zomers een paar vaarten. En dan vertrekken we vanaf Wijkbeduursteden dus naar de Eveningenwaard. En daar gaan de mensen ook weer aan wal, gaan ze wandelen. En dan brengen we ook een bezoek aan de bierbrouwerij die daar gevestigd is, Laurette.
1: Kijk.
0: En dat krijgen de mensen ook een rondleiding door de bierbrouwerij, hoe dat bier ontstaat. Nou, dat soort dingen.
1: Leuk hoor. Nou, en dan zit je lekker in het zonnetje boven op die boot. Jullie draaien op vrijwilligers, een stuk of 90. Wat voor banen zijn dat allemaal? Zijn dat dan schippers, matrozen enzovoort?
0: Ja, schippers, matrozen, maatjes. We hebben natuurlijk ook achter de schermen heel veel mensen nodig. Mensen voor, nou ja, de planning en de financiën, onderhoud. Niet te vergeten, een hele groep mensen die elke maandag onderhoud aan het schip verricht.
1: Ja.
0: En ja, PR, wat ik dus doe. Overigens kan ik daar best nog wel eens een keer iemand bij gebruiken die mij kan ondersteunen.
1: Ja.
0: Als op vrijwillige basis. Dus als er iemand is die het leuk vindt om zoiets mee te doen, altijd welkom.
1: Hartstikke goed, we noemen zo even de site, er staat alle informatie op. Kees, er zijn ook speciale vaarten, hè? Kun je daar iets over vertellen?
0: Vanaf Rhenen hebben we avondvaarten richting Wageningen dan. Dan vaar je echt 's avonds, wordt er alleen maar gevaren. Niet gewandeld of zo. Dus ideaal voor mensen die normaal niet mee kunnen, omdat ze door de natuurgebieden niet kunnen wandelen.
1: Ja.
0: En dan kun je genieten van de avond. En dan is er ook van alles langs de oevers te zien, wat dan ook door een gids wordt verteld. Met terugkomst kunnen ze met een beetje mazzel een mooie zonsondergang zien.
1: Ja, en de Bridge Too Far rond de Airbon herdenkingen in Arnhem, ja. Dat is ook wel bijzonder. Bijzondere vaart, toch?
0: Dat is september. Hebben we een aantal vaarten van Bridge Too Far. Voor de herdenking van de Airborne. Dat begint bij het kerkje in Oosterbeek, heel bekend. En dan wandelen we naar het schip toe. En dan gaan we varen onder de John Frostbrug door. En ja, dan kunnen de mensen dus echt beleven wat er in die tijd wordt ook verteld door de kids allemaal.
1: Ja.
0: Dat zijn hele bijzondere vaarten, ja.
1: Ja, ook heel goed. Voor alle informatie, ook als je je wil opgeven als vrijwilliger, ga even naar de site www.deblauwebever.nl. Daar staat alle informatie op. Ja, en voor zo'n leuke vaart, volgende week bij al onze spelletjes maak je dus kans op 2 kaarten voor de rondvaart met de Blauwe Bever. Dankjewel, Kees. Goeie vaart.
0: Ja, hoor.
1: Hoi, hoi.
0: Graag gedaan. Dag.

0: Hier begon het allemaal mee, hè, voor Ilse de Lange in 1998. Het was haar eerste echte hit. En de rest is geschiedenis, want vele hits mochten er nog volgen. Ons trots als het gaat om country muziek. Voorbeeld voor vele anderen. I'm Not So Tough op Radio M Utrecht. Ja, het nieuws komt eraan. Het gaat over de strafzaak rond Mike Duif. Dat krijgt nog een staartje. En FC Utrecht herdenkt clubicoon Leo van Veen. Dat en ander nieuws zometeen van Marjolein.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
6: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
7: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
0: Goedemiddag, 12:30 precies, tijd voor het nieuws met jou Marjolein. En we beginnen in de rechtbank.
8: Ja, want de zaak Mike Duif is nog lang niet klaar. Hij werd 30 jaar geleden doodgeschoten in zijn Amersfoortse woning. En de man die vorige maand veroordeeld werd tot 15,5 jaar cel gaat in cassatie bij de Hoge Raad. De twee kenden elkaar van de handel in gestolen computers. Lange tijd bleef het misdrijf onopgelost tot een anonieme getuige zich in 2020 meldde. Personeelstekort op politieacademies heeft mogelijk gevolgen voor BOA's. Er zijn daar te weinig examinatoren. BOA's moeten elk jaar een examen doen voor het gebruik van een wapenstok of pepperspray. Om die reden huren gemeenten nu vaker commerciële bureaus in. Maar die hanteren volgens de BOA-vakbond allemaal andere prijzen.
9: En we krijgen situaties waarbij mensen zeg maar deels in dienst zijn van de gemeente of deels in dienst zijn van de politieacademie. Dus er zijn wat belangenverstrengeling. En dat raakt de integriteit in heel veel situaties.
8: Volgens de vakbond krijgen agenten voorrang bij de examens, waardoor er voor BOA's geen tijd of plek meer is. In de Molenpolder in Tienhoven wordt gezocht naar een vermiste man uit Nieuwegein. Ook vrijwilligersorganisatie SAR zoekt mee. Vorige week woensdag werd hij voor het laatst gezien bij de Dukatenburg in Nieuwegein. En mogelijk is hij vanaf daar met de fiets vertrokken. Bij SAR zijn tips binnengekomen over de Molenpolder. En volgens de politie zijn er zorgen over zijn welzijn. Bij stadion Galgenwaard wordt vanmiddag afscheid genomen van FC Utrecht-icoon Leo van Veen. Mr. FC Utrecht overleed vorige week op 80-jarige leeftijd. Supporters, oudspelers en medewerkers die komen naar het stadion voor het afscheid. En daar zullen ze een erehaag vormen. Van Veen speelde ruim 600 wedstrijden in het betaald voetbal. En hij scoorde meer dan 200 keer. En meer over hem kun je ook lezen op de app en op onze website. Dan het weer zon en wolken en zomers warm met 27 graden.
0: Dankjewel Marjolein, tot straks.
10: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam. Jouw Nissan-dealer voor Utrecht en omstreken.
11: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
12: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
13: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeel. Weken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
14: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: bij ons hier op Radio M Utrecht. Lekkere muziek ook uit de jaren 70. Jimmy James en de Vagabonds op Radio M Utrecht. Goedemiddag.
1: Aan tafel.
0: Fijn dat je luistert. Wij draaien nog één plaat en daarna de laatste kans om die radio te winnen. De portable radio in het spelletje De Stem van M. Hoor je zo.
2: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
3: Senna en Sven Versteeg met vuurwerk.
4: Want elke keer is het vuurwerk. Het hangt in de lucht. Nee, we doen niet aan uurwerk. Het hoeft niet zo vlug.
2: De Nationale Nieuwe. Bij Radio M Utrecht.

0: Nou, vuurwerk hangt ook altijd in de lucht. Een gewaagd nummer hoor, ondanks het vuurwerkverbod hier in Utrecht. Senna en Sven Versteeg waren dat op Radio M Utrecht. Het is tijd.
1: De stem van M.
0: Ja, en je weet het wel hè, we hebben deze week een Franstalige stem. Dat heeft alles te maken met het feit dat het afgelopen dinsdag Franse dag was. Er zijn toch wel heel veel berichten al binnengekomen. Je kan nog meedoen, dit is je laatste kans. Want over een uur trek ik een winnaar. En misschien win jij wel die mooie portable radio. Goed luisteren wie het is. En als je het weet, dan mag je meteen gaan mailen naar stemvanm@rtvutrecht.nl. Let op, hier is die.
2: Het is een art populair, la chanson.
1: De stem van M.
0: Mailen maar stemvanm@rtvutrecht.nl. stemvanm@rtvutrecht.nl. Dit is een mooie, je hoort hem niet meer zo heel erg vaak. Chicago.

0: Radio M Utrecht viert het weekend. Van vrijdag tot en met zondag.
1: Met fijne programma's zoals Vroeg Op en Voor Elkaar, Muziekplezier en Pluk de Middag. Chris, Lisbeth, Koop, Joost en Erwin zorgen voor dat heerlijke weekendgevoel.
0: 3 dagen gezelligheid met de beste muziek, leuke gesprekken, spelletjes, het weer en meer.
1: Dus geniet ook tijdens het wassen van de auto, het klussen of onderweg naar je familie van een extra lang weekend.
0: Samen met ons, Radio M Utrecht.

0: plaatje is dat toch nog steeds. Nick Kershaw. I won't let the sun go down on me. Nou, laat die zon nou net eventjes weg zijn, zeg. Margot Ribberink, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Connie.
0: Toepasselijke plaat, want ik kijk naar buiten. De zon is heel eventjes weg.
1: Ja, de zon die heeft het vanochtend natuurlijk best goed gedaan in onze provincie. En nu is hij toch eventjes weg. Ik denk dat hij wel een tijdje even wat moeilijker heeft. En er is zelfs uit die dikke bewolking in de beeld een drupje gevallen. Een drupje, hè? Dus een druppel op de gloeiende plaat. Maar in Twente, daar is het echt helemaal losgegaan. Zat niet in de modellen. Ik stond er echt bij en ik keek ernaar. Maar daar is op sommige plaatsen meer dan 25 millimeter naar beneden gekomen vanochtend.
0: Sorry.
1: Jongen, jongen, jongen. Ja, soms houdt het weer zich niet aan de modellen, of de modellen niet aan het weer. Ik weet het niet, hoor. Maar het is ook wel grappig dat het weer mij nog steeds laat verrassen.
0: Nou, ik zei het net al tegen jou. Het is net het leven. Ja. Het gaat zoals het gaat, een beetje.
1: Ja, hè? Ja,
0: Nou is het donderdag. Volgende week beginnen de vakanties. Ja. Of echt de zomervakantie in Midden-Nederland. Wat kunnen wij verwachten de komende dagen?
1: Ja, we gaan vandaag met deze bewolking. Dat heeft natuurlijk een beetje effect op de temperatuur. Het is op dit moment 22 tot 24 graden. Mm-hmm. Het wordt lang niet zo warm als de afgelopen dagen. Ik denk dat we naar 26 graden gaan. En ook morgen is het ook nog, nou, ondanks dat de wind morgen al die koele noordwesthoek opzoekt, nog 25 graden. Mm-hmm. En vanaf zaterdag gaan we terug naar 21, 22 graden. Ja. Dus wat dat betreft, een lange periode met heet weer zit er niet aan te komen. Sterker nog, ik denk dat vanaf zaterdag een hele week lang die temperaturen zo tussen de 20 en de 24 graden schommelen.
0: Daar is toch helemaal niks mis mee?
1: Heerlijk. En dat is heerlijk voor de meeste mensen natuurlijk. Zeker als het weer ook nog een beetje lekker is. En dat komt omdat vanaf morgen de wind een beetje een abonnement krijgt op de noordwesthoek. En morgen merk je dat al als die temperatuur in de ochtend oploopt naar 25 graden met zon. En in de middag de bewolking weer gaat toenemen. Misschien dat er een bui valt, maar misschien ook wel niet. Ja, dan gaat ook die wind opspelen. Het wordt echt een stevige wind uit het noordwesten. En die voert dan die lucht vanaf de Noordzee aan. De nachtjes worden weer wat koeler. En die temperaturen overdag, die gaan ook terug. Dus op zaterdag nog 22 graden, op zondag 20 graden. En begin volgende week, dus ook de week van de Vierdaagse. Er zijn heel veel mensen uit Utrecht die Vierdaagse gaan lopen. Nou, dit jaar is er niks aan de hand. Code groen, zou ik zeggen, voor alle lopers. Want de temperaturen liggen zo tussen de 22 en 24 graden. Kan soms een spetterbuitje vallen, maar hele grote onweersbuien zie ik ook niet aankomen. Wel hebben we af en toe te maken met Noordzeewolkenvelden, maar de zon die komt er ook af en toe tussendoor. Dus ik denk dat het heerlijk weer is voor wandelaars, voor fietsers, voor iedereen die lekker buiten bezig wil zijn.
0: Nou, dat is goed nieuws. En ook voor de mensen die vakantie hebben en lekker in Nederland gaan kamperen, is dat ook een fantastische temperatuur.
1: Zeker.
0: Oké. Okay. Dankjewel, Margot, voor nu. En horen wij jou vanavond weer in Utrecht Komt Thuis?
1: Ja hoor, dan ben ik er nog een keer.
0: Gezellig. Fijne middag. Hoi,
1: dag,
0: hoi.
1: Connie.
0: Hoi, hoi.

Williams met Candy. Nou jongens, het is de zomerhit van het jaar. Cheerio van Justin de Wild uit Veenendaal. Het lijkt wel of hij er ineens is, maar hij is al vanaf zijn 11e bezig. En ja, iedereen zingt dit nummer mee. Ook bij ons hier op de redactie. Ik ben heel benieuwd hoe het hem vergaat. Hij rijdt van optreden naar optreden. Zijn broer rijdt hem, geloof ik. Die heeft vroeger ook nog een beetje zijn eerste single gefinancierd. Het is een fantastisch verhaal. Dat en nog veel meer. Ook de ontknopingen van de stem van M hoor je strakjes in aan tafel. En de lekkerste zomerse muziek. Blijf erbij, eet smakelijk en tot zo.

0: ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
0: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
2: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
7: Radio M Utrecht. 1 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Oekraïne zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen het ontslag van defensieminister Fjodorov. Vooral jongeren laten van zich horen. De minister zou door president Zelensky zijn weggestuurd. Er zouden spanningen zijn tussen hem en de hoogste generaal. In Kiev protesteren mensen voor het kantoor van Zelensky. De president is deze week bezig met een herschikking van zijn kabinet. Eerder nam hij ook al afscheid van premier Sviridenko. Haar opvolger als premier wordt Serhii Koretsky, de baas van de Oekraïnse staatsenergiemaatschappij. Scheepsbouwer Damen eist een schadevergoeding van de Duitse staat. Het gaat volgens het Financiële Dagblad mogelijk om honderden miljoenen euro's. Het bedrag wordt niet bevestigd door het bedrijf zelf. Eind juni annuleerde Duitsland een bestelling van 6 fregatten. Voor Damen kwam dat bericht uit het niets. Het bedrijf was al begonnen aan de bouw. Duitsland zocht een andere bouwer omdat de kosten uit de hand liepen en er vertraging dreigde. De Duitse defensie is nu in zee gegaan met een bedrijf dat het sneller en goedkoper zegt te kunnen doen. Na een ontvoering gisteravond in Amsterdam zijn 2 mensen opgepakt. Het zijn mannen van 24 en 35 jaar uit Rotterdam. Eerder waren er berichten over 3 arrestaties, maar dat blijkt niet te kloppen. Na een melding was er volgens de politie een korte achtervolging van een auto. En toen die tot stilstand kwam, loste de politie meerdere waarschuwingsschoten. In de auto zaten de 2 verdachten en de ontvoerde persoon. Het bevrijde slachtoffer is in goede gezondheid. Het crypto-platform Knaken is failliet verklaard. De site en app van de voormalige sponsor van Ajax en Feyenoord gingen een paar maanden geleden opeens op zwart vanwege het ontbreken van een vergunning. Vervolgens vroeg het OM het faillissement van Knaken aan. Volgens justitie is 7 miljoen euro aan geld van klanten van het platform verdwenen. Vanwege die mogelijke misstanden loopt er ook een strafrechtelijk onderzoek naar Knaken, waar zo'n 30.000 mensen klant zijn. De kerncentrale Borselen is weer opgestart na een lek. Dat ontstond een paar weken geleden in het nucleaire deel van de centrale. Om dat te repareren werd de centrale tijdelijk stilgelegd. Vanwege dat lek werd er 2 weken lang geen stroom geleverd door de kerncentrale in Borselen. Bij de veiligheidscontrole op Schiphol is een vrouw aangehouden die een koningspython in haar BH had verstopt. De Canadezen zei tegen de inspecteurs van de NVWA dat ze de slang had gevonden bij een hotel in Amsterdam, maar dat werd niet geloofd. Het dier is in beslag genomen omdat het verboden is om zomaar een beschermd dier mee te nemen op reis. Dan nog het weer in het noorden, bewolking en soms een buitje bij zo'n 23 graden. In het zuiden is het droog, zonnig en 31 graden. Morgen opnieuw een zonnige zomerdag, maar dan gaan de temperaturen wat omlaag naar 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Goedemiddag, 3 minuten over 1. Je luistert naar Radio M Utrecht. En Marlijn is hier voor de hoofdpunten uit het nieuws. Goedemiddag.
9: Goedemiddag. In de Molenpolder in Tienhoven wordt vandaag gezocht naar de vermiste man uit Nieuwegein. En ook vrijwilligersorganisatie SAR zoekt mee. Sinds vorige week woensdag werd hij voor het laatst gezien in Nieuwegein. En mogelijk is hij daarna vanaf met zijn fiets vertrokken. En nu zijn er tips gekomen over de Molenpolder. De strafzaak rond de dood van Mike Duif is na 30 jaar nog niet klaar. Hij werd toen doodgeschoten in zijn Amersfoortse woning. En de man die vorige maand veroordeeld werd tot 15,5 jaar cel... die gaat nu in cassatie bij de Hoge Raad. De twee die kenden elkaar van de handel in gestolen computers. En ik heb het ook nog over een bijzonder onderzoek van het UMC Utrecht. Want die heeft namelijk ontdekt dat een erfelijke hartziekte... terug te voeren is op de tijd van de VOC. Oh. En die mutatie die is via allerlei handelsroutes op 4 continenten terechtgekomen. Dus daar heb ik het ook over zo.
8: Interessant, dankjewel. Tot over een half uur. Verkeersinformatie dan, gemeld door de ANWB. 1 korte vertraging op een N-weg, de N201 Hilversum richting Uithoorn... tussen afrit Nederhorst en Berg en Loenersloot. 6 minuten, dat komt door wegwerkzaamheden aan de A1. Hij is hier, Justin de Wild uit Veenendaal. Ik ga zo met hem praten.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten, altijd laag.
11: De brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra ERA-voordeel tot €6.000... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
12: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
13: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
6: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
14: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: Dat is hem echt. Billy Swan op Radio M Utrecht en I Can Help. Goedemiddag, het is 9:09.
1: Aan tafel.
0: Het is de zomerhit van dit jaar. Cheerio van Justin de Wild uit Veenendaal. Het lijkt misschien of hij er ineens is met het nummer, maar op zijn 11e had hij al zijn eerste plaat opgenomen. Zijn broer Sven, die zit hier trouwens ook aan tafel. Ik heb begrepen dat hij ook nog een beetje meebetaalde aan de eerste single. En nu rijdt diezelfde broer hem de hele zomer rond. Van optreden naar optreden, want het is hartstikke druk. Zijn eerste gouden plaat heeft hij te pakken. Volgens mij kan hij het nog steeds niet helemaal geloven dat hij zijn eigen nummer zo overal op de radio hoort. Ik vind het hartstikke leuk dat je er bent, Justin. Van harte welkom.
2: Ja, dankjewel. Super. Bedankt dat ik even langs mag komen.
0: Ja, natuurlijk. Veenendaal.
2: Ja, Veenendaal. Echt de provincie Utrechter, hè?
0: En je vertelde net van ja, dus ik woon overal. Mensen denken dat ik in Barneveld woon.
2: Ja, iedereen denkt dat ik ergens anders vandaan kom. Maar ja, je moet nooit verloren waar je vandaan komt. Dat is gewoon de provincie Utrecht.
0: Dat is ook
2: iedereen zegt, oh, ik kom uit Gelderland, misschien wel uit Brabant of uit Wageningen. Of ik zeg nou.
0: Nee hoor.
2: Ze mogen voor mij alles zeggen. Ik zeg, maar ik kom gewoon lekker uit Veenendaal, uit de provincie Utrecht. En daar blijf ik bij.
0: Hoezo? Hey, hoe gaat het met jou? Want volgens mij is het in jouw leven behoorlijk een gekkenhuis.
2: Ja, het is gewoon echt een hele, hele gekke situatie wat we momenteel gebeurt. Het is de hele wereld staat op de kop, denk ik. De afgelopen 4 maanden hebben we wel natuurlijk rustdagen, maar het is gewoon wel dat je denkt van we moeten wel door. We zitten in een sneltrein, we leven wel in een film.
0: Ja.
2: Want het is de ene keer sta je op het nummer 1 of stond je eerst op 538 en werd je eerst nummer 1 op alle Nederlandstalige zenders. En dan sta je in één keer met een gouden plaat met je handen in Curaçao. En daarna krijg je een top 40 nummer 1 award. En daarna, voordat je ervan kan genieten, ga je alweer naar Platina. En dan ga je weer naar een groot optreden waar je mag meezingen. En dan mag je een keer met een band in Ahoy spelen. En ja, het is allemaal zo mooie dingen.
0: Ja, ik vraag me dan altijd af, wat is dan het kantelpunt? Want je bent heel vroeg al begonnen.
2: Ja.
0: En nu ben je eigenlijk waar je wil zijn. Het kan alleen nog maar groter. Heb jij echt een kantelpunt van, nou, daar is het succes echt begonnen toen er dat gebeurde?
2: Nou ja, dat is wel een hele goeie. Ik denk dat we overal, vooral de Nederlandstalige zenders, en dat zijn dan niet de landelijke radio's, maar dan ga je vanuit van gewoon van de grootste Nederlandstalige zender, daar sta je dan op nummer 1, kom je dan binnen, of in de top 25 kom je dan binnen. Ja, dan ga je stapje voor stapje naar nummer 1. Je social media ontploft, je boekingen ontploffen. Wij zaten zelf, waren we even een paar dagen weg. En we werden gebeld van, hé jongens, de boekingen lopen binnen. Maar de cijfers van de Spotify-streams, die liggen er ook niet om.
0: Ja.
2: Dus wat is er aan de hand? Dus ja, wij zijn teruggekomen en we zijn gelijk in spoedoverleg gegaan van, hoe gaan we dit aanpakken?
0: Ja.
2: Nou ja, zo gezegd, zo gedaan. En we hebben het gewoon allemaal gevolgd. Dus ja, en wat ik allemaal net benoemd, dat hebben we meegemaakt. En we leven gewoon in een filmhoek. Dat hoe je dat moet uitleggen is zo bizar. Het is mooi om dit mee te mogen maken. En hier hebben we eigenlijk vanaf ons 11e jaar al eigenlijk alles voor gegeven.
0: Ja, jouw stem was trouwens nog een stukje jonger. We hebben even een heel klein stukje van jouw eerste single, Vrijheid is...

0: jij nu zegt, precies, Justin. Want de mensen zeggen jou, dit moet je ervan afhalen. Maar jij zegt, nee, ja, dit is toch ook wie ik was?
1: Ja, het is misschien niet om nu... Ja, als ik eraan terugluister, is het wel een heel hoog piepstemmetje. En iedereen zei van, oh, jij zingt, allemaal leuk en aardig. Maar ga je dan wel volhouden met die hoge stem van je en dat soort dingen? Maar uiteindelijk heb ik er altijd wel zelf in geloof gehad. En we zijn altijd doorgegaan. En ook dit heeft me gemaakt, tot wie we nou zijn. En dat is wel... Iedereen zegt wel van, ja, je bent nou professioneel. Dus toen de tijd was dat nog niet. Ik zei, nou ja, toen de tijd wist ik niet beter wat professioneel was. Je stond onderaan de ladder. En de loop der jaren, we zijn nou 11 jaar bezig. Dus ja, en zeker niet professioneel hoor. Maar we staan onderaan de ladder. Je wilt klimmen, klimmen, klimmen. En nou is het eindelijk, die ladder is door het dak heen gegaan.
0: Ja.
1: En je bent nog steeds aan het stappen aan het maken. Dus ja, dat is wel heel, heel bizar om mee te mogen maken.
0: Uit wat voor gezin kom je eigenlijk? Je hebt een broer Sven?
1: Ja, ik heb eigenlijk één broer Sven. En ik woonde samen met mijn ouders. Woonde ik samen. En wij komen gewoon uit een volkswijk. En gewoon doe maar normaal, dan ben je al gek genoeg. En eigenlijk geen poeha of doe maar gewoon gezelligheid in de buurt. In de zomer zitten we lekker buiten met elkaar. En het is gewoon één gezelligheid. Gewoon.
0: Ja, wat werd er gedraaid bij jullie vroeger? Was dat ook een Nederlandstalige lied?
1: Ja, dat is zeker wel een Nederlandstalige lied. En natuurlijk een beetje de oldies ook natuurlijk. Maar ik denk vooral Frans Bauer en André Hazen, Koos Albers, Corrie Konings. Noem de generatie hiervoor maar op. En dat werd ons echt wel met een probleem ingegoten.
0: Ja, en jij stoomt ook lekker mee op die hele trend van Nederlandstalig. Hè?
1: Ja.
0: Je hebt de dames, de vrouwtjes en de Moos en de Bentes. Maar je hebt inderdaad ook de Django Wagners, noem ik ze maar. Samuel Welten had ik hier een tijdje geleden aan tafel. Ik vind het toch wel interessant waar zo'n rage dan ineens vandaan komt. En kun je wel spreken van een rage? Of is het er altijd al geweest?
1: Nee, ik weet wel zeker dat het er niet altijd is geweest. Ik weet wel dat... Wie zou de grondlegger zijn geweest? Ik denk met een Mart Hoogkamer, met Ik ga zwemmen of een Engelbewaarder, met een schuipmaker. Daarna samen wel terug in de tijd nog gekomen, Yves Berendsen. Ja, en eigenlijk is er bijna elke zomer echt wel een Nederlandstalige hit ontstaan. En ik denk dat dat soort liedjes echt wel het jongere publiek hebben ontarmd. En iedereen zei, Nederlandstalig, er zit altijd zo'n... er zit altijd wel een nasmaak aan wat mensen ervan vonden. Maar ja, ik heb er altijd wel in geloofd. En ook zeker toen ik op de basisschool zat, hoor. Dan zeiden mee, mensen eigenlijk van, ja, dit schiet eigenlijk niet op wat je nou aan het doen bent.
0: Nee.
1: Ik zei, nou ja, ik vind het leuk. Ik zeg maar, op een dag ga je in mij geloven, in het Nederlandstalige lied, dan ga jij gewoon meezingen.
0: En dat is ook zo.

0: In juni is het goud gegaan. Het goud is, heb je met 10 miljoen. En het zit nou tegen de platina aan. En het zit op bijna 19 miljoen streams.
1: Ongelooflijk. Dit is alweer oud nieuws. En na dit gesprek bij ons gaan daar nog een paar miljoen bij.
0: Laten we het hopen.
1: Hoe is dit nummer ontstaan eigenlijk, deze hit?
0: Ja, dit liedje die lag er al. Ik had het zelf niet meegeschreven. Het werd mij een keer laten luisteren. Ik zei, nou, een hele leuke plaat. Ik zei, misschien kan ik hier wel mee. Dus ik neem hem. En dan eigenlijk een beetje in de kast gezet van, zullen we het wel doen. Cheerio is wel een hele rare kreet. Misschien een beetje te ouderwets. En toen liet ik het horen aan het platenlabel. Het platenlabel zei, ja, dit is hem. Ik zei, nou, ik heb er zelf nog niet 100% vertrouwen in. Maar hun zeiden, ik ga hem maken. En dan, als die af is, mag jij beslissen. En nou ja, toen was die af. En toen dacht ik, hey, dit is hem.
1: Ja, maar wat er zo leuk daaraan is, en wat ook zo interessant is, van wat maakt nou toch een zomerhit?
0: Ja, ik durf het echt niet te zeggen. Nee, als ik het had geweten, dan had ik het vorig jaar al gedaan.
1: Daarom, ja. Maar dit slaat gewoon enorm aan.
0: Ja, het is gewoon zo bizar. En ik heb altijd wel zelf in geloof. Vooral, je kan natuurlijk poppy, je kan elke kant op. Maar ik stond echt voor het volkslied. En ook gewoon best wel feest. Ik hou van gezelligheid. Dus ik dacht, nou ja, ik doe gewoon volks en ik doe feest. En dat meng ik met elkaar. En dat brengen we eigenlijk al meer dan 4 jaar uit. En nou is deze single heel goed aangeslagen, Cheerio.
1: Nou, we gaan hem draaien. Op naar platina. Daar is die hoor, komt die.

0: Grote hit van Justin de Wild uit Veenendaal, Cheerio. Nou, we hadden het net al over het grote succes. Wat ging er door je heen? Het is een beetje een supportvraag. Wat ging er door je heen toen jij deze plaat voor het eerst op de radio hoorde?
1: Ja, gewoon bizar. Weet je, je doet het natuurlijk voor toen de tijd voor de stations waar je altijd al kwam. En dan denk je, ja, dan ga je naar een bingo, Radio NL, Ster NL. En daar doe je het eigenlijk voor. Dus daar wil je gewoon graag op de radio. En nou ja, nou, daar kwam je ook op de radio. Maar van het ene kwam het andere. Dus dan ga je van het ene grote station waar je dan op nummer 1 stond. Ja, die belt en die belt. En in één keer ben je met je kop op de tv. Dus elke grote zender wilt je hebben.
0: Ja,
1: ja, weet je, omdat gewoon ja, alles in banen te leiden, heb ik ook gezegd. Ik zeg, ja, ik zeg, jongens, we moeten allemaal, we hebben allemaal even tijd nodig om dit te laten bezinken. Maar het is, ja, ja, er zijn bijna geen woorden voor om dit te kunnen uitleggen, denk ik. Nee.
0: Hoe is het voor je ouders eigenlijk?
1: Ja, super geweldig. Ze zijn echt mega trots en ook echt ja, heel erg meelevend. Ik woon nou sinds 3 weken op mezelf. Ja, dat is wel even wennen. Het is, ja, je wordt wakker in een, ja, niet in een leeg huis, maar ja, het is niet.

0: meer oud en vertrouwd. Dus je moet dat wel opnieuw bouwen. Dus ik had de eerste 4 dagen denk ik mijn moeder gebeld van, mis je hem al? Ja, op zich wel, maar ik vind het ook wel lekker. Dus ja, dus dat is wel heel grappig. En ja. Ook, ze zegt, nou ja, ze zegt ook 's avonds dat je thuis komt, ja, dat even vertellen en dat soort dingen. Dus ja. We bellen wel veel, maar het is wel ook heel nieuw over hun. Dat, ja. Dat kan ik wel goed begrijpen.
1: Dat snap ik. Maar jij bent natuurlijk nu ook heel erg laat thuis.
0: Ja, ik ben bijna iedere dag wel heel laat thuis.
1: Want neem ons eens mee, hoe vaak treed je op, zo gemiddeld in de week of in de maand?
0: Ja, in de maand. Deze maand hebben we er 50. Vorig jaar, vorige maand hadden we er iets van 45. En die maand ervoor hadden we er iets van 40. En
1: in de maand bedoel je? Dus dan zijn er meerdere op een dag?
0: Ja, het zijn er wel meerdere op een dag.
1: Ongelooflijk.
0: Dus vandaag hebben we dan een hele radiotour die we gaan maken. En dan vanavond hebben we 2 optredens. En dan morgenavond hebben we er weer 3. En dan zaterdag hebben we er ook 4. En dan zondag weer 3. Maandag weer 2.
1: Jeetje, maar
0: hoe lang zijn dinsdag en woensdag even vrij?
1: Hoe lang zijn die optredens dan?
0: Ieder optreden is 1/2 uur.
1: Okay.
0: Dus ja, eigenlijk 1/2 uurtje. Dan ga je met mensen die op de foto willen, ga je op de foto. Ga je de auto in en naar de volgende.
1: Ongelooflijk. Ik voel me altijd een beetje moeder. Dat deed ik ook bij Samuel Welten. Maar pas je een beetje op je stem?
0: Zeker.
1: Wat doe je daarvoor om dit vol te houden?
0: Ik heb zangles, zangcoaching, zangmassage. Je hebt 3 soorten termen waar je kan volgen. Maar
1: wat is zangmassage?
0: Zangmassage is eigenlijk een massage die je dan kan doen. Maar eigenlijk die jouw stembanden een beetje losmaken van stress, vermoeidheid. Zodat de stembanden gewoon weer optimaal zijn. En dat is wel heel belangrijk, ook vooral met deze drukke dagen, dat je dat wel. Ja. Ja, je bent heel veel aan het praten en heel veel aan het zingen en heel veel onderweg.
1: Ja.
0: Je zit in de airco, het is warm. Dus het slaat wel ergens op.
1: Ja, nu sta je hier. Je bent zo'n op je 11e ben je begonnen. Hoe ziet jouw favoriete toekomst eruit? Waar wil je terechtkomen?
0: Dat is al een hele mooie. Ik zei vorig jaar ik hoop dat heel Nederland liedjes van mij mee kan zingen. En dat is dit jaar gebeurd. En ik denk over binnen nu 5 jaar dat er nog hopelijk 2 platen of 3 platen echt zo door het dak heen gaan. En dat heel Nederland, wie weet wie Justin is. En al zijn liedjes mee kunnen zingen.
1: Maar wat zo leuk is, jij ontmoet nu eigenlijk de zangers en zangeressen wiens liedjes jij in je platenkast hebt staan.
0: Ja, klopt. Ja,
1: vind je dat dan nog spannend? Of hebben ze iets van, one of the guys?
0: Het is natuurlijk wel spannend. Alleen je bent nou een van hun. En je wordt ook echt wel goed ontvangen in een heel warm bad. En ik had nooit verwacht dat Jan Smit of een Gordon of een die mij de hand zou kunnen geven. Of Nick van Dikke Simon en Simon dan. Ja, weet je, dat is heel raar eigenlijk om dat mee te mogen maken. En dan denk ik van, zo vragen ze, mag ik op de foto? Ik zeg, moet ik met jullie op de foto of willen jullie met mij op de foto? Nee, we willen met jou op de foto. Ja, weet je, hoe mooi is dat? Dat had je nooit verwacht, heel vroeger niet, echt niet.
1: Gaaf.
0: Dus ja, ik ben echt wel heel blij en ook heel erg goede support van andere artiesten, zoals Django Wagner, Jannes, Jan Smit. Ja, die steunen me wel allemaal wel erin. En dat is ook wel het mooie.
1: Krijg je een beetje tips van ze?
0: Ja, gelukkig wel. Van let op jezelf, doe dit en doe dat. En neem niet alles aan en doe wel gewoon je leukste dingen en niet te gek.
1: Ah, wat goed zeg. Ja. Jij hebt een Instagram-account, daar staan al jouw optredens op. Maar wij hoorden iets over Ziggo, mag ik daar al naar
0: refereren? Ja, zeker, tuurlijk. Iedereen denkt dat ik mijn eigen Ziggo-dome ga doen. Het zou wel heel mooi wezen en misschien ooit wel een keer. Maar dit jaar, dat gaat nog niet gebeuren. Ik moet eerst nog veel meer andere liedjes hebben. Maar wel, Ziggo-dome ga ik wel doen op in het weekend van 12 december, dacht ik. Maar dat is muziekfeest van het jaar.
1: Ah, en daar ga je optreden?
0: Ja, met een hele grote live band. In de Ziggo Dome 2 keer.
1: Oké. Maar als onze luisteraars jou willen volgen, dan moet je naar jouw Instagram account.
0: Ja, Instagram, Facebook, website. Alles kan je vinden van mij. Gewoon even googlen. www.justerdewild.nl of gewoon Juster de Wild.
1: Ja, met DT, hè?
0: Met DT.
1: Van de chique tak. even kijken. Esmeralda gaan we draaien. Ja. 2.0, wat is eraan veranderd?
0: Nou ja, alles is lekker. Veel meer feest, veel meer gezelligheid. En de eerste versie die kwam al 6 jaar terug uit. En nu hebben we die opnieuw gedaan.
1: Wie was Esmeralda? Of wie is Esmeralda?
0: Het is een Mexicaanse dame. En het gaat eigenlijk over Esmeralda. En Esmeralda moet geld verdienen voor haar Antonio. Het is een heel oud verhaal. En Antonio zat vast en zij moet dansen om Antonio vrij te laten kopen. En dat, het is eigenlijk een koffer van heel lang geleden. Het is een hele oude piraat vroeger geweest, maar daar ben ik wel heel enorm trots op.
1: Wij gaan hem draaien. Word jij nou weer netjes naar Veenendaal gereden door je broer Sven?
0: Nee, we gaan door naar de volgende. We hebben nog een aantal radio's.
1: Oh, dan. Jongens. Ja. Ik vond het hartstikke leuk om hier aan tafel te hebben. Dank je wel. En ik wens je al het goede.
0: Dank je wel.
1: We blijven je volgen.
0: Tot snel.
1: Hoi.
2: Aan tafel. Bonnie Kraaijenveld.

Esmeralda, Justin de Wild uit Veenendaal. Wat een leuke jongen. Het gaat hartstikke goed met hem. Even kijken hoor, het nieuws komt eraan. Er zijn zorgen in de Houtense politiek over te warme huurhuizen. En we gaan terug in de tijd voor een bijzonder onderzoek van het UMC Utrecht. Je hoort het zometeen van Marjolein.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
4: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
5: Goedemiddag, 1:30, tijd voor het nieuws met jou Marjolein. En we beginnen het nieuws met een grote zoektocht.
6: Ja, een 35-jarige man uit Nieuwegein wordt vermist. En vrijwilligers zoeken mee naar deze vermiste man in de Molenpolder bij Tienhoven. Volgens de politie zijn er grote zorgen over zijn welzijn. De vermiste Thomas werd vorige week woensdag voor het laatst gezien bij de Dukatenburg in Nieuwegein. Mogelijk is hij vanaf daar met de fiets vertrokken. Zijn foto vind je op onze site en app. De strafzaak rond de dood van Mike Duif is na 30 jaar nog niet klaar. De man die vorige maand veroordeeld werd tot 15,5 jaar cel gaat in cassatie bij de Hoge Raad. De twee kenden elkaar van de handel in gestolen computers. Mike werd in 1996 doodgeschoten in zijn Amersfoortse woning. En lange tijd bleef het misdrijf onopgelost, tot een anonieme getuige zich in 2020 meldde. De politiek in Houten maakt zich zorgen over huurwoningen die in de zomer extreem warm worden. Pro wil weten of kwetsbare huurders gezondheidsrisico's lopen als hun woningen niet afkoelen. En het is niet alleen in Houten een probleem. Eerder trokken bewoners van de Cartesius driehoek in Utrecht al aan de bel. Volgens onderzoekers wonen naar schatting 10 miljoen Nederlanders in een huis dat in de zomer te warm kan worden. Een historisch onderzoek van een onderzoeker van het UMC Utrecht. De hoogleraar ontdekte dat een erfelijke hartziekte terug te voeren is op de tijd van de VOC. Het gaat om een mutatie die een hartspierziekte veroorzaakt. Via historische handelsroutes kwam de mutatie sinds de 17e eeuw op meer dan 4 continenten terecht. En alle dragers van de ziekte op 1 Griekse familie na, die stammen af van dezelfde voorouder. Dat en ander nieuws kun je lezen op de app en natuurlijk op onze website rtvutrecht.nl. Het weer dan nog, zon en wolken en zomers warm, 27 graden. Morgen wat meer bewolking en ook ietsje koeler dan vandaag.
5: Oké, dankjewel Marjolein. Kijken wij nog even naar de weg. Verkeersinformatie van de ANWB met de A1. Amsterdam richting Amersfoort tussen Naar de Vesting en knooppunt Eemnes naar de A27. Richting Almere, 8 minuten door wegwerkzaamheden. Ook 8 minuten vertraging op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen afrit Geldermalsen en Waardenburg. En nog een kleine op de A27 Utrecht-Gorkum tussen Houten en knooppunt Everdingen. 4 minuten vertraging. Muziek uit Delft komt eraan.
7: Festival Klaterklanken presenteert muzikale toptalenten op de mooiste plekken in de natuur. Ga 18 en 19 juli naar buitenplaats Elswoud bij Haarlem of 25 en 26 juli naar Fort bij Rijnauwen bij Bunnik. Festival Klaterklanken. Klassieke muziek om in rond te dwalen. Kijk voor info en tickets op klaterklanken.nl.
8: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.
9: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
10: Dit was een uittip. Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
11: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: Delft komen ze, de T-set She Likes Weeds. Ja, lekker. Zometeen een nieuw nummer.
1: Aan tafel.
0: En die gaan wij nu draaien. En die komt van Bruno Mars. Ja, die scoort de ene na de andere hit. Zijn nieuwe heet On My Soul. Komt van zijn nieuwe album The Romantic. En het is ook wel een beetje wat je van hem mag verwachten. Een lekkere strakke productie. Een fijne beat. En een refrein dat blijft hangen. De nieuwe van Bruno Mars.

0: J. Vincent Edwards, Thanks was dat. Het is 14:15.
1: We gaan naar de stem van M.
0: Zit er doorheen te stemmen, Connie Kraaiveld. De stem van M, de ontknoping. We hadden deze week een Franstalige stem. Zullen we nog eens luisteren?
2: Het is een art populair, la chanson.
1: De stem van M.
0: Ja, wie is dit toch? We gaan een willekeurig iemand bellen. We hebben er veel gestemd.
3: Goedendag.
0: Oh, die is niet thuis. Dan gaan wij gewoon door naar de volgende. Ik kan in de tussentijd vertellen dat het niet Macron is. Het is ook niet Adamo. Het is ook niet Philip Freriks. Daar hebben ook mensen op gestemd. Heel veel mensen die stemden op Gérard Lenormand van Voisy-les-Clés. Dat was hem ook niet. En Charles Aznavour, die is het helaas ook niet. Maar ja, wie is het dan wel? Dat is natuurlijk maar de grote vraag.
4: Hallo,
0: met Connie van Radio M Utrecht. Goedemiddag.
4: Hallo, Connie, goedemiddag.
0: Spreek ik met Trudy?
4: Klopt, ja.
0: Trudy Schulten, uit welke plaats?
4: Maarsen.
0: Uit Maarsen. Dag Trudy, jij hebt meegedaan aan de stem van M.
4: Klopt.
0: Was een beetje raar, hè? Want vanwege de Franse dag hadden we een Franstalige stem.
4: Ja, inderdaad.
0: Ja, heb je geluisterd naar die Franse dag trouwens?
4: Ja, het was erg leuk. Ja. Ja, vond het erg leuk.
0: Ja, het
4: is weer
0: eens
4: wat anders.
0: Het is weer eens wat anders en de temperatuur was er ook naar. En het is vakantietijd, dus het klopte allemaal aan alle kanten.
4: Ja, en nog niet zo lang geleden in Frankrijk geweest, dus de sfeer zat er nog wel in.
0: Ah, heel goed. Dat kwam helemaal zo goed uit. Maar jij weet wie dit is, hè?
4: Helemaal.
0: Vertel eens.
4: Kan niet missen, hè? Julien Clerc.
0: Ja, heel goed.
4: Wat leuk.
0: Wat is het toch ook een mooie taal, hè, Trudy?
4: Fantastisch, fantastisch. Ik wou dat het kon.
0: Ja, kun je een beetje Frans praten of niet?
4: Nee hoor, nee. Ik kan het niet.
0: Nee, het is ook
4: een... Helaas, maar ik vind het ook mooi. Ik vind het ook heel mooi.
0: Ik vind het zo leuk. Vroeger op school had ik les in Frans. En dan moest je een brief schrijven in het Frans. En dan moest je eindigen met hoogachtend. En weet je wat dat was, hoogachtend?
4: Nee, geen idee.
0: Veuillez agréer, monsieur, nos salutations très distinguées. En toen dacht ik,
4: wat goed voor jou.
0: Ja, dat is het enige wat ik nog heb onthouden hoor, van Franse les. Maar ik dacht, wat een hoop woorden voor hoogachtend.
4: Ja.
0: Maar goed, het is moeilijk, het is een fantastische taal. Laten we nog even luisteren naar de oplossing van Julien Clerc.
2: Et j'ai commencé avec elle à 30 ans. Après, au fur et à mesure de la vie des enfants sont venus, j'ai dû être, comme nous tous, un père sûrement un peu plus sévère dans les débuts que je ne l'ai été pour le dernier. Quand j'avais 60 ans passés.
0: Bon. Ja, we hebben dat even laten vertalen door iemand. Hij zegt eigenlijk, toen ik 30 was, werd ik vader. En ik was toen veel strenger voor mijn kind dan later. Hij werd allemaal wat makkelijker naar zijn kind toe. In totaal heeft hij 5 kinderen gekregen uit verschillende relaties. Angèle, toen was hij nog met een actrice Miu Miu. En hij heeft daarna nog een jongen gekregen met haar. Geadopteerd weliswaar. Daarna is hij een relatie... aangegaan met die Miu Miu. Want die andere kinderen die waren van Miu Miu. En haar toenmalige man. Jeanne heeft hij gekregen. En toen is hij opnieuw getrouwd met ene Virginie Couperie. Daar is Vanille uitgeboren. En zijn laatste huwelijk, 2008, is dat kindje geboren. Leonard. En dat is met zijn huidige vrouw Hélène Grémillon. 5 kinderen dus uit 3 huwelijken. Zo gaat het dan, hè, soms.
4: Nou. Ja, hij heeft niet stilgezeten, zullen we zeggen.
0: Hij heeft niet stilgezeten. Nee, daar heb je helemaal gelijk in. Trudy, wij gaan de radio naar jou opsturen.
4: Hartstikke leuk, ik ben er heel blij mee.
0: Wij zijn blij dat jij gewonnen hebt.
4: Weet je wat het is? Ik heb een paar maanden geleden heb ik het misgelopen. Toen had je ook al gebeld.
0: Ja.
4: En toen was mijn telefoonnummer niet goed.
0: Oh.
4: Dus ik zat ernaast.
0: Ach, nou
4: maar, al goed. Eind goed, al goed, zeg ik dan maar.
0: De volhouder wint en we gaan hem goed lekker naar je toe sturen.
4: Goed zo, dankjewel.
0: Oké, dag Trudy.
4: Goed zo.
0: Fijne middag.
4: Hoi,
0: hoi.
4: Dankjewel.
2: Bonjour, c'est Julien Clerc. Je suis dans l'émission de Connie Kraaiveld. C'est sur Radio M Utrecht.

0: Schulte uit Maarsen. Had het helemaal goed, hè? De stem van Julien Claire. Het is, even kijken, 8:08. We gaan eventjes naar de dagvraag op Facebookpagina van Radio M Utrecht. Met de vraag, wat spreek je met jouw kinderen of kleinkinderen af over het gebruik van social media? En hoeveel zit je daar zelf op je telefoon? We zijn benieuwd. De bron is eigenlijk, in Engeland komt een social media avondklok, hè, voor 16, 17-jarigen. En de Europese Commissie die wil voor jonge kinderen een beperking instellen. Nou, er wordt leuk gereageerd. Elze die zegt, ja, ik heb geen kinderen, dus geen afspraken. Het meest gebruik ik mijn iPad om te mailen of te appen of te puzzelen. Met 4 uur per dag en soms een uitschieter van 8 uur op een dag. Oei, oei, oei, Elze, dat vind ik ook best wel heel lang hoor, 8 uur. Anke zegt, we komen er bijna niet meer onderuit. iPads en telefoons horen er gewoon bij. En als de kleinzoon bij ons is, wordt er beperkt met een iPad omgegaan. Hij is bijna 9, heeft ook thuis wel zijn beperkingen. Dus nog geen Facebook, Insta. Vind ik heel goed, want de social media brengt vele golven teweeg en niet allemaal positief. Nou, dat is de mening van Anke. Gerard die zegt, beste luidjes, opvoeden wordt door ouders gedaan en niet door de Europese Commissie. Na suiker, tabak, alcohol, water, de zon. Zoveelste betutteling. We zijn nog net geen koe met een geel oormerk. Edwin, zit jouw kat vaak achter de iPad?
1: Ja, die zit de hele dag te appen inderdaad. Ja, die gaat als door het leven zonder alles eigenlijk. Hè. Een dier die leeft gewoon in het nu. Die heeft helemaal niks. Geen communicatie met zijn lotgenoten en zijn dieren om zich heen. Maar niet met telefoons en dergelijke. Dus misschien een ander leven. Misschien best wel goed.
0: Misschien wel heel goed. Mijn eigen zoon van 18 jaar, die gamet heel veel. Vroeger ging je bij elkaar spelen of ging je bij elkaar hangen. Maar het is ook een sociale bron. En ik heb ooit tegen hem gezegd, als je er raar door wordt of je hebt minder contact of je wordt er knarrig van, dan doen we dat niet. Hij is nog steeds even lief en hij spreekt daardoor ook heel goed Engels. En hij ziet zijn vrienden ook nog in levende lijf om lekker te gaan zwemmen of naar de film te gaan.
1: Dat is ook de zorg, hè? Dat ze elkaar niet meer spreken. Ja. Live, zeg maar.
0: Ja, precies. Nee, dat doet hij gelukkig wel. Okay. Wij zijn benieuwd, hè, want vanavond wordt er over doorgepraat. Laat even je mening achter op de Facebookpagina van Radio M Utrecht of app naar de studio met de app van RTV Utrecht. Goed. Wat ga jij doen vanmiddag?
1: Gaan wij zo weer naar het tijdperk waarin er nog helemaal geen sprake was. Nog niet eens van een mobiele telefoon. We gingen wel naar de maan. Dat lees ik dan weer in de krant. Deze week is dat allemaal bezig. Dan weet jij misschien wel welk jaar dat was, die krant.
0: Ik heb een vermoeden, ja.
1: Straks na 2 gaan we daar even in. Ook de vakantie van Hare Majesteit, die is begonnen. We hebben straks het nieuws dus van toen er ook bij. En dit wordt onze openingsdans. Baby, I love you. Mooie liefdesverklaring. En die Kim gaan we zo meteen dus mee van start. De Beatles, die zijn er weer bij. Breng ook nog even een ode aan de zanger van Bledsoe en Tears, die niet zo lang geleden overleden is. 2 liedjes van hun waar je straks uit mag kiezen.
0: Hartstikke goed. Ik wens jou een fijne middag en laat hem lekker aanstaan.
1: En we hebben, hè?

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs twee hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
4: alleen de prijs is anders.
5: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
9: Radio M Utrecht.
10: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. En daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuze moeten gaan maken, bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. En dat gaat ten koste van de scheepvaart die door de lagere waterstanden langer moet wachten bij sluizen. Verder blijft het advies aan Nederlanders om bewust om te gaan met drinkwater. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Volgens medische bronnen zijn onder de doden 3 leden van 1 familie. Ook werden 6 politieagenten en een vrouw gedood bij een aanslag op een politiebureau. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. Sindsdien werden zeker 1000 Palestijnen gedood. De Franse president Macron is aangekomen in Fontainebleau, even ten zuiden van Parijs. De natuurbranden daar zijn nog steeds niet gedoofd. Macron bedankte de brandweermensen die al dagen aan het blussen zijn. Inmiddels is ruim 2000 hectare bos verwoest. Voor de branden zijn zeker 2 mensen aangeklaagd. Een van hen is een man van 18. En de tweede verdachte is ook 18 jaar. En hij zou een sigaret hebben weggegooid in het gebied. In Amsterdam is gisteravond geprobeerd om iemand te ontvoeren. De politie zette na een melding de achtervolging in en schoot daarbij een paar keer. 2 mannen uit Rotterdam zijn aangehouden. En het slachtoffer is in goede gezondheid. Dan het weer. In het noorden en midden van het land bewolking en af en toe wat regen bij 22 graden. In het zuiden droog en zonnig en 30 graden. Morgen begint zonnig. In de middag kans op een bui. Het wordt dan 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
12: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
13: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeel. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
14: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.

0: vanuit Canada helemaal. Andy Kim, liefdesverklaring van ver over den einder dus. En Baby, I Love You.
1: Studio 60's.
0: En welkom, het laatste rondje van deze week. Morgen hebben we namelijk Pluk de Middag. En wij plukken graag nog even de vruchten van het verleden met dit uurtje jaren 60. Ik ben Edwin, uniek deze muziek op de radio. Anno nu, lekker even van genieten dus. Nostalgie tussen 2 en 3. En niet alleen al die muziek, ook nog wat berichten uit de krant van vandaag. Daar is het vooral overigens maandag. Binnenkort gaat de eerste mens daar landen, hè, op dat maanoppervlak. Zometeen gaan we even kijken wat er allemaal verder nog te lezen is. De Beatles die zijn onderweg, letterlijk zelfs vandaag. En ook Cat Stevens komt eraan. Hey, we hoorden net in het nieuws, hebben te maken met droogte, dus laten we de goden even verzoeken.
2: Zachtjes stikt de regen op mijn zolder aan. Ritme van de eenzaamheid.
0: En op het ritme van het verleden zijn we hier dus. Welkom.

zijn vrije muzikale vergezichten uit de jaren 60. Vest Domino over deze bijzondere zonsondergang. En we gaan nu naar de krant van toen, zoals we die altijd hier erbij hebben. Het is 16 juli 1969. Toen was het overigens een woensdag. En alles wordt in gereedheid gebracht voor de lancering van de Apollo 11 vanaf Cape Kennedy. Daar is het momenteel één grote heksenketel, lees ik hier. Velen die willen het van dichtbij allemaal meemaken. Morgen, donderdagavond 17 juli 1969, dus Nederlandse tijd, dan staat dat allemaal gepland. De Apollo 11 brengt de eerste mensen op de maan met aan boord onder meer Neil Armstrong. En ook in de krant vandaag de vraag of jij naar de maan zou willen. Dat vraagt men aan elkaar in deze dolle maandagen. En die maan die heeft eigenlijk niet eens zo'n beste reputatie. Denk aan de uitdrukkingen loop naar de maan of alles gaat naar de maan. Toch wordt die in dit artikel omschreven als een waar Eldorado, dit hemellichaam. Zonder brommers en zonder bulderende vliegtuigen. En je kunt er op veilige afstand de hele aardse ellende overzien. Dat zijn maar een paar voorbeelden dus die hier te lezen zijn. En de krant vraagt dus vooral aan de mensen waarom je er graag naartoe zou willen. En dan kun je een mooi boek mee winnen, ter waarde van maar liefst 15 gulden. Koningin Juliana is gisteren in gezelschap van prinses Irene en prins Karel Hugo van de vliegbasis Soesterberg, gewoon per vliegtuig dus, vertrokken voor de jaarlijkse zomervakantie naar Porto Ercole. Het ligt in de bedoeling dat prins Bernhard volgende week dan ook gaat. En meester Pieter van Vollenhoven en prinses Margriet die schuiven later ook aan. En die zijn overigens met de auto op weg gegaan naar Italië. En prinses Beatrix en prins Klaus en hun twee zoons die brengen hun vakantie gewoon door in eigen land. Want de prinses is immers ook zwanger. En dan ook nog even een mooi portret in deze krant van een der meest idyllische plekjes van Nederland. Die steeds schaarser worden. Het gaat hier om Loenersloot. In het bijzonder ook de kunstboerderij van Ritsaard ten Kate. Mickery, die is geopend voor de kunstliefhebbers onder ons. Ik zie ook een mooie foto erbij van Ritsaard. Je kunt er nog naartoe tot en met 28 juli 1969. De krant van vandaag, 57 jaar geleden. En ik kijk even in de hitparade. Daarin gaat het ook over de maan overigens. Creedence Clearwater Revival, ook over Venus. Jogging Blue. En deze laat ik even helemaal horen. Johnny Nash is dit. Vanuit de zonnige orde.

0: Cat Stevens, en je hoort hem nog draaien op 45 toer. Matthew and Son.
1: Ladies and gentlemen, the Beatles.
2: Beatles beste.
0: We gaan snel door naar Liverpool. En in de jaren 60 dan kon je eigenlijk alleen nog maar de raampjes van je auto opendraaien om het wat af te laten koelen als je onderweg was. Gelukkig maar dat de zomers over het algemeen niet al te heet waren. En dat doe ik op deze van John, Paul, George en Ringo vandaag, die verscheen in 1965 en te vinden is op het album Rubber Soul. Als eerste als openingsnummer. En het heet Drive My Car.

Beatles die kozen de auto samen met Garfunkel dan weer voor het openbaar vervoer, zo te horen. Homeward Bound, over het artiestenleven dat lang niet altijd over rozen gaat, werd hier even in 2 minuten beschreven. En dit is Tommy Rowe.

0: Zoeter hebben ze niet hoor vanmiddag. Tommy Rowe was dat over Sheila. Zometeen Chris Montez onder meer. En in de jukebox tweemaal Bloods, Sweat and Tears direct. Een ode aan is dat. En Rob de Nijs. En ook in het regionieuws zometeen een mooi eerbetoon voor een clubicoon van FC Utrecht.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris boekhandel voor de historische roman De Wees van Westerbeek van Patricia Snell. Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
0: Regio Nieuws van 2:30 met Marjolein Heijen. Je begint in de rechtbank.
8: Ja, want daar is een forse celstraf geëist. Het Openbaar Ministerie heeft 12 jaar geëist tegen een vrouw uit Hilversum voor een dodelijke steekpartij in Veenendaal. De vrouw was daar samen met haar vriend naartoe gegaan om illegale sigaretten te kopen. Nadat ze de verkoper €2000 had gegeven, probeerde die te vluchten en ontstond er een vechtpartij tussen de verkoper en de vriend van de verdachte. De vrouw die rende met een keukenmes op die ruzie af en stak het slachtoffer in zijn rug. Hij overleed ter plekke. Het aantal vrouwelijke wethouders is over het algemeen gelijk gebleven vergeleken met 4 jaar geleden. Na eerdere gemeenteraadsverkiezingen kwamen er juist meer vrouwen bij in colleges. De teller blijft nu steken op gemiddeld zo'n 30%. Wethouder Wil Kosterman is net begonnen in wijkbeduursteden.
9: Vrouwen zeggen ook, die ik ken in mijn omgeving, is de mooiste baan die ik ooit gehad heb, het wethouderschap. En daar komen ook niet leuke dingen bij. De werkdruk, gedoe van buiten, soms gedoe in een college. Je ligt ook in het oog van de storm als het misgaat. Daar moet je tegen kunnen, maar je moet er ook een beetje uitdaging in zien. Volgens mij hebben heel veel vrouwen nog niet in de gaten hoe leuk dit werk is en wat zij erin kunnen betekenen.
8: Utrecht springt er nog wel positief uit. Hier in de provincie is 35% van de wethouders een vrouw. Utrecht neemt geen extra maatregelen tegen wegblokkades van Extinction Rebellion. Volgens het college werkt de huidige aanpak goed. De politie greep onlangs snel in bij een actie van klimaatactivisten op de A12... en kon een blokkade van de snelweg voorkomen. Het lukte om 250 demonstranten tegen te houden. Die werden op een andere plek weer vrijgelaten. In april lukte dat niet. Toen ontstond er rond Utrecht een chaos op de weg. Bij stadion Galgenwaard wordt vanmiddag afscheid genomen van FC Utrecht-icoon Leo van Veen. Mister FC Utrecht overleed vorige week op 80-jarige leeftijd. Supporters, oudspelers en medewerkers komen naar de Galgenwaard voor het afscheid, waar ze een erehaag zullen vormen. Van Veen speelde ruim 600 wedstrijden in het betaald voetbal en hij scoorde meer dan 200 keer. Meer over hem en ander nieuws kun je ook lezen op de app en op onze website. Dan het weer, het is zo'n 27 graden. Morgen meer bewolking en dan ietsje koeler dan vandaag.
0: Dankjewel. We hebben zometeen het ritme van de regen overigens van Rob de Nijs. Even naar de weg, want de ANWB meldt toch wel wat vertraging op dit moment. De A1 van Amsterdam naar Amersfoort tussen Naar de Vesting en knooppunt Eemnes. Daar nu 10 minuten. En op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen de afrit Geldermals en knooppunt Empel. Daar ruim 10 minuten. En deze ook nog even. De A27 van Utrecht naar Gorkum tussen Houten en knooppunt Everdingen. Bijna 10 minuten.
10: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
11: Hoi Judith.
12: Dag lieverd. Was het leuk op school?
11: Nee, we moesten stomme dingen doen.
12: Nou, dan gaan wij toch wat leuks doen. Felicia's moeder heeft haar man verloren en staat er nu alleen voor. Buurtgezinnen heeft ons bij elkaar gebracht. En nu haal ik Felicia één dag in de week op van school en krijgt zij de volle aandacht. Er is niet veel voor nodig om een buurtgezin te zijn en je krijgt er veel voor terug. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
13: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
14: De Brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra ERA-voordeel tot €6.000... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
15: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
16: Studio 60's met Edwin Meerman.

0: Chris Montez was dat en Let's Dance. En we zijn weer terug in Studio 60. Als ik zo naar buiten kijk, dan zie ik dat het inmiddels een beetje bewolkt is geworden. Als het goed is, blijft het droog, maar hier bij ons niet, hè, want we hebben zo meteen Rob de Nijs.
1: Drink maar op het koffie en je jukebox gaat. Leef in de muziek, joh. Hey!
0: Die overleed vorig jaar. Eerst nu even een ode aan David Clayton Thomas. Hij was de zanger en de man ook vooral van Blood, Sweat & Tears. Onlangs stierf hij ook. 84 is hij hier geworden. En twee van de grote hits van deze band heb ik vandaag in onze jukebox gestopt. En dit is keuze 1.

En dat is muziek waar we gelukkig nog steeds happy van worden. Ook al is het al heel lang geleden gemaakt. David Clayton Thomas, dat is dus de stem. Best wel een naam die je niet zo makkelijk onthoudt, maar Bloods, Sweat & Tears uiteraard wel. En dit is die andere.

En dan is de grote vraag, welke van deze twee? Lijkt me heel lastig om dat te bepalen, dus daarom vraag ik het ook aan jou. Zullen we straks helemaal gaan draaien zo tegen drie aan het eind van dit uurtje Studio 60's? Laat het maar even horen in de app, je mag het ook mailen hoor. Studio@rtvutrecht.nl. En dan nu die paraplu erbij.

Daar gaan de Hollies en Look Through Any Window in Studio 60's. Op radio en Utrecht. En dat is wel even leuk, want ik had het net in het eerste gedeelte over de airco. Dat je die nog niet had, vooral in de jaren 60 in je auto. Dus dat je de raampjes open moest zetten als je de boel wilde verkoelen. Maar dat is even tegengesproken, meteen ook in de app door Mark. Die stuurde nog een mooie foto van zijn automobiel uit 1964. Met airconditioning, inderdaad. Ik zie het op deze foto, de schakelaar. Dat is wel een hele luxe versie dus voor die tijd. Leuk dat je er even aan dacht, Mark. En ik hoop dat je er nog veel rijplezier in hebt in deze auto. Dan snel terug naar onze keuzes voor de jukebox. Dat is ook al een oud beestje overigens, deze machine. Met daarin vandaag dus tweemaal Blood, Sweat and Tears. Een ode aan zanger David Clayton Thomas, die onlangs overleed. 84 werd hij. Het herkenbare stemgeluid vooral van de band. En de twee grote hits, Spinning Wheel en You've Made Me So Very Happy. Daar mocht je uit kiezen. Jan die stuurde mij ook een appje, deze keer vanaf de A15. Normaal rijdt hij op de A27, maar ja, daar heb je natuurlijk al die wegwerkzaamheden. Hij stemt op Spinning Wheel. En het voordeel van het omrijden is, schrijft hij, dat je de prachtige goederentreinen nu op de Betuwelijn kan zien. Zo zie je maar weer. Jan, dankjewel. En ook jij dus lekker in de auto. Ik neem aan dat hij iets moderner is dan die van Mark die ik hier op de foto heb staan. Christine vanuit Amsterdam gaat ook voor Spinning Wheel. En ook bij jou is het inmiddels bewolkt geworden, schreef je. Gerard van Schie, dankjewel. Jij gaat ook voor Spinning Wheel. Heel mooi. En Astrid en Mario hebben ook nog gestemd op keuze 2. Nou, dus het is al vrij snel duidelijk geworden welke we helemaal moeten gaan draaien. Dus nou, daar is hij. In zijn geheel op Radio Utrecht.

daar wordt aan de deur geklopt, ja. Niet door Jos overigens, want die is maandag pas weer. Dus ik blijf nog even zitten. Ik mag nablijven, ook vandaag nog tot 5 uur. En dit waren dus Blood, Sweat and Tears. Maar ik heb nog een slotakkoord. Herinnert u zich Billy Joe Royal nog? Hij had niet zo heel veel hits. Maar ook zijn stem zijn we nog niet vergeten. Hij werd beïnvloed door mensen als Sam Cooke, Roy Orbison en Fats Domino. En nadat hij een proefopname had ingezongen van het liedje Down in the Boondocks van zijn vriend Joe South, werd hij opgemerkt door een platenmaatschappij. En zo begon het allemaal. En niet die, maar die andere Hush, die heb ik vandaag uitgekozen dus als laatste. En dan zeg ik tot zo na.

0: linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer? Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans, alleen de prijs is anders.
1: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager. Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. Daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten gaan maken, bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. En dat gaat ten koste van de scheepvaart die door de lagere waterstanden langer moet wachten bij sluizen. Het Openbaar Ministerie eist 15 jaar cel tegen een man die in 2024 een vrouw neerstak en zwaargewond achterliet. Dat gebeurde in Hollandskroon in Noord-Holland. De man van 28 uit Den Helder wachtte de vrouw op in haar appartement en stak haar 15 keer met een mes. Volgens het OM wilde hij haar vermoorden omdat zij een einde had gemaakt aan hun vriendschap. De vrouw bleef alleen in leven doordat ze de man beet en kon wegkomen. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder is veroordeeld tot 12 jaar cel. Hij is de hoofdverdachte in de zaak rond de ramp met de Morandi-brug in Genua. Die stortte 8 jaar geleden in, waardoor 43 mensen omkwamen. De celstraf tegen de topman is ruim 6 jaar lager dan geëist. Hij zit al een gevangenisstraf uit voor een ander incident. Een busongeluk waarbij 40 mensen omkwamen. Vrouwen kunnen deze zomer bij grote evenementen op meer plaatsen gratis naar de wc. Onder meer bij de Vierdaagse feesten in Nijmegen en op de Tilburgse kermis zijn meer toilethokjes beschikbaar. Vorig jaar werd er nog geprotesteerd op de kermis, omdat toen alleen mannen gratis naar de wc konden. En dan het weer. In het noorden en midden van het land bewolking en af en toe wat regen bij 22 graden. In het zuiden droog en zonnig en 30 graden. Morgen begint zonnig. In de middag kans op een bui. Het wordt dan 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: En dan hier nog de files. Ja, gratis gemeld door Radio M Utrecht. De volgende vertragingen heb ik gemeld door de ANWB. De A1 van Amsterdam naar Amersfoort tussen Naar de Vesting en knooppunt Eemnes. Daar nu 10 minuten. En ook op de A2 van Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Bijl en Culemborg is dat het geval. De A2 van Amsterdam naar Den Bosch tussen Utrecht, Leidse Rijn en Nieuwegein. Daar is een ongeluk gebeurd. 3 rijstroken zijn dicht. Vertraging daar 20 minuten. En ook op de A2 richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 10. En dan ook nog de A27. Vanwege de wegwerkzaamheden van Utrecht naar Gorkum tussen Houten en knooppunt Everdingen zo'n 10 minuten. En dat is het voor dit moment. Gaan we zo weer snel terug naar de muziek. Billy Joel staat klaar.
10: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
11: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
12: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
13: Als jij slaapt, waken wij. ECE brand- en inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
14: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
15: De zomer vier je bij ons.
7: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
16: Goedemiddag met Edwin Meerman.

hadden we net voor drieën nog Billy Joe Royal. Dit is ook een Billy. Billy Joel. En zijn we meteen ook weer in hele andere tijden. En we hoorden net nog in het nieuws. Nederland kampt met een watertekort. Dus het wordt tijd om de boel even muzikaal wat aan te vullen, dacht ik zo vanmiddag. Dus niet te veel droge humor, maar wel waterrijke hits. Wat dacht je van deze bijvoorbeeld?

voor het zover er nog is, uiteraard. En of deze. Would you help me one more time? I'm trying all my best to keep life going. Don Rosenbaum, ook altijd leuk. Swimming into the water, daarover gesproken. I'm swimming in the deep water. Het is er nog wel weer voor. En ik heb ook nog een aantal suggesties op Facebook gezet. Als je het leuk vindt om jouw ideetje even door te geven, doe dat dan vooral ook even in de app. Of mail het naar studio@rtvutrecht.nl. Graag even met je telefoonnummer. Ik ben Edwin, uw spraakwaterval van vanmiddag nog een keer in plaats van Jos. Welkom.

60 jaar geleden stond deze plaat op de eerste plek in de hitparade. In de zomer van 1966 dus, hè, in de summertime. Nou, we hebben ook een sunny afternoon. Hoewel het iets meer bewolkt is dan de afgelopen dagen, maar de temperaturen zijn aangenaam. Het probleem is alleen dus dat het te weinig regent nu en dat het droog is. Dat werd ook net in het nieuws genoemd. We hebben een watertekort. En daarom willen we dat graag muzikaal een beetje bijvullen vandaag. Liedjes die gaan over water. Of gewoon water in de titel. Dan kun je best wel veel kanten mee op. En ik heb op Facebook een aantal hoesjes van liedjes neergezet met water in de titel. Gerard Sterkenburg die kwam bijvoorbeeld ook met Watermensen van de 3J's. Johanna die noemt The Rivers of Babylon. Ja, River kan uiteraard ook met de bestel doorgaans ook uit water. The Waterboys, ja, reken ik ook wel goed. Komen ook voorbij op Facebook. Letty, die komt met Bitch Over Troubled Water. Klasina doet dat eigenlijk ook. En die moest gelijk denken aan Hendrik Haan. Van Ja Zuster, Nee Zuster. Maar een mooi liedje is dus ook van Simon & Garfunkel. Er zijn meerdere. Rolling on the River, zegt ze ook nog, van Tina Turner bijvoorbeeld. Ja, die is ook. Er zijn er heel veel waar je dus vandaag uit kunt kiezen. Dus als je je favoriete waterhit nog op de radio wil hebben, dan is dit misschien wel je dag. En ook Anke, die schrijft nog op Facebook over deze van Simon & Garfunkel. Een tekort aan water is wel verontrustend. We hebben gelukkig, toen het heel heet was, met jullie in Nederland meerdere keren regen gehad. Ik begrijp daaruit dat je op dit moment niet bij ons bent hier in ons land. Maar wel leuk dat je naar ons luistert. Hier is die helemaal. Dus van Simon & Garfunkel. Toch wel even kippenvel.

0: Radio M Utrecht is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
1: Geschiedenis aan de dis en ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap, muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen en even voor 7 een zoet toetje.
0: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag 5 uur. Radio M Utrecht.

0: John Mayer. En die mevrouw die meezingt is Taylor Swift overigens. Half of my heart. Het is ook bijna 4:30, dus zometeen het regionieuws. BOA's die kunnen geen examen doen vanwege personeelstekort bij de politieacademie. En we gaan terug in de tijd voor een bijzonder onderzoek van het UMC Utrecht. En daarna gaan wij straks weer een spelletje doen.
1: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
2: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
3: Hans, alleen de prijs is anders.
4: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
5: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
6: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
7: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
6: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
0: Het regionieuws van 4:30 met Marjolein Heijen.
9: Goedemiddag. Utrecht neemt geen extra maatregelen tegen wegblokkades van Extinction Rebellion. Volgens het college werkt de huidige aanpak goed. De politie greep onlangs snel in bij een actie van klimaatactivisten op de A12... en kon een blokkade van de snelweg worden voorkomen. Het lukte om 250 demonstranten tegen te houden. Die werden op een andere plek weer vrijgelaten. In april lukte dat niet. Toen ontstond rond Utrecht een flinke chaos op de weg. Het personeelstekort op politieacademies, waaronder in Leusden, heeft mogelijk gevolgen voor BOA's. Er zijn te weinig examinatoren. BOA's moeten elk jaar examen doen om een wapenstok of pepperspray te mogen gebruiken. Om die reden huren gemeenten nu vaker commerciële bureaus in, maar die hanteren volgens de BOA-vakbond allemaal andere prijzen.
10: En we krijgen situaties waarbij mensen deels in dienst zijn van de gemeente of deels in dienst zijn van de politieacademie. Dus er zijn wat belangenverstrengelingen en dat raakt de integriteit in heel veel situaties.
9: Volgens de vakbond krijgen agenten voorrang bij de examens, waardoor er voor BOA's geen tijd of plek meer is. Een historisch onderzoek van een onderzoeker van het UMC Utrecht. De hoogleraar ontdekte dat een erfelijke hartziekte terug te voeren is op de tijd van de VOC. Het gaat om een mutatie die een hartspierziekte veroorzaakt. Via historische handelsroutes kwam de mutatie sinds de 17e eeuw op meer dan 4 continenten terecht. Alle dragers van de ziekte, op 1 Griekse familie na, stammen af van dezelfde voorouder. De Sylvestercross in Soest mag de komende 2 jaar het NK veldlopen organiseren. Een grote erkenning, zegt de organisatie van het hardloopevenement. Er worden in 2027 en 28 meer deelnemers en publiek verwacht op 31 december. En om dat op te vangen wordt het parcours rond de Soesterduinen nu al aangepast. En je leest er ook meer over op de app en website. Dan nog het weer, het is 27 graden. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen iets meer bewolking en iets koeler dan vandaag.
0: Dankjewel Marjolein. Dan nog even naar de weg. Het begint drukker te worden op de wegen. Die werkzaamheden veroorzaken nog steeds de meeste vertraging. Ook in onze regio is dat het geval. De A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Waardenburg en Culemborg. Daar is ook nog een ongeluk gebeurd. Daarom is de linker rijstrook dicht. Vertraging nu 10 minuten. En ook op de A2 richting Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en Everdingen 10. En ook nog tussen Beest en Waardenburg is dat het geval. En dan ook nog richting Utrecht op de A2 tussen Maars en knooppunt Oude Rijn. Zo'n 10 minuten. En dat de A27 van Utrecht naar Almere tussen Hilversum en Eemnes is dat ook 10 minuutjes. En dat geldt ook nog voor het traject van Utrecht naar Gorinchem tussen knooppunt Lunette en Lexmond. En dat is het voor dit moment. Zometeen 3 voor 4, raad de rode draad van vandaag. En we horen ook van Anita Meijer.
11: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.
12: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
13: Dit was een uittip.
14: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten. Altijd laag.
15: Festival Klaterklanken presenteert muzikale toptalenten op de mooiste plekken in de natuur. Ga 18 en 19 juli naar buitenplaats Elswoud bij Haarlem of 25 en 26 juli naar Fort bij Rijnauwen bij Bunnik. Festival Klaterklanken. Klassieke muziek om in rond te dwalen. Kijk voor info en tickets op klaterklanken.nl.
16: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
17: Goedemiddag met Edwin Meerman.

Ja, White Tail Blue Eyes zit er ook al een beetje in, hè? Dit kwam vlak daarna. Idaho van Anita Meijer, hier nog als twintiger. Net als de stem die je als eerste gaat horen nu in het spel 3 voor 4. En als je mij kunt vertellen welk thema de nu volgende 3 hits verbindt, dan hoop ik dat je dat even wilt laten weten. In de app kan dat of even mailen studio@rtvutrecht.nl. Aanwijzing nummer 1.

gaan houden. Een nationale nieuwe en morgenochtend dan ga ik de nieuwe alweer bekendmaken voor de komende dagen. En nu ook al meteen de eerste in ons spelletje 3 voor 4. En hier is nummer 2. Weppa!

extra. Want de zomer vier je bij ons, Radio M Utrecht. Binnenkort ook weer overigens de vakantie 100... die op deze uren dan kunt gaan beluisteren begin augustus. Nou, deze maakt altijd wel een goede kans om daarin te komen. Maar ik mag nu even niet zeggen om wie het gaat, want anders verklap ik het spelletje. We doen er nog eentje, 3 van 4. Dit is de laatste aanwijzing van eigen bodem weer.

En dan is de vraag, wie krijg ik aan de telefoon? Het gaat volgens mij nu even niet lukken. Wel heel veel antwoorden die op dit moment binnenstromen in de app. Dus als je nog mee wil doen, kan het nog heel even. Want ik ga nog op zoek naar een nieuwe winnaar. Dit is Barry White.

0: Barry White is dat. En ik heb een winnaar gevonden, hoor. Wie heb ik aan de telefoon?
1: Anneke Hoekstra uit Loosdrecht.
0: We hebben best veel Annekes die meedoen aan onze spelletjes. En jij bent Anneke Hoekstra. Goedemiddag.
1: Ja, klopt. Goedemiddag.
0: Loosdrecht, het gaat vooral ook over het water vanmiddag. Jij zit in de buurt, hè?
1: Ik zit wel in de buurt, maar niet direct.
0: Oké. En merk je ook al iets dat
1: er,
0: ja, merk je ook al als je daar in de buurt bent dan dat het water wat lager staat inmiddels?
1: Niet opgelet, want ik ben er al even niet geweest.
0: Oké, ja, want dat zagen we ook in het nieuws, hè, dat veel mensen die varen, die hebben op sommige plekken nu toch wel problemen dat het water niet diep genoeg meer is.
1: Ja, maar we hebben ook geen boot.
0: Dus. Oh, okay. Dat maak je niet zo gauw zorgen over, inderdaad.
1: Nee.
0: Nou, gezellig dat jullie even meedoen. Heb je het alleen opgelost of kreeg je hulp?
1: Ik heb het zelf gedaan. En Rob heeft ook een appje gestuurd.
0: Oh, Rob je man?
1: Ja.
0: Ja, die zag ik volgens mij ook nog voorbij komen, inderdaad. Nou, als je allebei gaat proberen, dan is de kans wat groter dat het gaat lukken. Nou, ik heb jou dus nu even teruggebeld, Anneke. Maar jullie mogen de prijs gewoon delen, hoor.
1: Ja, nou, het is ook voor ons samen.
0: Ja, want die koeltas die je hebt gekozen, die kun je allebei mooi gebruiken natuurlijk.
1: Ja, daarom.
0: Moet je nog wel even vertellen welke overeenkomst je gevonden hebt?
1: 1, 2, 3.
0: Heel goed. We begonnen met Bente, dat was een nieuw liedje nog. Ricky Martin, hè, Undo Stress.
1: Ja.
0: Iets moeilijker misschien, hoewel, nou, lijkt me niet. En dan ook Vulcano nog, met 1, 2, 3. Dus 3, 2, 1 en 1, 2, 3. En Undo Stress, dat was hem inderdaad. Appeltje eitje,
1: ja,
0: toch?
1: Prachtig.
0: Ja. Als je een beetje kan tellen, kan je meteen bellen. En dan heb je een mooie prijs te pakken. Dus bij deze, gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel.
0: En groetjes daar in Loosdrecht en aan de Rob, hè?
1: Doe ik. Fijne uitzending. Doei.

0: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
0: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
3: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
4: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. En daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten gaan maken, bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. Dat gaat ten koste van de scheepvaart die door de lagere waterstanden langer moeten wachten bij sluizen. Het Openbaar Ministerie eist 15 jaar cel tegen een man die in 2024 een vrouw neerstak en zwaargewond achterliet. Dat gebeurde in Hollandskroon in Noord-Holland. De man van 28 uit Den Helder wachtte de vrouw op in haar appartement en stak haar 15 keer met een mes. Volgens het OM wilde hij haar vermoorden omdat zij een einde had gemaakt aan hun vriendschap. De vrouw bleef alleen in leven doordat ze de man beet en kon wegkomen. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Volgens medische bronnen zijn onder de doden 3 leden van 1 familie. Ook werden 6 politieagenten en een vrouw gedood. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. Sindsdien werden zeker 1000 Palestijnen gedood. Vrouwen kunnen deze zomer bij grote evenementen op meer plaatsen gratis naar de wc. Onder meer bij de Vierdaagse feesten in Nijmegen en op de Tilburgse kermis zijn meer toilethokjes beschikbaar. Vorig jaar werd er nog geprotesteerd op de kermis, omdat toen alleen mannen gratis naar de wc konden. Dan het weer, wolken in het noorden en midden. Hier en daar valt wat regen. In het zuiden droog en zonnig bij 22 tot 30 graden. Morgen begint zonnig, 's middags plaatselijk een onweersbui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: En zometeen op mijn playlist Vanessa Paradis, Julio Iglesias. Maar eerst even naar de weg, want er staan weer een aantal files op dit moment. Het begint drukker te worden op de Nederlandse wegen, vooral door de wegwerkzaamheden her en der. En dan begin ik nu met de A1 van Amsterdam naar Amersfoort, tussen naar de Vesting en knooppunt Eemnes, naar de A27 richting Almere, dat is 10 minuten. Op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch, tussen Utrecht, Leidse Rijn en afrit Everdingen, ruim 20 minuten nu. En ook op de A2 richting Den Bosch, tussen Culemborg en Waardenburg, 10. De A27 van Utrecht naar Almere tussen Hilversum en Eemnes. Ook daar zo'n 10 minuten. En ook nog op de 27 van Utrecht naar Gorkum tussen knooppunt Rijnsweerd naar de A28 richting Amersfoort. Daar heb je ook zo'n 15 minuten vertraging nu.
10: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer... en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
11: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
12: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
13: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.

0: Eergisteren nog even gehoord ook op de Franse dag met Tandem. Je le Taxi is ook gedraaid. Nou, dit was dan in het Engels gezongen, dus kunnen we die vandaag nog even mooi meenemen. Van deze Française Vanessa Paradis. We hebben dus een watertekort en daarom gaan we op zoek naar waterrijke hits vanmiddag. Ruben die zegt nog, kan ik nu eindelijk en makkelijker spijkers op laag water zoeken? Daar heb jij inderdaad een punt. Kees die kwam met de havenzangers.
1: Ik heb je voor het eerst ontmoet, daar bij de waterkant.
0: Want hij zegt, ik zit graag met mijn hengeltje daar. Hopelijk blijft het allemaal een beetje op peil. Ja, dat is ook even spannend inderdaad. Veel plezier als je weer gaat, Kees. En Leen, die zegt nog, dat is een mooie ook van Harmony. Hij zegt, ik ben jarig op 16 februari. Dus een waterman, nou ik overigens niet. Boogschutter is mijn sterrenbeeld gewoon weer. Dankjewel Leen. En de vraag is dus, wat kunnen we hier nog aan toevoegen? Wat zou je aan kunnen vullen? Onze waterrijke hits van vandaag. Laat het maar even weten in de app of mail het naar studio@rtvutrecht.nl. Ga ik ondertussen nog even wat spraakwater tappen.

0: de muziek van Radio M Utrecht. En je kan het altijd aanvragen op vrijdag, zaterdag en zondag tussen 12 en 2. Muziekplezier noemen we dat. En ook door de week. En dan hangt er meestal een thema aan vast. En vandaag hebben we het dus over het watertekort, wat we ook in het nieuws hoorden. We zijn op zoek naar waterrijke hits. En er zitten hele originele suggesties bij. Ik heb even iemand teruggebeld. Corine, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Vanuit Ede.
1: Ja, dat klopt.
0: Merk jij bij jou in de buurt ook lager water en zo?
1: Ja, je ziet wel dat in de vijvers ook het water lager staat.
0: Ja, heb je zelf ook eentje?
1: Nee, ik niet. Maar je hebt hier in de straten vijvers als wateropvang voor de hevige regen. En daar zit nu gewoon heel weinig in.
0: Ja, en toch heeft het vorige maand in juni best wel aantal keer.

0: Ja, dat zijn maar kleine dingetjes en dan lever je al een bijdrage.
1: Ja, precies. Als iedereen dat doet, helpt het toch?
0: Ja, en misschien dat er binnenkort weer wat naar beneden gaat komen. Het is bijna gek dat we nu moeten bidden voor regen, hè, bijna.
1: Ja, nou, voor mij mag het een beetje gaan regenen, hoor, ja. Echt.
0: En dan gaat het weer veel te veel regenen, hebben we dat probleem weer straks, hè?
1: Ja,
0: zo is het meestal in Nederland.
1: Ja.
0: Jij komt met een heel bijzonder liedje, dat is heel lang geleden. Vertel er eens iets over. Ik ken ze ook niet, de Chico's.
1: Ja, het was een LP die mijn ouders hadden. En die wij als kinderen, ja, die altijd gedraaid werd. En het was Nederlandstalig, het is een beetje country wat ze een beetje allemaal zingen. En als kind vond ik dat prachtig. Dus dat was elk weekend die plaat draaien. En dan op dat papiertje regeltje voor regeltje opschrijven totdat je de tekst had.
0: Ja, ik zie hier ook een mooie afbeelding van de hoes hier. Dat zijn dan, waren met z'n drietjes, zie ik. Met een mooie cowboyhoed ook op.
1: Ja.
0: Ja, en heb je die plaat nog?
1: Ja, die ligt nog steeds bij mijn ouders.
0: Oh, wat leuk. Maar je draait het niet zo gauw meer, denk ik, hè?
1: Nou, ik heb hem op internet al opgezocht en ik heb hem wel in mijn speellijst staan. Want het is toch een stukje sentiment.
0: Ja, ik zie ze hier ook bij een haardvuurtje. En dan hoop je inderdaad dat het niet gaat regenen als je dat dan zo ziet.
1: Nee, ja, daarom zeg ik, ja, ze gaan alle kanten op. Daarom zeg ik, het is echt country, dus zowel warm als koud.
0: Ja, we hebben hier af en toe ook wel eens een countrymiddag. En het is ook altijd heel graag populair. Mensen willen graag die liedjes ook horen. Dus dit is wel even een leuke nog even zo tussendoor. Lang geleden, ik zie hier het jaartal 1951 staan. Was jij er toen al?
1: Nee, ik ben van 63, dus okay. Ik was er echt nog niet.
0: Ik was ook nog niet, hoor. Maar ik vind het wel leuk om de kennis mee te maken. We gaan er even naar luisteren. En inderdaad, water komt erin voor. Het heet koelhelder water. Je krijgt er meteen dorst van bijna als je dat zo uitspreekt.
1: Ja,
0: Chico's. Speciaal voor jou, Corine. Dank je wel, hè.
1: Dank je wel.

0: Get on your feet. In ieder geval hou je wel droge voeten zo met dit weer. Hè? Gloria Estefan en de Miami Sound Machine. En de Chico's dus daarvoor. Je hoort er niet aan af dat het al 75 jaar oud is. Dankjewel nogmaals voor deze suggestie, Corine. Zometeen ga ik even met Aard praten. Wat hij allemaal gaat doen straks na vijven. Woorden van Exile zometeen. Mooi dat je kist je al over wat ik ga draaien. En hij was tussen de middag nog te gast. Justin de Wild zometeen nog een keer. Zijn grote zomerrit. Eerst even het regionieuws van 16:30. Met Marjolein. Het zat er al aan te komen. Nou, we hebben het er net ook over gehad. Het watertekort. En ook daar hoor je zometeen meer over dus. In het nieuws.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor. Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com. Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
4: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Nu bij Dirk, Grand Italia Sugo Casa. 1,69. Goeie prijs.
0: Nieuws van 16:30 met Marjolein Heijen. Er zijn forse celstraffen geëist in de rechtbank.
5: Het Openbaar Ministerie heeft 12 jaar cel geëist. Een vrouw uit Hilversum stond terecht voor een dodelijke steekpartij in Veenendaal. De vrouw was samen met haar vriend naar Veenendaal gegaan om illegale sigaretten te kopen. Nadat ze de verkoper €2000 had gegeven, probeerde die te vluchten en ontstond er een vechtpartij tussen de verkoper en de vriend van de verdachte. De vrouw rende met een keukenmes op de ruzie af en stak het slachtoffer in zijn rug. Hij overleed ter plaatse. Nederland heeft een flink watertekort, meldt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Daarom wordt nagedacht over nieuwe maatregelen om water te verdelen. Wat die maatregelen inhouden is nog onduidelijk. Mogelijk wordt de stuw in de lek bij Hagestein opengezet om extra zoet water naar het westen te laten stromen. De waterstanden in rivieren zijn steeds lager. In sommige regio's staan sloten droog. Er komt toch een opvanglocatie voor asielzoekers net buiten Meerkerk. De gemeente Vijfheerenlanden uitte eerder kritiek op deze plannen. De opvang komt in Hoogblokland, een klein dorpje ten zuiden van Meerkerk, buiten de gemeente Vijfheerenlanden. Die is er dus niet blij mee, vooral omdat het volgens burgemeester Freulich zorgt voor drukte in Meerkerk, terwijl daar ook al relatief veel Oekraïense vluchtelingen worden opgevangen en ook is er in de omgeving een hotel voor arbeidsmigranten. Aan de buurgemeente was gevraagd een andere plek te zoeken, maar zonder succes. De Sylvestercross in Soest mag de komende 2 jaar het NK veldlopen organiseren. Een grote erkenning volgens de organisatie van het hardloopevenement. Er worden in 2027 en 2028 meer deelnemers en publiek verwacht op 31 december. En om dat op te vangen wordt het parcours rond de Soesterduinen nu al aangepast. En daar lees je ook meer over op de app en op onze website. Dan het weer, het is 27 graden. Vanavond blijft het nog lang warm. En morgen is er iets meer bewolking en dan ook wat koeler dan vandaag.
0: Nou, vooralsnog is het 16 juli en de vakantie staat op het punt van beginnen hier in onze regio. Dus misschien dat het dan iets rustiger gaat worden. Vooralsnog is het best wel pittig. De spits is nu ook alweer flink van start gegaan. Werkzaamheden en ook enkele ongelukken die gebeurd zijn. Dus daarom nu een heel rijtje aan files. De A1 van Amsterdam naar Amersfoort tussen Naar de Vesting en knooppunt Eemnes. Naar de A27 richting Almere. 10 minuten. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Utrecht-Papendorp en afrit Everdingen. Door de wegwerkzaamheden daar nu 20 minuten. En ook op de A2 richting Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel zo'n 10 minuten. De A27 dan van Utrecht naar Almere tussen Hilversum en Eemnes. 12. En ook op de 27, dat is naar Gorkum tussen Rijnsweerd en de A28 naar Amersfoort. Bij knooppunt Everdingen heb je nu ongeveer een kwartier vertraging.
6: Duo Brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra ERA-voordeel tot €6.000... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
7: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
8: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
9: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
10: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
11: Goedemiddag, met Edwin Meerman.

0: Muziek om te zoenen en dat vindt Aard volgens mij ook wel dit. Hè?
1: Heerlijke plaat.
0: Ja, blijft het gewoon. Hè? Ja.
1: Voelt als een one day fly.
0: Ja, ze hadden er wel een paar succesjes, maar dit blijft toch wel hun klassieker. Ja. Issue All Over was dat. Goed, alweer bijna 5 uur. Dus jij mag straks weer tijdens de spits. Ik zie dat er alweer lekker wat files staan. Dus er veel mensen in de auto naar je luisteren. Ja. Waar ga je het over hebben vandaag?
1: Nou ja, we gaan even naar de camping. In Bunnik. Verslaggever Tess erbij gaat eens even kijken hoe de vakantiestemming daar is. Maar ze was ook al bij een caravanstalling. Waar mensen vandaag de caravan komen ophalen. Nog even laten keuren. Nog even wat lucht in de bandjes.
0: Ja, en dan, het gaat dan nu beginnen.
1: Kunnen we op reis? Ja,
0: wij zijn de laatste.
1: De zomervakantie begint.
0: Ja, ja, een beetje een raar idee dat het nog steeds officieel geen vakantie is. Maar half juli is.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar het komt eraan.
1: Precies, dus dat gaan we eventjes vieren. Ik praat natuurlijk met onze vaste dierenarts Martijntje van der Veer. En de vraag van vandaag, er komen steeds meer maatregelen, zowel Europees als in Engeland, om het smartphonegebruik, social media gebruik van jongeren dan vooral een beetje aan banden te leggen. Mm-hmm. Maar toen dacht ik, ja, ik steek toch ook even de hand in eigen boezem.
0: Mag wel iets minder.
1: Mag wel iets minder. En ik ben eigenlijk benieuwd waar onze luisteraars, wat ze allemaal doen op hun telefoon. En ik zat net even bij mezelf te kijken. Nou, dat is toch wel even schokkend. Ik heb vandaag dat ding al 3 uur en 26 minuten...
0: Hij houdt alles bij, hè? Dat ja. Een stappenteller is handig, maar dit zijn toch de dingen die je liever niet wil weten.
1: Maar in mijn verdediging, dan kan je dus zien welke apps je hebt gebruikt. Eentje daarvan is een navigatie-app. Die heeft dus 1 uur en 3 minuten genavigeerd. Dus laten we dat er dan aftrekken. Ja, ik moest naar een schadebedrijf in Utrecht.
0: Okay.
1: Was gisteren aangereden.
0: Ach.
1: Hier op de ring, van achter.
0: Ja, dat zijn mindere dingen.
1: Nou, het viel allemaal mee hoor. Het was bij een stoplicht. En de auto achter me, die trok ietsje te enthousiast op. Toen zat hij in mijn trekhaak.
0: Ja, misschien zat hij ook op zijn telefoon te kijken.
1: Het zou nog kunnen. Maar goed, ik zit 3 kwartier vandaag op Instagram. Ik heb een half uur WhatsApp gebruikt. Ik doe heel graag Wordfeud.
0: Uh-huh.
1: Heb ik vandaag dik een kwartier gedaan. Nou ja, en verder nog wat nieuws-apps. Dus daar gaat in ieder geval mijn schermtijd dan aan op.
0: Ja.
1: Ik ben heel benieuwd wat onze luisteraars doen op hun telefoon.
0: Als je nou gewoon de hele dag naar Radio M Utrecht zit te luisteren... dan staat hij toch ook aan, hè, de hele tijd?
1: Ja, ja. Dus nou ja, misschien... Ik ben wel even benieuwd. Dus stuur ons een appje. Komt er weer een minuut bij op je WhatsApp-tijd.
0: Ja.
1: Maar laat eventjes weten waar jij je telefoon voor gebruikt. En of je misschien ook wel een beetje verslaafd bent.
0: Ja,
1: of dat je prima zonder kan.
0: Ja, en of je hem nog gewoon ook gebruikt om mee te bellen. Hè? Want
1: kan je ermee bellen?
0: Voor bedacht.
1: Kan je ermee bellen?
0: Dus wie weet dat er nog iemand is die dat doet. Goed, dankjewel. Dan zometeen, Aard. Tot zo.

0: Wham! En zij verdienden hun centjes als water, hè? I'm your man. En er zijn heel veel hits die gaan over water. Daar kom je dan toch weer achter op zo'n middag. En Annie, ik heb jouw berichtje ook nog gezien, hoor.
1: Twee emmertjes water halen, twee emmertjes pompen. De meisjes op de kant.
0: Ja, die was er ook. Die hebben allemaal geleerd op school vroeger. Nou, twee emmertjes zouden misschien nu al te veel kunnen zijn in deze tijden van droogte. En Anja, deze is nog voor jou.

0: idee vanmiddag. In ieder geval muzikaal het een en ander aan te vullen vandaag. De stroom aan waterrijke hits die ik doorkreeg via de app en ook de mail. Ja, de laarzen die kunnen voorlopig nog even in de kast blijven staan. Maar je kan ze altijd aantrekken uiteraard als je wil. Of gewoon lekker luisteren naar het mooie paar van Nancy Sinatra nu.
1: You keep saying you got something for me. Something you call love, but confess.

0: diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
1: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en actie bo!
2: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
1: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
2: Rand? Nee.
1: Fair enough.
2: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
0: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
2: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
3: Mam, waar is mijn zwemband?
4: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
5: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. AllSafe.
6: Geeft ruimte.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
8: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
10: Zit van der Linde met het NOS-journaal. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder is veroordeeld tot 12 jaar cel. Hij is de hoofdverdachte in de zaak rond de ramp met de Morandi-brug in Genua. Die stortte 8 jaar geleden in, waardoor 43 mensen omkwamen. De celstraf tegen de topman is ruim 6 jaar langer dan geëist. Hij zit al een gevangenisstraf uit voor een ander incident, een busongeluk waarbij 40 mensen omkwamen. In de zaak rond de Morandi-brug staan 57 mensen terecht. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor de slechte staat van de brug. Uit onderzoek bleek dat het instorten het gevolg was van ontwerpfouten, slecht onderhoud en gebrekkige controles. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. Nederland kampt officieel met een watertekort, zegt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden en de toenemende vraag naar water. Het advies blijft om bewust om te gaan met drinkwater. De Europese televisieorganisatie EBU heeft nieuwe regels opgesteld om vrouwen bij atletiek in beeld te brengen. De regels moeten seksualisering van atletes voorkomen. Zo zijn camera's van onderaf of onnodige slow motions niet meer de bedoeling. De richtlijnen zijn opgesteld in overleg met internationale topatletes. Ze gaan gelden voor alle wedstrijden die worden geregistreerd door omroepen die deel uitmaken van de EBU, zoals de BBC en ook de NOS. Het weer, wolkenvelden in het noorden en midden. Hier en daar valt een spat regen. In het zuiden is het droog en zonnig, 22 tot 30 graden. Vanavond en vannacht opklaringen met 14 tot 17 graden. Morgen een zonnige start. 'S middags landinwaarts plaatselijk een onweersbui. 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
11: Een hele goede middag op deze mooie donderdag. Het is even na 5. En de hoofdpunten van het nieuws krijgen we van Annemarie. Hallo.
12: Ja, Nederland heeft dus officieel een watertekort, hoorden we net. En mogelijk wordt daarom de stuw in de lek bij Hagestein opengezet om extra zoet water naar het westen te laten stromen. Nou, er is voorlopig nog wel genoeg drinkwater, zegt het ministerie. En er komt toch een opvanglocatie voor asielzoekers in Hoogblokland. Dat is net buiten Meerkerk. Burgemeester George Freulich die zal daar niet blij mee zijn. Want hij uitte eerder al kritiek op de plannen. Ja, een opvang in Hoogblokland zou voor drukte in Meerkerk zorgen, zei de burgemeester. Hij had daarom ook de buurgemeente gevraagd om een andere plek te zoeken, maar zonder succes dus. En de bewoners van 5 huizen in Nieuwegein kunnen voorlopig niet naar huis na een grote brand gisteren. Ze mochten vandaag wel even naar binnen om wat spullen te pakken, maar voorlopig zijn de huizen nog onbewoonbaar. Ja, dan nog wat leuk nieuws, want er zijn nieuwe cijfers van de camera's van Beleefde Lente. Voor die camera's is tijdens het broedseizoen een record aantal eieren gelegd. 88 stuks. Ja, en iets meer dan de helft kwam ook echt uit. Nou, zometeen nog wat cijfers om vrolijk van te worden om 5:30.
11: Hey, leuk. En durf jij het aan om straks met mij te delen hoeveel tijd jij vandaag hebt doorgebracht op je smartphone?
12: Ik hoorde jou er al over. Ik durf dat vandaag wel aan.
11: Oké. Dan wil ik ook weten welke apps je hebt gebruikt.
12: Ja, dat is goed.
11: Oké, dat zometeen. Nu de files. A2 Utrecht Den Bosch tussen knooppunt Ouderijn en afrit Everdingen. Een kwartier oponthoud vanwege wegwerkzaamheden. A27 Utrecht Almere tussen Hilversum en Eemnes 10. En de laatste de A27 Utrecht Gorkum tussen afrit De Bilt en knooppunt Everdingen. Daar ben je 20 minuten langer onderweg. Heeft ook te maken met wegwerkzaamheden. Zometeen Cindy Lauper, Jackie Wilson en we gaan naar de camping.
3: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
13: De uitvaart was zo mooi, echt. Ja. Zoals ma was.
14: Helemaal in haar levensstijl. Met dank aan PCB Uitvaartzorg.
15: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
16: Festival Klaterklanken presenteert muzikale toptalenten op de mooiste plekken in de natuur. Ga 18 en 19 juli naar Buitenplaats Elswoud bij Haarlem of 25 en 26 juli naar Fort bij Rijnauwen bij Bunnik. Festival Klaterklanken. Klassieke muziek om in rond te dwalen. Kijk voor info en tickets op klaterklanken.nl.
17: Hoi Judith.
18: Dag lieverd. Was het leuk op school?
17: Nee, we moesten stomme dingen doen.
18: Nou, dan gaan wij toch wat leuks doen. Felicia's moeder heeft haar man verloren en staat er nu alleen voor. Buurtgezinnen heeft ons bij elkaar gebracht. En nu haal ik Felicia 1 dag in de week op van school en krijgt zij de volle aandacht. Er is niet veel voor nodig om een buurtgezin te zijn en je krijgt er veel voor terug. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.

0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
1: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: Cyndi Lauper. Radio M Utrecht, een hele goede middag.
1: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.
0: Op deze donderdag 16 juli 2026... de dag dat in natuurgebied Molenpolder bij Tienhoven wordt gezocht naar de vermiste Thomas uit Nieuwegein. En ook de dag dat Utrecht zich voorbereidt op de zomervakantie. Verslaggever Tessa Beijer controleert de caravans en gaat naar de camping. Op een dag die we historisch mogen noemen, want 75 jaar geleden is wielrenner Wim van Est de eerste Nederlander die het geel mag aantrekken in de Tour de France. Hij is die trui een dag later kwijt omdat hij ten val komt in een afdaling. Volgens zijn kleinzoon had hij ook veel te weinig ervaring in de bergen. Ja, dit weigert. We hebben een klein probleempje met de tafel. Nou goed, hij was in ieder geval een slechte daler, onze Wim. Want ja, die kwam natuurlijk uit Brabant. Heb je weinig bergen. Dat was toen. Terug naar nu. Gewetensvraag. Hoeveel tijd zit jij dagelijks op je telefoon? En wat doe je dan? Spelletjes, Facebook, WhatsApp. Nou, er worden nu maatregelen bedacht om kinderen van de telefoon af te krijgen. Maar hoe zit het met jouw verslaving? Stuur me maar een berichtje. Dat kan via WhatsApp, hè? Via je telefoon.

0: Ja, onze nationale nieuwe Senna en Sven Versteeg. Ja, van de kermis naar de camping. De zomervakantie staat voor de deur en dus liggen de paklijsten al klaar. Staat de caravan al voor de deur of misschien moet dat allemaal nog geregeld worden? Nou, we gaan eens naar de caravanstalling in Maarsen, waar de kampeerders staan te trappelen om de caravan weer in gebruik te nemen.
1: Ik ga hem nu ophalen. Ik pik hem aan en dan gaan we lekker een weekje weg.
2: En waar gaat de reis naartoe?
1: Helemaal naar Voorthuizen.
2: Is het er weer aan, ja. De caravan?
3: Ja, zeker.
2: Was het een gedoe of viel het mee?
3: Ik vond het zelf reuze meevallen. Ja, dat is goed geregeld hier.
4: De werkplaats is wel echt druk. Mensen hebben allemaal wel laatst minuut nog allemaal dingen. Dus het is wel echt, echt druk momenteel.
2: En wat staat u te doen hier in de disselbak?
1: Ik heb mijn gasfles vastgezet. Want dat moet gewoon vaststaan als je niet plotseling moet remmen. Dat het niet alle kanten heen schiet.
4: Een tip. De meeste mensen gaan weg en dan kijken nooit naar de banden. Deze mag op 4,5 bar. En daar moeten mensen wel naar kijken. Want er gaan heel veel mensen rijden weg.

0: Als je hem dan eenmaal hebt, dan kan je op pad naar de camping in Bunnik bijvoorbeeld. Want daar is verslaggever Tessa Beyer na de caravanstalling naartoe gegaan. Is daar een beetje vakantiesfeer, Tessa?
1: Ja, de vakantiesfeer is hier in volle gang. Ik zie een groepje jongens voetballen in zwembroek. Er wordt nog een klein kindje in zo'n badcape gehesen. Alle ouders met jonge kinderen weten, denk ik, precies waar ik het over heb. En er wordt nog lekker gezwommen hier, gebadmintond. Het ruikt ook lekker, want de scuttlebraai die gaat op sommige plekken al aan, volgens mij.
0: De wat?
1: Dan blijf je toch op die Hollandse campings houden, hè? De scuttlebraai, zo heet dat toch? Dan spreek ik dat niet goed uit.
0: Ik weet niet wat dat is.
1: Ben jij een kampeerder eigenlijk, Aard?
0: Ik moest vroeger wel altijd mee, ja. Gingen we met 3 tenten naar de Fjordwang camping in Denemarken. Maar sindsdien ben ik een beetje genezen.
1: Aha. Warme herinneringen aan, hoor ik al. Nou, wie wel helemaal gelukkig worden van kamperen is dit gezin in Doorn. Ik sta hier even in de voortent, of eigenlijk is het alleen een luifel, van een heel schattig caravannetje van Karen en Marijn. Jullie zijn hier in Bunnik neergestreken vanuit Doorn. Ja, jullie zitten er hier wel lekker bij.
2: Heerlijk. En vooral met dit weer deze hele week. Echt genieten.
1: En ik zie hier, kijk, we zitten op de radio, dus ik moet even beschrijven wat ik zie. Het is een... Nou, het is geen super deluxe caravan, dat mag ik wel zeggen, toch?
2: Ja, nee, het is een beetje primitief is het wel. Het is een caravan van 40 jaar oud. En Marijn is hier als baby zijnde in opgegroeid eigenlijk. Dus die is hier altijd mee op vakantie geweest.
1: Oh, wat leuk.
2: En we hebben hem overgenomen van eigenlijk mijn schoonmoeder een paar jaar geleden. En hebben dit helemaal eigen gemaakt.
1: Ja, leuk, want er zit dan twee bedjes zitten erin, denk ik, voor jullie en voor de kinderen.
2: Ja, een bedje van 1,40 bij 2 en een bedje van 80 centimeter breed. Dus daar liggen de twee jongens met z'n tweeën in. En wij in het andere bed.
1: Ja, en de jongste is nog een babytje. Dat moet anders denken de luisteraars van, wat is dit voor gekkigheid?
2: Klopt, die ligt overdwars.
1: Ja, precies, ja. Precies. Hey, en jullie, ja, de oudste moest nog naar school deze week. Jij moest nog een beetje werken, vertelde je. Waarom zitten jullie toch al op de camping?
2: Om toch van het mooie weer te kunnen genieten. We merken toch, als je dan thuis zit, dat je dan eigenlijk gewoon heel gauw binnen blijft zitten. En ook wel een beetje het vakantiegevoel al ervaren.
1: Ja, precies. Ja, want dat kan hier best wel goed. Terwijl je ook een beetje achteruit gaat in comfort. Is het toch lekkerder?
2: Het is toch lekkerder, ja. Ja, wij dachten toen we ingingen pakken van wat gaan we in vredesnaam doen. Je ruilt al je luxe ruil je in voor een tent van een paar vierkante meter en een klein caravannetje en een washok op 100 meter afstand. En, maar stiekem, als je hier dan de boel helemaal zo neerzet, dan is het toch wel genieten. Dan is het zo fijn om met elkaar hier te zijn en gezellig. Je hebt aanspraak van de mensen om je heen. En onze zoon van 4,5, die is lekker aan het spelen met alle kindjes hier op het veld. Dus ja, eigenlijk is het gewoon genieten. Vakantie.
1: Ja, dat is heerlijk. Karen, dankjewel. Ondertussen loop ik even verder naar Nicole van Camping Buitengoed Boomgaard. Jij bestiert hier de hele boel. Uit onderzoek bleek dat er steeds meer mensen uit eigen land in eigen land blijven op de camping. Dat merken jullie ook, toch?
3: Ja, dat zien we zeker. We hebben heel veel Nederlandse gasten ook bij ons. En ook heel veel uit de buurt.
1: En waarom doen mensen dat, denk je?
3: Ja, ik denk dat mensen niet meer ver hoeven te reizen. Hè. We hebben gewoon zoveel ruimte en groen ook in Nederland. En bij ons ook. Mensen willen gewoon met de voeten, blote voeten in het gras. En daar hoef je niet de hele dag voor in de auto te zitten.
1: Nee, daar hoef je niet meer voor naar Frankrijk.
3: Nee, en ook met deze temperaturen is het eigenlijk heerlijk vertoeven in eigen land.
1: Ja, zijn mensen ook bang voor de hitte in Zuid-Europa? Hoor je dat?
3: Heb ik niet direct gehoord, maar goed, zelf ervaar ik dat ook. Hè. Als je nu die berichtgeving krijgt, ook weer over het zuiden. Ik vind het hier wel helemaal prima zelf.
1: Ja, precies. Nou, en je komt hier niks tekort. Want Aard, als ik hier om me heen kijk, dan zie je hier... Er is hier een pingpongtafel, er zijn trampolines, er is een zwemvijver hier bij de caravans voor de deur. Nu moet ik wel zeggen dat Karen en Marijn wel echt een topplek hebben. Morgen dan barst het helemaal los, hè Nicole?
3: Ja, vanaf morgen zitten we helemaal vol. Dan is de zomervakantie begonnen. En komen er een hele hoop mensen gezellig kamperen bij ons.
1: Heb je dan zelf nog vakantie? Of moet je hier de hele zomer keihard buffelen?
3: Ik heb wel vakantie, maar ik probeer het ook een beetje te combineren. Ik sta ook graag zelf op de camping met mijn gezin. Terwijl ik een beetje kan werken en zij toch vakantie kunnen vieren. En ik ook s'avonds gewoon toch het vakantiegevoel kan ervaren.
1: Helemaal goed, dankjewel. Nou, Aartje hoort het hier, loopt het allemaal op rolletjes. De vakantie is begonnen en morgen begint hij dan officieel in onze regio.
0: Ah, het klinkt toch wel lekker hoor. Klinkt toch wel weer goed zo op de camping. Dankjewel, Tessa.
1: Ja, hè?
0: Hoi, hoi.

0: The best of both worlds. Ja, er is allemaal wetgeving in de maak om ervoor te zorgen dat in ieder geval kinderen niet te veel op hun mobiele telefoon zitten en niet te veel naar social media kijken. Maar toen dacht ik, nou ja, we moeten misschien ook even zelf in de spiegel kijken. Annemarie?
1: Oh jee.
0: Ja, dus mijn vraag aan jullie thuis ook is, heb je enig idee hoeveel tijd van de dag je op die telefoon zit te koekeloeren? En wat doe je dan allemaal? Spelletjes, Facebook, WhatsApp. Durf je het te zeggen?
1: Ja, vandaag wel. Maar dat komt omdat ik gewoon gewerkt heb vandaag. En dan valt het wel mee. En ik merk dat ik vooral dan 's avonds als ik thuis kom heel veel zit te scrollen. Dus mijn tijd loopt vandaag al wel op.
0: Okay.
1: Maar vandaag hebben we het over Google Maps. Een uur en een kwartier. Ja, dat tel ik niet mee.
0: Nee, dat is navigatie.
1: Toch? WhatsApp 26 minuten. Best wel veel eigenlijk.
0: Ik 31 minuten vandaag.
1: Oh. Oh, kijk, dat doet me toch wel goed. Notities, 19 minuten.
0: Oh.
1: Ja, dat zijn de boodschappenlijstjes. Oh. Wat ik moet schoonmaken deze week.
0: Ja.
1: Internet, RTV Utrecht natuurlijk. Mijn telefoon, mijn mail, LinkedIn, Facebook. Facebook valt nog mee vandaag, 3 minuten.
0: Oh.
1: Maar daar heb ik sinds kort zo'n slot op gezet.
0: Oh, wat
1: ja,
0: goed.
1: Het werd echt te erg.
0: Ja.
1: En weet je wat het gekke is? Van de mensen die ik echt graag volg, gewoon familie en vrienden en zo, komt eigenlijk nooit meer wat voorbij.
0: Hmm.
1: Dus ik zit puur naar mensen te kijken die ik niet ken en dan van filmpje naar filmpje.
0: Ja, nou dat heb ik ook met Instagram. Daar heb ik vandaag al 3 kwartier op zitten kijken. En dat is dan inderdaad het ene domme filmpje na het andere. Een half uur WhatsApp dus. Ja, en ik ben dus gek op Wordfeud.
1: Ja, dat is
0: online
1: ook wel
0: Scrabble.
1: Leuk.
0: 17 minuten, wat mij eigenlijk nog meevalt.
1: Okay,
0: nog meevalt.
1: Ja, maar er komt vanavond misschien nog wat tijd bij, of niet dan?
0: Dat zou zomaar kunnen.
1: Ja.
0: Oké, jullie thuis. Wat doe jij op je smartphone? En hoeveel tijd zit je erop? We kijken gewoon eens even eerlijk in de spiegel. Zometeen Annemarie met het regionieuws. Onder andere over het watertekort in Nederland.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs. Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
4: Hey, ondernemer, ben je al klaar voor je btw-aangifte?
5: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
4: Nog niet helemaal dus.
5: Tja, die administratie. Toevallig tips?
4: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
5: Ga ik mee aan de slag, dank je.
4: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig, van de Belastingdienst.
3: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
0: 17:30, het regionieuws met Annemarie. Ja, Nederland heeft officieel een watertekort.
1: Ja, en daarom komen er maatregelen. Die maatregelen moeten ervoor zorgen dat het water beter verdeeld wordt. Wat die maatregelen precies inhouden, dat wordt later bekend. Veiligheid heeft in ieder geval de hoogste prioriteit. Denk aan drinkwatervoorziening en dijken die gevoelig zijn voor de droogte. Ja, wel bekend is dat de stuw in de lek bij Hagestein mogelijk wordt opengezet. Zo kan extra zoet water naar het westen stromen. Er is voorlopig wel voldoende drinkwater, zegt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Er komt toch een opvanglocatie voor asielzoekers, net buiten Meerkerk. De gemeente Vijveren-Landen uitte eerder kritiek op de plannen, maar ze gaan dus toch door. De opvang komt in Hoogblokland, dat is een klein dorpje ten zuiden van Meerkerk, net buiten de gemeente Vijveren-Landen. En die is dus niet blij, vooral omdat het volgens burgemeester Freulich zorgt voor drukte in Meerkerk. Terwijl daar ook al relatief veel Oekraïense vluchtelingen worden opgevangen. En ook is in de omgeving een hotel voor arbeidsmigranten. Aan de buurgemeente was gevraagd om een andere plek te zoeken, maar zonder succes dus. De bewoners van 5 huizen in Nieuwegein kunnen voorlopig niet naar huis na een grote brand gisteren. Het skelet van de huizen aan de Matkopsingel is gemaakt van hout, waardoor het vuur zich snel kon verspreiden in de middag. De bewoners mochten vandaag wel kort naar binnen om wat spullen op te halen, maar voorlopig zijn de huizen dus onbewoonbaar. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Wel weten we dat de politie niet uitgaat van een misdrijf. En voor de camera's van Beleefde Lente is dit broedseizoen een record aantal eieren gelegd. 88 stuks, tegenover 77 vorig jaar. Iets minder dan de helft kwam ook echt uit. Ja, ongeveer 1 miljoen mensen keken online mee met de camera's van de vogelbescherming in Zeist. 13 broedende vogelsoorten waren er te volgen. En favoriet was de koolmees met 10 eieren, waarvan 9 uitkwamen. Dus een gezonde kuikens voor de koolmees. Nou, leuk. Gaan we nog even naar lenteweer dan. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen krijgen we zon met wolken met een kleine kans op een bui. En het wordt zo'n 25 graden.
0: Ja, volgens mij was er ook een piepklein drupje ergens vandaag in de provincie. Waar precies? Margot gaat het ons vast vertellen zometeen. Nu de files. A2 Utrecht-Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en afrit Everdingen. 20 minuten vertraging daar. A12 Utrecht-Den Haag tussen Nieuwegein en Woerden. Een kwartier. A27 Utrecht richting Almere tussen Hilversum en Eemnes 10. Dan de A27 Utrecht-Gorkum tussen knooppunt Rijnsweerd naar de A28 richting Amersfoort en knooppunt Everdingen. Een kwartier vanwege wegwerkzaamheden. En de laatste, de A28 Utrecht richting Zwolle tussen Leusden en Amersfoort-Vathorst. Daar staat een auto in brand. De rechterrijstrook is dicht. Vertraging op dit moment 5 minuten. De Bee Gees hoor je zometeen en Danny Vera.
6: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.
7: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten, altijd laag.
9: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
10: Dit was een uittip. Utrecht komt thuis met Aart van Elk.

0: Radio M Utrecht. Ja, hoeveel tijd breng jij door op je smartphone, op je telefoontje? En wat doe je ermee? Ellen stuurt een bericht, die zegt... ik probeer zo min mogelijk op mijn mobiel te zijn. Ik kijk naar WhatsApp-berichten van familie of vrienden. Soms kijk ik naar Facebook voor leuke plaatjes of filmpjes. En als ik een uur op die mobiel zit, dan is het veel. Ik ga misschien wel stoppen met Facebook... want ik wil niet beheerst worden door mijn smartphone. Hallo Bert.
1: Hoi, Art.
0: Ben je er druk mee?
1: Nou, niet zo druk hoor. Mijn telefoon staat overdag gewoon uit qua geluid. En ik kijk om het uur eventjes of er belangrijke berichten zijn. Zijn er niet, dan zet ik hem weer uit. Het enige wat ik wel doe is 's ochtends mijn e-mail even checken.
0: Ja.
1: Dat vind ik wel belangrijk. En de WhatsApp berichten, maar Instagram en al die pushpas, die heb ik allemaal niet.
0: Ja, dat geeft rust.
1: Ja, dat geeft heel veel rust. En ik zet hem uit en ik kijk gewoon om het uur eventjes.
0: Oh, ja.
1: Als er dan een belangrijk telefoontje is, dan een berichtje is, dan reageer ik. En ik ben dus zit nu vlak voor een ziekenhuisopname. Dus het ziekenhuis belt nog wel eens voor een aantal informatiedingen. Ja, dan bel ik meteen terug.
0: Ja.
1: Maar voor de rest.
0: En jij voelt niet een diepe neiging om dat ding aan te hebben staan om direct te kunnen reageren?
1: Nee, absoluut niet. Nee, ik ben geen slaaf van mijn telefoon.
0: Nou, wat heerlijk, zegt deze slaaf tegen jou.
1: Ja, dat is...
0: Ik vind het dus zelf bijvoorbeeld altijd irritant als ik iemand bel of WhatsApp bericht stuurt... en die reageert, zoals jij, pas na een uur. Vind ik lang duren. Terwijl het is eigenlijk natuurlijk doodnormaal.
1: Ja, ik heb ook... vroeger stuurde je een brief, en tegenwoordig moet je dat helemaal niet meer doen, maar... Dan duurt het ook een dag of zo voordat je weer een bericht hebt.
0: Ja.
1: En ja, zoals morgen ben ik jarig en dan word ik 70.
0: Oh, ja.
1: En dan staat mijn telefoon wel aan, want dan bellen mensen om me te feliciteren.
0: Ja, natuurlijk.
1: Ja.
0: Nou, misschien zijn er al postduiven onderweg met verjaarswensen voor je.
1: Ja, wie weet.
0: Bert, ik wens je alvast een prachtige 70ste verjaardag, zeg.
1: Ja, ik maak een lekker koud buffet voor de gasten.
0: Ja?
1: Ik stuur je morgen wel een foto.
0: Doe maar een foto van het buffet. En niet te smakelijke foto, hè? Want ik krijg altijd trek rond dit tijdstip. En ik kan pas om 8 uur eten als ik thuis ben.
1: Ja, nee, dat dus zal, ja.
0: Ja?
1: Ik zal het doen.
0: Doe maar een onsmakelijke foto.
1: Nou, nee, dat doe ik niet.
0: Fijne avond, Bert, en heel veel plezier morgen.
1: Ja, dankjewel.
0: Dag.
1: Hoi, hoi.
0: Hallo, Jerry.
2: Hoi, Aard. Goedenavond.
0: Hoeveel tijd zit jij op je telefoontje?
2: Nou, wat ik al heb, mijn rooster dan, mijn werkrooster, omdat ik in de zorg werk.
0: Ja.
2: Wil ik weten wanneer ik erin ben gepland of de gaten zijn opgevuld.
0: Ja.
2: En verder is het gewoon WhatsApp.
0: En dat is het?
2: Ja, af en toe wel eens even op Facebook, of ik een berichtje heb.
0: Oh ja. En kijk jij ook filmpjes op Facebook, of niet?
2: Ja, nou, omdat ik in de zorg ben met ouderen...
0: Ja.
2: Zet ik wel eens YouTube op met muziek voor de ouderen.
0: Oh ja.
2: Ja.
0: Maar nou komt er op Facebook en op YouTube ook allemaal filmpjes voorbij... waarvan eigenlijk het doel is om ervoor te zorgen dat jij daar naar gaat zitten kijken... en dat je daarna nog een filmpje gaat kijken en nog een en nog een.
2: Nee, mijn doel is wat ik wil zien.
0: Kijk, jij maakt gewoon bewuste keuzes.
2: Ja, vooral voor de ouderen.
0: Nou, hou dat zo, Jerry. Dan hou je meer tijd over voor andere zaken.
2: Ja, zeker.
0: Dank je wel, hè. Fijne avond.
2: Jij ook, Aard.
0: Hoi. Zo kan het dus ook. Waarvoor gebruik jij je smartphone? Laat het even weten. Via de app.

0: that I want. Ik zal het daarbij laten, ik zal niet verder zingen. Margot, goedenavond.
1: Goedenavond, Aart.
0: Ja, ik heb meldingen van regendruppels.
1: Oeh.
0: Werkhoven, rond 12 uur, een drupje, schrijft Gert.
1: Ja.
0: En Jacob zegt Hilversum Noord, 2 druppels.
1: Ah, kijk eens.
0: Heb jij nog meer?
1: Ja, op dit moment is het ook niet helemaal droog. Hè? Het is allemaal heel lokaal. Maar vandaag hadden we toch ook naast zon wat meer bewolking. En uit sommige wolken valt ook op dit moment nog een drupje regen. Dat is vooral in het zuidwesten van de provincie. Tussen Nieuwegein, Lopik, Vianen en Wijk bij Duurstede. Daar zit nog een drupje aan te komen het komend uur. En dan gaat de kraan weer even dicht. Overigens hadden we vandaag nog behoorlijk hoge temperaturen. Het is zo'n 26,8 graden geworden in Cabauw en 26,7 in De Bilt. Dus wederom een zomersdag. En verder was het rustig in de atmosfeer met een zwak windje uit een noordelijke richting.
0: Oké. Okay. Nou, dan kijken we vooruit naar naar morgen en het weekend.
1: Ja, nou, het is zo dat het vanavond een beetje blijft zoals het is. We zitten nog steeds in de warme lucht. Dus het blijft tot een uurtje of 8, 9 toch wel boven de 25 graden op de meeste plaatsen. En op die enkele bui blijft het droog. Vannacht is het sowieso droog, dan klaart het ook op. 15 graden is de minimumtemperatuur. En morgen denk ik dat we wat meer zon hebben dan vandaag. Maar in de middag ook wolken. En er is weer een hele kleine kans op zo'n bui. Dus ik hoop dat je opvangt. De tuinen hebben het hard nodig. En wat er morgen heel opvallend is, dat de wind uit het noordwesten flink gaat toenemen in de middag. Voordat dat gebeurt bereiken we maximum 25 graden. En als die wind eenmaal invalt, dan koelt het 's avonds in één keer sterk af. Dus wat dat betreft is het morgen echt een overgangsdag met in de ochtend de opwarming en 's avonds een snelle afkoeling.
0: Oké. Over een uurtje praten we verder. Ik krijg nog een actuele melding trouwens. Een regenbuitje hier in Nieuwegein.
1: Nou. Nieuwegein heb ik genoemd. Ja.
0: Nou, kijk eens eventjes. Ja. dank Marianne Poot. dankjewel Margot. En tot zometeen. Dag.
1: Tot strakjes. Dag.

0: Circus Kusters op Radio M Utrecht. En Verliefd, ja, de zomer die vier je bij ons. En misschien heb je vanmiddag het gesprek gehoord bij Connie met een van de vele vrijwilligers van het Blauwe Beverschip. Volgende week bij alle spelletjes op Radio M Utrecht maak je kans op een safaritocht met dat Blauwe Beverschip. Dus doe mee met die spelletjes en dan kan je een safarivaart winnen voor twee personen. Iedere dag meedoen met die spelletjes en uiteindelijk ga ik dan een van de goede antwoorden bellen. En dan kom je misschien wel hier in de show. Dat is volgende week.
1: Nieuwe hond?
2: Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
3: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
2: En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
5: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
6: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
5: Nog niet helemaal dus.
6: Tja, die administratie. Toevallig tips?
5: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
6: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
5: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig. Van de Belastingdienst.
2: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
7: Rustig, adem in,
6: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
7: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
9: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
8: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
9: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes vol unieke winkels en boutiquejes.
10: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M
11: Utrecht. 6:00, Sit van der Linde met het NOS-journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. Daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Het houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten gaan maken, bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. Dat gaat ten koste van de scheepvaart die door de lage waterstanden langer moet wachten bij sluizen. Verder blijft het advies aan Nederlanders om bewust om te gaan met drinkwater. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder moet 12 jaar de cel in vanwege de ramp met de Morandi-brug in Genua 8 jaar geleden. De straf is ruim 6 jaar lager dan de eis. Bij de ramp stortte de brug in en kwamen 43 mensen om. Een oud-topman van het Italiaans ministerie van Infrastructuur en Transport krijgt 5 jaar cel. De vrouw die zwanger omver werd getrokken bij een arrestatie in een AZC doet aangifte tegen de betrokken politieagenten. Volgens haar advocaat gaat het om poging tot mishandeling. Het incident bij het AZC in Zeist was afgelopen mei en werd gefilmd. De beelden zorgden voor veel verontwaardiging, maar de politie concludeerde achteraf na onderzoek dat het geweld noodzakelijk was. Volgens de politie luisterde de vrouw niet naar bevelen om weg te gaan. Tegen een man die in 2024 een vrouw neerstak in Hollands Kroon eist het OM een celstraf van 15 jaar. Ook wil het Openbaar Ministerie dat de verdachte een schadevergoeding betaalt aan het slachtoffer van bijna 42.000 euro. Volgens het OM wilde hij de vrouw vermoorden omdat zij hun vriendschap had beëindigd. Scheepsbouwer Damen eist een schadevergoeding van de Duitse staat. Volgens het Financieel Dagblad gaat het mogelijk om honderden miljoenen euro's. Het bedrag wordt niet bevestigd door het bedrijf zelf. Eind vorige maand annuleerde Duitsland een bestelling van 6 fregatten. Voor Damen kwam dat bericht uit het niets. Het bedrijf was al aan de bouw begonnen. Duitsland zoekt een andere bouwer omdat de kosten uit de hand liepen en er vertraging dreigde. De Europese televisieorganisatie EBU heeft nieuwe regels opgesteld om vrouwen bij atletiek in beeld te brengen. De regels moeten seksualisering van de atletes voorkomen. Zo zijn camera's van onderaf of onnodige slow motions niet meer de bedoeling. De richtlijnen zijn opgesteld in overleg met internationale topatletes. Ze gaan gelden voor alle wedstrijden die worden geregistreerd door omroepen die deel uitmaken van de EBU, zoals de BBC en ook de NOS. Het weer, vanavond en vannacht opklaringen. Vannacht koelt het af naar 14 tot 17 graden. Morgen een zonnige start. 'S Middags landinwaarts plaatselijk een onweersbui. Het wordt 23 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Een zonnetje breekt door hier aan de Hengeveldstraat bij Radio M Utrecht. Een mooie avond in het verschiet. En tot 7 uur ben ik bij je. Utrecht komt thuis. Annemarie is er ook. Hallo.
4: Hallo.
0: En jij hebt de hoofdpunten van het nieuws.
4: Ja, de asielzoekers en vluchtelingen die verblijven in IJsselstein mogen daar voorlopig blijven. Volgens de rechter mag de noodopvang blijven staan. De opvang staat op een voetbalveld van voetbalvereniging IFC. Die club spande een rechtszaak aan tegen de gemeente. Maar de rechter vindt dat de club geen spoedeisend belang heeft omdat het seizoen voorbij is. En meer nieuws uit de rechtbank. Een 37-jarige vrouw uit Bunschoten moet de gevangenis in. Ze stak haar man vorig jaar tijdens een ruzie met een groot keukenmes. Volgens de vrouw was haar man agressief, maar volgens de rechter valt dat niet te bewijzen. Ze krijgt daarom 2 jaar cel en moet haar man ook een schadevergoeding betalen. Ja, en ik had net vrolijke cijfers meegenomen over de vele eieren die zijn uitgekomen voor de camera's van Beleefde Lente. Maar ja, er zijn ook andere berichten, want met de camera's zijn namelijk ook dramatische scènes opgenomen in de vogelnesten.
0: Oh,
4: ja, zo roofde een boommarter de eieren van een lepelaar wekenlang weg. En er zijn dus meer van dat soort taferelen vastgelegd. Hoor je zo meteen om 6:30.
0: De natuur is keihard.
4: Vreed.
0: A2, Den Bosch richting Utrecht, tussen Beest en knooppunt Everdingen. Daar heb je 5 minuten op onthoud. A2 Utrecht-Den Bosch, tussen knooppunt Oude Rijn en afrit Everdingen, een kwartier vanwege wegwerkzaamheden. A27 Utrecht-Almere, tussen Hilversum en Eemnes, 5. A27 Utrecht-Gorkum, tussen knooppunt Rijnsweerd naar de A28 richting Amersfoort en knooppunt Everdingen, 10 minuten. En de laatste, de A28 Utrecht-Zwolle, tussen afrit Maren en knooppunt Hoevelaken, 20 minuten. Er zijn daar bergingswerkzaamheden. Zometeen de Tramps en Eros Ramazzotti.
12: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
13: De Brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra ERA-voordeel tot €6.000... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
10: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
14: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeel. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.

0: lekker, hè? Ah, de trams. Krijg je toch ook de neiging om lekker mee te shouten.
1: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.
0: Ah, en nog veel meer heerlijke muziek komt eraan hier op Radio M Utrecht. Tot 7 uur ben ik bij je. Utrecht komt thuis. Eros Ramazzotti, Andrew Gold, Guus Meeuwis en Van Gant. Het staat allemaal voor je klaar. Ik ga praten met onze vaste dierenarts, Martijntje van der Veer. We gaan het hebben over een ziekte die in de volksmond katten-aids wordt genoemd. En het heeft wel overeenkomsten met de aids die wij kennen. Hoe besmettelijk is het en is het ook gevaarlijk voor mensen? We gaan het allemaal behandelen. Verder praten we verder over jullie smartphonegebruik. En ook dat van mij, hè. Ik doe eerlijk mee. Gebruik hem veel te veel. Hoe is dat bij jou? Hanny die stuurt een bericht. Die zegt, nou, ik gebruik mijn mobieltje veel voor spelletjes. En in gezelschap gebruik ik hem alleen als er gebeld wordt. Maar mijn twee zonen die zitten wel regelmatig alles te controleren wat hun kinderen doen. Die hebben dan een bepaalde schermtijd. Het is denk ik ook wel nodig. Ja, die schermtijd is wel handig, hè? Kan je instellen dat ze er niet te lang op zitten? Hoe is het met je eigen schermtijd? En waarvoor gebruik jij je telefoon? Misschien wel voor spelletjes, Facebook, WhatsApp. Stuur me via WhatsApp trouwens even een berichtje. Kan via de RTV Utrecht app.

0: Goedenavond.
1: Ja, ja, daar zijn we. Daar waren we toch eventjes vertrokken. Goedenavond. Even koffie halen, dan zou je dat net zien. Je luistert naar Radio M Utrecht. Dat had je al wel in de gaten. En je hoorde al, als je goed had geluisterd, even de stem van onze dierenarts Martijntje van der Veer. Want met haar pak ik weer een onderwerp bij de kop. Martijntje, goedenavond.
0: Goedenavond.
1: Ja, we gaan het hebben over een ziekte waar veel kattenliefhebbers wel eens van gehoord hebben. Maar wat het nou precies is. Katten-aids. Want dat bestaat, hè?
0: Ja, zeker. En dat klinkt eng. Het is ook een virusinfectie. Beetje vergelijkbaar bij mensen, maar dat komt bij katten voor, ja.
1: Ja, en dat heet dan FIV.
0: Ja, het is het Feline Immunodeficiency Virus. Bij mensen heet het HIV, bij katten heet dat dus FIV. Dat staat voor feline. En het is een virus wat het afweersysteem van de kat aantast. Het zorgt er eigenlijk voor dat de kat vatbaar is voor allerlei andere virussen en infecties.
1: Ja, nou laten we maar eens bij het begin beginnen dan. Hoe wordt dat virus overgedragen?
0: Nou, met name door vechten, door bijtwonden met speeksel, bloed, is het de manier, zeg maar, zoals het overdragen. En ook wel door dekken, dus dekkaters en poezen worden daar ook op getest. Je ziet het vooral bij katten die veel buiten zijn, ongecastreerde katers die in het wild rondlopen en ontzettend veel vechten. Die hebben meer risico om het op te lopen dan bijvoorbeeld een binnenkat.
1: Ja, bij mensen kan het ook overgedragen worden als je het dan over HIV hebt. Onbeschermde seks, geldt dat ook voor katten?
0: Ja, zeker. Vandaar dus dat die fokdieren daarop getest worden. Dus als je een kat hebt waarmee je wil gaan dekken of een kater. En zeker bij raskatten wordt dat vaak getest via bloedonderzoek. Of ze niet drager daarvan zijn. En zijn ze geen drager, dan kunnen ze dat in ieder geval niet overdragen. Maar als ze het wel hebben, dan moet je dat ook absoluut niet doen. Want dan kan de moeder, maar ook de kittens besmet raken.
1: Ja. En hoe merk je nou als baasje dat jouw kat mogelijk katten eet? Of FIV heeft? Zijn er duidelijke signalen?
0: Nou, het is een beetje vage symptomen. Vaak niet goed willen eten, koorts, gekke ontstekingen op rare plekken, bijvoorbeeld in de bek of kale plekjes, haarverlies. Weet je wel, dat een kat het gewoon niet goed doet. En dan zeker met een verhaal dat zo'n kat veel buiten aan het vechten is geweest.

0: dat voor katten?
1: Dat geldt hetzelfde voor katten. Die kunnen daar op zich oud mee worden. Maar je moet oppassen als je zo'n kat bij wijze van spreken naar buiten zou laten en hij gaat vechten met andere katten, dat die ook weer anderen kan besmetten. Dus een kat moet je... Het is eigenlijk wel het advies om voor de andere katten om zo'n kat binnen te houden of in ieder geval af te zonderen van andere katten, zodat het niet overgedragen wordt.
0: Ja, kunnen ze het overdragen op mensen?
1: Nee, gelukkig niet. Dus je hoeft niet bang te zijn als een kat FIV heeft, of dus die katten eet, dat het naar mensen overgedragen wordt. Nee, het is wat anders. Gelukkig.
0: Gelukkig maar. Oké. En tot slot, zijn er nog type katten die een hoger risico lopen?
1: Ja, zoals ik net al zei, met name de katten die veel buiten zijn. Ongecastreerde katers, want die hebben de neiging om meer te vechten dan andere katten. Maar ook als jouw kat een vechtbaas is, dan moet je er toch wat meer op letten.
0: Ja. Oké. Duidelijk verhaal. Dankjewel voor de uitleg over katten-AIDS, oftewel FIV. Martijntje van der Veer, dankjewel. Tot volgende week.
1: Heel graag gedaan. Tot dan.

Andrew Gold en The Lonely Boy. Zometeen het regionieuws met Annemarie. Onder andere over de asielnoodopvang in IJsselstein. Die mag blijven.

0: zit echt fantastisch, Tineke.
1: Maar ook wel, Joke, het is een Velderhof.
0: Verwen jij je maar.
1: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
0: Waarmee?
1: Door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan.
0: Ja, ik voel hem.
2: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
3: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Als je Vodafone Mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel 20 euro korting.
6: Elke maand weer.
5: En hoe meer data en snelheid,
6: hoe groter die korting.
5: Dat is One van Vodafone
6: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
7: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: Half 7, Annemarie met het regionieuws. De asielzoekers en vluchtelingen die in IJsselstein zitten, die mogen daar voorlopig blijven.
9: Ja, volgens de rechter mag de noodopvang blijven staan. De opvang staat op een voetbalveld van voetbalvereniging IFC. En die club spande een zaak aan tegen de gemeente. En de rechter vindt alleen dat de club geen spoedeisend belang heeft, omdat het seizoen voorbij is. Wel vindt de rechter dat het oneerlijk is dat de club huur betaalt voor een veld dat de vereniging niet kan gebruiken. En daarom gaat IJsselstein in gesprek met IFC over het kwijtschelden van de huur voor dat veld. En ook moet IJsselstein zorgen voor herstel van het veld. Dat is namelijk omgeploegd om de gebouwen voor de opvang neer te zetten. De destijds zwangere vrouw die in mei hardhandig omver werd getrokken bij een arrestatie in het AZC in Zeist doet aangifte. Dat meldt haar advocaat aan de NOS. Volgens de advocaat gaat het om poging tot zware mishandeling en schending van de geweldsinstructie van de politie. Ja, bij het incident op dinsdagavond 19 mei was de politie naar het AZC aan de Kampweg gekomen vanwege een melding van bedreiging en vernieling. En mogelijk zou er ook een mes in het spel zijn. Nou, volgens de politie luisterde de vrouw niet naar meerdere bevelen om weg te gaan. Nou, wil je meer lezen over dit nieuws, dan kun je dat vinden op onze site en app. Meer nieuws dan uit de rechtbank, want een 37-jarige vrouw uit Bunschoten moet de gevangenis in. Ze stak haar man vorig jaar tijdens een ruzie met een groot keukenmes in zijn buik, armen en nek. Volgens de vrouw deed ze dat uit zelfverdediging omdat haar man agressief was, maar volgens de rechter valt dat niet te bewijzen. De vrouw krijgt daarom 2 jaar cel voor poging tot doodslag, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. En ook moet ze haar man ruim €7.000 schadevergoeding betalen. De bewoners van 5 huizen in Nieuwegein kunnen voorlopig nog niet naar huis na een grote brand gisteren. Het skelet van de huizen aan de Matkopsingel is gemaakt van hout, waardoor het vuur zich in de middag snel kon verspreiden. En de bewoners mochten vandaag wel kort naar binnen om wat spullen op te halen, maar voorlopig zijn de huizen dus onbewoonbaar. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Wel weten we dat de politie niet uitgaat van een misdrijf. En in de vogelnesten van Beleefde Lente waren dit jaar ook weer dramatische scènes voor de camera te zien. Ja, zo haalde een bosuil de jongen van een torenvalk uit het nest voor haar eigen baby's. En een boommarter die roofde de eieren van een lepelaar wekenlang weg. Ja, er gebeurden wel ook mooie dingen. Bij de steenuilen mislukte bijvoorbeeld de eerste broedpoging. Maar het vrouwtje vond daarna een ander waarmee ze wel een jong steenuiltje grootgebracht heeft. Ja, de webcams van de vogelbescherming in Zeist werden dit jaar door 1 miljoen mensen ongeveer bekeken. Nou, dat is best wel leuk, toch? Ja, en dus leuk nieuws, maar ook minder leuke beelden als je dan zit te kijken.
8: Natuur kan gruwelijk zijn.
9: Inderdaad. Het weer dan nog. Het blijft vanavond nog lang warm. En morgen krijgen we zon met wolken met af en toe een klein buitje. En het wordt zo'n 25 graden.
8: Wil jij zo meteen even vertellen hoe jij het hebt uitgemaakt met je smartphone?
9: Ja.
8: En of je dan ook liefdesverdriet had?
9: Ja, moeilijke relatie is en was dat.
8: Zometeen meer. Nu de files. A2 Utrecht-Den Bosch tussen Nieuwegein-Zuid en afrit Everdingen. 5 minuten vertraging wegwerkzaamheden daar. En de A28 Utrecht-Zwolle tussen Leusden-Zuid en knooppunt Hoevelaken. Een kwartier vanwege bergingswerkzaamheden. Daar was een autobrand.
10: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer... en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
11: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
12: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
13: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeel. Weken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
14: Utrecht komt thuis met Aart van

0: Viola Wills. Gonna get along without you now. Nou, daarover gesproken, kan jij nog zonder je smartphone? Want we zitten er soms volledig aangeplakt. Uren worden er doorgebracht voor dat schermpje. De Europese Commissie die werkt aan regelgeving waardoor het voor jongeren lastiger wordt om op die smartphone te koekeloeren. In Engeland denken ze aan een avondklok voor 16, 17-jarigen. Maar mijn vraag is eigenlijk, hoeveel ben jij bezig met die telefoon? Rita die stuurt een berichtje, die zegt, ik gebruik hem vooral om foto's mee te maken. Want er is bij mij zoveel te zien en te beleven in het buitengebied, de natuur. Elke dag wat moois. En zij maakt er dus foto's mee. Marijke die schrijft, ik heb geen huistelefoon meer. Dus ik doe best veel met mijn smartphone. Laatst was mijn laptop toe aan een nieuw modem. Dus toen kon ik een paar dagen niet achter die laptop. Ja, dan zit ik gewoon achter mijn telefoontje. Ik kan ermee betalen, bijvoorbeeld. En op Facebook kijken. Dat doet ze er dan mee. Annemarie,
1: ja.
0: Jij hebt het laatst uitgemaakt met je smartphone. Wil je daar eens wat meer over vertellen?
1: Willen we erover praten? Ja, bij mij werd het toch wel erg. Tenminste, ik begon me er gewoon zelf heel erg aan te storen. Ik had denk ik een schermtijd van zo'n 4-5 uur per dag of zo.
0: Dat is veel.
1: Het is gewoon veel. En vooral 's avonds inderdaad, dan op de bank. Dan in plaats van tv kijken, ging ik een beetje scrollen. Dan ineens moet je naar bed, zeg maar. Ineens is je avond voorbij.
0: Filmpjes kijken, het ene na het andere.
1: Dat wilde ik niet meer. En toen heb ik een boek gevonden. Dat heet Ik maak het uit. Ondertitel Een gezonde relatie met je smartphone in 30 dagen.
0: Ja. Oké.
1: Dus dat klinkt een beetje als
0: dat boek van Alan Carr vroeger om te stoppen met roken.
1: Ja, inderdaad. En dan had je volgens mij de voordelen op een gegeven moment. En dat was dan een lege pagina. Ja. Weet ik nog van mijn moeder. Zij heeft hem gelezen inderdaad. Maar nee, dit boek, dan krijg je eerst een heleboel pagina's over waarom je verslaafd kan raken aan je mobiel. En dat je daar dan eigenlijk ook niet zoveel aan kan doen. Omdat die apps gewoon zo gemaakt worden. Ja. Dat je continu wil kijken met die plingeltjes en kleurtjes en alles wat je aandacht trekt.
0: Voel je wat minder
1: ook wel
0: schuldig.
1: Fijn. Ja, dat je denkt, oké, het ligt niet allemaal aan mij. Mm-hmm. En daarna heb je een 30 dagen stappenplan om het dus soort van uit te maken met je mobiel. Ja. En op een gegeven moment ook een weekend ertussen. Dat je een weekend 24 uur zonder telefoon. En dat moet je dan ook voorbereiden. Dus een paar dagen ervoor krijg je van, dat weekend komt er bijna aan. Dus hoe ga je dat doen? Heb je de routes opgezocht waar je naartoe moet? Ja. Heb je gezorgd dat je weer kan pinnen met je pinpas? Laat het weten aan je omgeving dat je niet bereikbaar bent. Nou, ik was toen in de Ardennen met vrienden en inderdaad gedaan. Zij hadden natuurlijk wel een telefoon, dus ergens
0: kon een beetje op hun leunen.
1: Ja, vals spelen, maar hoe erg het dan opvalt als zij dan hun telefoon pakken, bijvoorbeeld tijdens het eten. Dat je denkt, hey, hallo.
0: Ik ben er ook nog.
1: Ja. Nee, maar dat boek is echt, er staan heel veel tips in. Ik moet zeggen dat het nu weer een tijdje geleden is dat ik het gelezen heb. En als ik er nu aan terugdenk, denk ik, ik moet wel weer even een beetje aan de pak.
0: Ja, want had je een soort van, als je het dan uitmaakt, had je dan ook liefdesverdriet?
1: Je merkt ineens dat je toch wel een beetje verslaafd bent.
0: Ja.
1: En dat je heel vaak, ik heb bijvoorbeeld best wel vaak, ik ben overal in geïnteresseerd. En dan denk ik van, waar speelde die acteur eigenlijk ook weer in? En dan hup, je pakt je telefoon.
0: Ja,
1: en dan zoek je dat op en dan ga je kijken, komt er binnenkort nog iets leuks op tv? Van het een komt het ander, snap je?
0: Ja.
1: En dan merk je dan ineens hoe vaak je hem eigenlijk wil pakken. Ja.
0: En nu? Ben je weer terug bij af?
1: Nee, dat niet.
0: Oh, dat is goed. Ja, want we hadden het er net over. Van, dan ben je een soort van afgekikt. En dan, want het is dan uitgemaakt met je smartphone. En dan pak je hem toch weer. Dat is toch een beetje seks met je ex?
1: Ja, het is wel zo dat het natuurlijk inderdaad, in het begin ben je dan ook super gemotiveerd. Zeker die 30 dagen. En dan hou je aan al die opdrachten.
0: Ja.
1: En op een gegeven moment verwatert dat natuurlijk wel weer een beetje. Dus ik moet het wel weer eventjes een beetje aanhalen. Maar ik denk dat het wel, er zijn wat dingen die zijn gebleven. Ik heb bijvoorbeeld allemaal meldingen uitstaan. Ik zie het niet als er een mailtje binnenkomt, want in het boek staat gewoon van je vergeet heus niet je mail te kijken.
0: Nee.
1: Ik denk, dat klopt inderdaad wel.
0: Nee, die meldingen uitzetten dat je niet meer de hele tijd ping, ping.
1: Ja. Dat inderdaad, dat je op je eigen moment even je mail bekijkt. En dat je weer een pingeltje krijgt dat er een pakketje aankomt of zo. Ja, dat is natuurlijk helemaal niet belangrijk.
0: Nee. Nou, voor de bewustwording is dat zeker.
1: Ik heb nog een tip trouwens.
0: Ja.
1: Mag ik nog eentje?
0: Zeker.
1: Dat is echt een goeie. vervang het door iets anders. Dus als je bijvoorbeeld meer wil lezen, wat ik wilde doen, neem dan je boek of je e-reader overal mee naartoe waar je eigenlijk je telefoon mee naartoe neemt. Ja. In de trein, wachtend op de bus, naar de wc. Stel dat je hem naar hem meeneemt. Ja, overal
0: niet,
1: iets
0: niet
1: anders.
0: Niet vervangen meenemen. Door snoep, wel door een boek.
1: Precies.
0: Oké, dankjewel. Ja, hij is bijna weer open. Hij was natuurlijk even dicht, hè, vanwege de bosbranden bij Parijs. Route du Soleil. Wolter Kroes op Radio M Utrecht.

0: terwijl de schoonmakers buiten de studio staan te stofzuigen. Hoort er wel bij, hè, bij zo'n liedje. Margot, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, goedenavond. Utrecht stad schijnt het zonnetje. We hadden een paar druppels vandaag. Ja, het mag nauwelijks een naam hebben, maar het was iets.
1: Het was iets, ja. Ja, er was toch wat lekkage. Had te maken met een klein lage drukje in de bovenste laag van de atmosfeer, wat een beetje rond aan het tollen was boven ons land. Daardoor zagen we ook meer wolken dan gisteren en op sommige plaatsen viel er een spatje. Ja, eigenlijk op dit moment is dat nog steeds zo. Maar het is ook warm buiten. Op dit moment nog steeds ruim 24 graden bij een matige noord- tot noordoostelijke wind. Ik heb wel het idee dat het in de loop van de avond en nacht droog gaat worden en dat het ook gaat opklaren. En bij een naar noordwest draaiende wind gaat het ook afkoelen. 15 graden is de minimumtemperatuur. En ik denk dat het morgen een dag is met een afwisseling van zon en wolken. Waarschijnlijk wat meer zon dan vandaag. En een hele kleine kans op een bui. Ik ga hem toch maar noemen, want als ik hem eruit sloop, dan gaat hij vallen. En als ik hem erin hou, dan gebeurt er niks, lijkt het wel. En wat morgen heel opvallend is, is dat eerst die temperatuur gaat oplopen naar 25 graden. Maar in de loop van de middag krijgen we een aantrekkende noordwestelijke wind. Echt flink, hoor. Gaat even flink waaien vanaf de Noordzee, frisse lucht. En dan koelt het in de avond sneller af dan vanavond. En dan zitten we in minder warme lucht.
0: Oké. En dat nemen we dan mee het weekend in?
1: Ja, in het weekend is het echt een stuk minder warm. 21, 22 graden. Overigens zijn dat heel normale temperaturen voor de tijd van het jaar. Zondag 20 graden, een beetje eronder. Stevige noordwestelijke wind, vooral op de zaterdag. En verder is het Hollands zomerweer. Met wolken, met zon. En ja, die kans op een bui blijft heel klein. Dus dat brengt in ieder geval geen verlichting aan de droogte.
0: Oké. Een hele korte blik richting de volgende week. Want dan is het natuurlijk de Nijmeegse Vierdaagse. Lopen ook heel veel provinciegenoten mee. Dat ziet er heel goed uit, hè?
1: Ja, joh, want we blijven een abonnement hebben op die noordwestelijke wind. Dus de warmte boven Spanje en Frankrijk komt niet terug. We beginnen op dinsdag met 22 graden. Op vrijdag wordt het 24 graden. Dus nog heel goed te doen. En waarschijnlijk blijft het gewoon op een enkel buitje na droog. Dus het is echt perfect wandelweer.
0: Klinkt goed. Margot, dankjewel. Fijne avond.
1: Graag gedaan. Dag.

0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
4: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
5: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
6: Meer van minder. Simpel.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
8: Hoppa.
7: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: Drie sterren slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-mutrecht.nl en de app.
10: Robert Baltus met het NOS Journaal. De vrouw die zwanger omver werd getrokken bij een arrestatie in een AZC doet aangifte tegen de betrokken politieagenten. Volgens haar advocaat gaat het om poging tot zware mishandeling of mishandeling. Het incident bij het AZC in Zeist was afgelopen mei en werd gefilmd. De beelden zorgden voor veel verontwaardiging, maar de politie concludeerde achteraf na onderzoek dat het geweld noodzakelijk was. Volgens de politie luisterde de vrouw niet naar bevelen om weg te gaan. De Europese televisieorganisatie EBU heeft nieuwe regels opgesteld om vrouwen bij atletiek in beeld te brengen. De regels moeten seksualisering van de atletes voorkomen. Zo zijn camera's van onderaf of onnodige slow motions niet meer de bedoeling. De richtlijnen zijn opgesteld in overleg met internationale topatletes. Ze gaan gelden voor allerlei wedstrijden. Die worden geregistreerd door omroepen die deel uitmaken van de EBU. Zoals de BBC en de NOS. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder moet 12 jaar de cel in vanwege de ramp met de Morandi-brug in Genua 8 jaar geleden. De straf is ruim 6 jaar lager dan de eis. Bij de ramp stortte de brug in en kwamen 43 mensen om. Een oud-topman van het Italiaanse ministerie van Infrastructuur en Transport krijgt 5 jaar cel. Tegen een man die in 2024 een vrouw neerstak in Hollands Kroon in Noord-Holland eist het OM een celstraf van 15 jaar. Ook wil het Openbaar Ministerie dat de verdachte een schadevergoeding betaalt aan het slachtoffer van bijna €42.000. Volgens het OM wilde hij de vrouw vermoorden omdat zij hun vriendschap had beëindigd. Het weer vanavond klaart het in het midden en noorden op. Het wordt vannacht niet kouder dan 14 graden. Morgen eerst zon, maar in de loop van de dag wolken met lokale onweersbui. Het wordt 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een voetbaltrainer uit Vlissingen is veroordeeld tot 4 jaar celstraf, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De man heeft een 15-jarig meisje verkracht. Het slachtoffer zat in het voetbalteam dat hij leidde. Het misbruik vond plaats tussen 2014 en 2018. Het meisje deed 2 jaar geleden aangifte. De 63-jarige dader was al eens veroordeeld voor ontucht. De voetbalvereniging in Middelburg was daar, naar eigen zeggen, niet van op de hoogte. Het internationaal strafhof in Den Haag gaat de Libische militieleider en gevangenisbewaarder Khaled Mohammed Ali al-Hisri vervolgen. Hij wordt verdacht van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. De Libiër was een hoge functionaris bij een militie en leidinggevende in een beruchte gevangenis in Tripoli. Vorig jaar werd hij opgepakt in Duitsland. Het strafhof stelde hem vandaag in staat van verdenking van onder meer marteling, verkrachting, moord, poging tot moord en slavernij tussen 2014 en 2020. De slachtoffers bij een brand in Algerije waren allemaal kinderen in een weeshuis. Bij de brand vannacht in de hoofdstad Algiers raakten ook 19 mensen gewond. Buurtbewoners zeggen gegild te hebben gehoord. Ook zij hebben geprobeerd zoveel mogelijk kinderen te redden. Het kabinet kan niets doen tegen de verkoop van t-shirts over de kunstroof in Assen door een van de daders. Douglas W. zit in een cel op Schiphol en is van daaruit een webwinkel gestart, met daarop shirts met teksten die zijn daad verheerlijken. De staatssecretaris is er niet gelukkig mee, maar zolang er geen strafbare feiten worden gepleegd, zijn ondernemersactiviteiten toegestaan. Het weer vanavond klaart het op in het midden en noorden van het land. Het wordt vannacht niet kouder dan 14 graden. Morgen eerst zon, maar in de loop van de dag wolken met lokaal een onweersbui. Het wordt 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio
1: Rob Baltus met het NOS Journaal. Een voetbaltrainer uit Vlissingen is veroordeeld tot 4 jaar celstraf, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De man heeft een 15-jarig meisje verkracht. Het slachtoffer zat in het voetbalteam dat hij leidde. Het misbruik vond plaats tussen 2014 en 2018. Het meisje deed 2 jaar geleden aangifte. De 63-jarige dader was al eens veroordeeld voor ontucht. De voetbalvereniging in Middelburg was daar, naar eigen zeggen, niet van op de hoogte. Het internationaal strafhof in Den Haag gaat de Libische militieleider en gevangenisbewaarder Khaled Mohammed Ali al-Hisri vervolgen. Hij wordt verdacht van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. De Libiër was een hoge functionaris bij een militie en leidinggevende in een beruchte gevangenis in Tripoli. Vorig jaar werd hij opgepakt in Duitsland. Het strafhof stelde hem vandaag in staat van verdenking van onder meer marteling, verkrachting, moord, poging tot moord en slavernij tussen 2014 en 2020. De slachtoffers bij een brand in Algerije waren allemaal kinderen in een weeshuis. Bij de brand vannacht in de hoofdstad Algiers raakten ook 19 mensen gewond. Buurtbewoners zeggen gegil te hebben gehoord. Ook zij hebben geprobeerd zoveel mogelijk kinderen te redden. Het kabinet kan niets doen tegen de verkoop van T-shirts over de kunstroof in Assen door een van de daders. Douglas W. zit in een cel op Schiphol en is van daaruit een webwinkel gestart, met daarop shirts met teksten die zijn daad verheerlijken. De staatssecretaris is er niet gelukkig mee, maar zolang er geen strafbare feiten worden gepleegd, zijn ondernemersactiviteiten toegestaan. Het weer: vanavond klaart het op in het midden en noorden van het land. Het wordt vannacht niet kouder dan 14 graden. Morgen eerst zon, maar in de loop van de dag wolken met lokaal een onweersbui. Het wordt 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
2: De zomer vier je bij ons.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: De avond van de nostalgie. Een avond om

0: CLM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Ruim 5 jaar na de verdwijning van een Franse vrouw heeft haar man de politie meegenomen naar de plek waar hij haar lichaam dumpte. De 38-jarige Cédric Jubilard had eerder deze maand al bekend haar te hebben vermoord. De femicidezaak houdt Frankrijk al jarenlang bezig. Delphine, destijds 33 jaar, verdween in december 2020 in het zuiden van Frankrijk. Haar man belde die avond de politie met de mededeling dat zijn vrouw vermist was. In de uren daarna belde hij haar tientallen keren. Er volgden grote zoekacties. Verlaten mijnschachten werden doorzocht, maar het leverde niets op. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil militairen gaan testen op hun testosterongehalte. Wie te laag scoort, mag hormonen gebruiken. Defensieminister Hegseth wil zo de prestaties van het leger verbeteren. In Amerikaanse media spreken gezondheidsexperts van een onwetenschappelijk en belachelijk plan. Zo schommelen testosteronwaarden altijd en hangen ze niet samen met kracht. Waterschappen verdeeld over het land nemen maatregelen vanwege de aanhoudende droogte. Er is een watertekort in het land, zeggen Rijkswaterstaat, de waterschappen en andere waterbeheerders vandaag. Daarom moet nu beter worden nagedacht over de verdeling van het water voor de natuur. In een aantal gebieden geldt een verbod op het gebruik van oppervlaktewater, maar de brandweer is uitgezonderd voor bluswater en koeien mogen gewoon uit sloten en beken blijven drinken. Ook voor het koelen van fruit mag nog oppervlaktewater worden gebruikt. Het einde lijkt voorlopig nog niet in zicht. Naar verwachting blijft het nog langer droog. De rest van het weer. Vanavond lokaal nog een bui. Verder klaart het op. Vannacht wordt het niet koeler dan 14 graden. Morgen begint op veel plekken zonnig, maar er zijn ook later stapelwolken en lokaal een onweersbui. Het wordt 23 graden in het noorden en 28 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.

0: even na 10 uur. Dit is Radio M Utrecht. Met nu de mooiste muziek en romantiek. Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.
1: Een bijzonder goedenavond. Ik begon vanavond met Mathilde Santing. Die ooit een cover heeft gemaakt van de band Black Wonderful Life. En dat heeft ze waanzinnig mooi gedaan. En het is best een tijd stil geweest rondom Mathilde. En er staat ook op haar website. Misschien heb je je afgevraagd waar ik gebleven was. Nou, eerlijk gezegd vroeg ik me dat zelf ook wel eens af. Misschien is het wel tijd om afscheid te nemen. En dat heeft ze gedaan met een tour door Nederland. En dat heb ik dan weer geweten. Ik was op een gegeven moment bij een benzinepomp en ik zag daar een hele mooie vrouw staan in een prachtige outfit. En toen dacht ik, nou, die ga ik even complimenteren met wat ze aan heeft. En toen zei ze, dankjewel. En toen keek ik er recht in de ogen. Toen dacht ik, oh, dat was Mathilde Santing. Nou, heel aardig en heel leuk. En gelukkig kunnen we haar muziek blijven draaien op Radio M Utrecht. Vanavond dus met haar begonnen, maar je weet ook vanzelf wel dat ze weer een keer voorbij komt. In de Love Songs vanavond muziek van Linda Ronstadt, Prince, Billy Joel, David McWilliams en Gregory Abbott. Yeah.

fikse ruzie die eindigt in stilzwijgen. Woorden zonder woorden, de kast op Radio M Utrecht. Ja, en dan moet je het maar zien goed te maken, hè?

je spelletjes speelt rondom de liefde, kan het gevaarlijk zijn. Wel een heel mooi liedje om te draaien. En dit is ook een prachtige plaat van Climax. Je gaat luisteren naar I Miss You.

Het laatste woord was aan Aaron Neville. Samen met Linda Ronstedt zong hij Don't Know Much. De mooiste liedjes hoor je hier op Radio M Utrecht tussen 10 en 11 uur 's avonds. En dit is er wel eentje die recht je hart ingaat. Alles geprobeerd van het goede doel.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Robert Walters met het NOS-journaal. Waterschappen verspreid over het land nemen extra maatregelen vanwege de aanhoudende droogte. Waterschappen besluiten over de verdeling van water voor de natuur. In de provincie Limburg mag niemand vanaf morgen 8 uur 's ochtends nog oppervlaktewater gebruiken. Waterschap De Dommel in Brabant heeft het onttrekkingsverbod uitgebreid naar zijn hele werkgebied. De overheid moet meisjes uit migrantengezinnen beter beschermen tegen een besnijdenis, zeggen deskundigen tegen Nieuwsuur. De afgelopen jaren zijn er meer mensen uit Somalië en Soedan naar Nederland gekomen. Nu het vakantie is, lopen naar schatting zo'n paar duizend meisjes het risico meegenomen te worden voor een besnijdenis in Afrika. Een onderzoeker pleit voor een Britse aanpak. Daar worden bij risicogevallen paspoorten ingenomen, zodat meisjes het land niet uit kunnen. Het Nederlandse ministerie van Justitie onderzoekt nog of zoiets hier ook kan. Het Gelderse statenlid voor de SP, Erik van Kaathoven, stapt op, meldt Omroep Gelderland. Hij vindt dat zijn partij niet had mogen toestaan dat een lokale SP-afdeling in Groningen koos voor samenwerking met voormalige PVV'ers. Dat gebeurde in de Groningse gemeente Pekela, ruim 175 kilometer ten noorden van Arnhem. Door het gevormde college is volgens Van Kaathoven een rode lijn overschreden. Om dat college met het CDA en SP mogelijk te maken, gingen de PVV'ers niet verder onder de vlag van de landelijke PVV. Hun fractie heet nu Pekelder VVV. Politici in Brussel zijn niet te spreken over een pop-up event in de Belgische hoofdstad. Het festival Tomorrowland gaf een feestje vlak voor het gebouw waar deze week 6 bouwvakkers omkwamen bij een brand. Een gemeenteraadslid spreekt van een gebrek aan respect voor de rouwende families. Het evenement is toch zoals gepland doorgegaan. De organisatie zegt dat er een minuut stilte is gehouden en dat de muziek zachter is gezet. Het weer, vanavond lokaal nog een bui, verder klaart het op. Vannacht wordt het niet koeler dan 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij 11 luxe modemerken. Onderzocht wordt of ze medeplichtig zijn aan uitbuiting bij de productie van tassen. Het gaat onder meer om Chanel, Bulgari en Moncler. Producten van die merken zijn gevonden in fabrieken in Italië, waar illegale Chinese arbeiders werkten in vieze en onveilige omstandigheden. Ze kregen veel te weinig betaald en ook hun huisvesting was niet op orde. De modehuizen moeten nu uitleggen hoe ze uitbuiting gaan voorkomen en worden anders onder gerechtelijk toezicht geplaatst. De Oekraïense president Zelensky heeft een nieuwe minister van Defensie voorgedragen. Het is Yevgeny Chmara, die nu nog het hoofd van de geheime dienst is. Zelensky heeft zijn voordracht voorgelegd aan het parlement. Chmara moet de opvolger worden van Mykhailo Fedorov, die woensdag werd ontslagen, vermoedelijk na strubbelingen met de legertop. Tegen het ontslag van de populaire Fedorov is de afgelopen dag in Kiev geprotesteerd. De fractieleider van de SP in de Provinciale Staten van Gelderland stapt op. Erik van Kaathoven vindt dat zijn partij niet had mogen toestaan dat de SP-afdeling in Pekela in Groningen samenwerkt met oud-PVV'ers. Daarmee is volgens de Gelderse fractieleider een rode lijn overschreden. Hij vindt dat de SP-afdeling in Pekela gerouilleerd had moeten worden. Feyenoord-doelman Wellenreuther vertrekt naar VfL Wolfsburg. De Duitser heeft daarvoor 3 jaar getekend. Wellenreuther keepte 125 duels voor Feyenoord. Zijn contract in Rotterdam liep nog 1 jaar door. Zijn vervanger staat al klaar. Feyenoord maakte de afgelopen ochtend bekend dat de club Tjarik Ernst overneemt van Hertha BSC. De 23-jarige Duitser tekent voor 4 jaar in Rotterdam. Het weer, het is een droge nacht met weinig wind, minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop, voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Waterschappen nemen extra maatregelen tegen de droogte. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. Het water is nodig om bijvoorbeeld dijken nat te houden, omdat die anders kunnen gaan scheuren. In Brabant wordt grondwater of tijdelijk gezuiverd rioolwater gebruikt om te voorkomen dat beekjes droogvallen en de vissen doodgaan. Gisteren maakten de waterbeheerders bekend dat Nederland voor het eerst in bijna 4 jaar officieel kampt met een watertekort, maar nog niet met een crisis. De grote uitbraak van diarree in de VS lijkt te komen door fijngesneden ijsbergsla van fastfoodketen Taco Bell. Dat schrijft de Washington Post op basis van ingewijden. In zeker 34 Amerikaanse staten zijn besmettingen vastgesteld, de meeste in Michigan, Ohio, West Virginia en Kentucky. Meer dan 4300 mensen zijn ziek geworden. Ruim 100 van hen zijn opgenomen in het ziekenhuis. Ze bleken bijna allemaal bij Taco Bell te hebben gegeten. Vermoedelijk zat in de sla de parasiet die de diarree veroorzaakte. In de tweede voorronde van de Europa League speelt FC Twente volgende week tegen Ferencváros uit Hongarije. Ajax moet dan in de tweede voorronde van de Conference League tegen het Servische Vojvodina. De Hongaarse en de Servische club speelden in de eerste voorronde van de Europa League tegen elkaar, waarbij Ferencváros veel sterker bleek. De Hongaren mogen daarom door in de Europa League, tegen Twente dus. De Serviërs gaan verder in de Conference League tegen Ajax. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind, minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig, maar later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Rotterdam is met een week vertraging de 10e wethouder geïnstalleerd. Het is Joan Nunnally van D66, die vorige week verrassend werd gekozen in plaats van de voorgedragen kandidaat, haar partijgenoot Eva Heijblom. Dat gebeurde nadat Nunnally had gezegd dat het nieuwe Rotterdamse college te wit was. De overige 9 wethouders werden vorige week geïnstalleerd, maar Nunnally moest een week wachten omdat ze nog moest worden gescreend. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij 11 luxe modemerken. Onderzocht wordt of ze medeplichtig zijn aan uitbuiting bij de productie van tassen. Het gaat onder meer om Chanel, Bulgari en Moncler. Producten van die merken zijn gevonden in fabrieken in Italië, waar illegale Chinese arbeiders werkten voor weinig geld en onder slechte omstandigheden. De helikopter die vorig jaar in New York neerstortte in de Hudson was waarschijnlijk in botsing gekomen met meerdere vogels. Op het toestel zijn resten van verschillende ganzen gevonden, melden Amerikaanse onderzoekers. Bij het helikopterongeluk vielen in april vorig jaar 6 doden, de piloot en een Spaans gezin dat een toeristische rondvlucht maakte, met kinderen van 4, 8 en 10 jaar. Een getuige zegt dat hij kort voor het ongeluk een groep ganzen zag opvliegen. Onder de gevonden resten waren ook die van Canadese ganzen, die bijna een meter groot zijn. Feyenoord-doelman Wellenreuter vertrekt naar VfL Wolfsburg. De Duitser keepte de afgelopen 4 jaar 125 duels voor Feyenoord. Wolfsburg zou voor hem €1 miljoen betalen. Wellenreuter wordt in Rotterdam opgevolgd door Tjarek Ernst. Deze 23-jarige Duitser wordt overgenomen van Hertha BSC. Het weer, het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokale bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.